0: dan zal ik toch wat uit de kast halen. LDD bestaat ook nog, lijstendekker bestaat.
1: De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op wat het noemt de ongerechtvaardigde en aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de vredesonderhandelingen. De voorbije dagen waren er ook al aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. Iran heeft nu verklaard dat de straat van Hormuz opnieuw gesloten is voor alle schepen, ook olietankers en commerciële vaartuigen. De voorbije avond is het opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland. Relschoppers zochten net als gisteren de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren was het geweld nog heviger, toen werden onder meer auto's in brand gestoken. De betogers reageren op een mesaanval maandagavond waarbij een man zwaar gewond raakte. De verdachte is een man uit Soedan, hij zit voorlopig in de cel. In de VS zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie. Die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zo duikt de naam van Bill Gates op in de zogenaamde Epstein-files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011. Maar dat ging alleen over goede doelen, zegt hij. En hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. Nadat alle contact was verbroken, zette Epstein hem onder druk. Gates ontkent dat hij weet had van Epsteins misbruik van minderjarigen. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigde, ontkenden dat. Er valt nog regen vannacht. Het blijft minstens 5 graden. In de ochtend opklaringen. Later komen er wolken en gaat het weer regenen. 17 graden is de maximumtemperatuur. Ook vrijdag veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de recente Amerikaanse aanvallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat zal worden geschoten op elk schip dat toch probeert door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon kort voor middernacht met nieuwe aanvallen. In meerdere Iraanse steden zijn explosies gemeld. President Trump had eerder al met nieuwe aanvallen gedreigd. Hij vindt dat Iran treuzelt met het vredesproces. Jean-Marie de Dekker, die burgemeester is in Middelkerken, zal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerken. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Dekker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerken middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens de Dekker, omdat vice-minister-president Hilde Krevits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost geraakt, gaat hij niet op rust, zegt de Dekker.
2: Ik zeg dit omdat er nog een woord moet gehouden worden. De belofte dus voor de ontsluiting met een ring rond Middelkerken. Dat is beloofd geweest. En dat gezegd heb, kijk jongens, ik vraag niks meer. Ik wilde de N-VA helpen om die verkiezingen te winnen, wat ik ook gedaan heb. Maar ik zeg,

0: jongens, jullie moeten het werk afmaken dat de vorige legislatuur, de Vlaamse legislatuur, gedaan heeft. En dat is die ring aanleggen, alles lag klaar. En het is aan de minister van de N-VA, Annick de Ridder, die verantwoordelijk is daarvoor. En Crevets moet maar van mening veranderen.
1: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Een rechter in Nanterre heeft dat gisteravond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de RTBF. Maandag werd Patrick Bruel opgepakt. Het parquet vroeg dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven, maar volgens een van zijn advocaten is Bruel voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en is vooral bekend van de hit Cassez la voix. Hij heeft al zijn optredens deze zomer geannuleerd. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopte vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen de Red Dragons het op tegen thuisland Brazilië. En Portugal heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. Aanstaande woensdag 17 juni speelt Portugal zijn eerste WK-wedstrijd. Die is tegen Congo. En Engeland won zijn laatste oefenwedstrijd van Costa Rica met 3-0. Engeland komt ook op 17 juni uit tegen Kroatië. Het is nog enkele uren rustig weer met opklaringen bij zo'n 9 graden. In de loop van de dag komen er meer wolken en die brengen buien mee. Het wordt nog hooguit 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Iran heeft deze nacht nieuwe aanvallen gelanceerd op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Onder meer in Bahrein ging het luchtalarm af. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze communicatieantennes en radarsystemen van de luchtafweer heeft bestookt met kamikaze-drones. Ook Amerikaanse doelen in Kuwait zouden zijn geviseerd. De aanvallen van Iran volgen op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran meldt ook dat het de straat van Hormuz volledig heeft afgesloten en dat het zal schieten op elk schip dat door de zeestraat wil varen. Maar Washington ontkent dat de zeeengte is afgesloten. Jean-Marie de Dekker, die burgemeester is in Middelkerke, zal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerke. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Dekker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerke middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens de Dekker, omdat vice-minister-president Hilde Krivits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost raakt, gaat hij niet op rust, zegt de Dekker.
2: Ik heb nog maar recht op rust, denk ik, en om uit te bollen. Maar als ze hun woord niet houden ten opzichte van de ring, dan zal ik toch wat uit de kast halen. De LDD bestaat ook nog, lijst de Dekker bestaan.
1: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel officieel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Een rechter in Nanterre heeft dat gisteravond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de RTBF. Het parquet in Frankrijk vroeg dat Bruel in voorlopige hechtenis zou blijven.

0: Maar volgens een van zijn advocaten is hij voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Patrick Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en is vooral bekend van de hit Casser la voix. Hij heeft al zijn optredens deze zomer geannuleerd. In Mexico zijn 5 agenten gedood bij een schietincident in het westen van het land. 5 andere agenten raakten gewond. Op foto's die na het incident werden genomen, zijn kogelgaten te zien in de wagen waarmee de agenten reden. In december kwamen in dezelfde deelstaat van Mexico ook al 5 mensen om bij een aanslag met een bomauto. 3 van die dodelijke slachtoffers waren ook politieagenten. De Mexicaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het schietincident. Engeland heeft zijn laatste oefenwedstrijd gewonnen voor het WK voetbal. Tegen Costa Rica werd het 3-0. Volgende woensdag, 17 juni, speelt Engeland zijn eerste WK-match. Die is tegen Kroatië. En gisteravond speelde ook Portugal zijn laatste oefenmatch. Het won van Nigeria met 2-1. Portugal speelt ook op 17 juni zijn eerste wedstrijd op het WK. Die is tegen Congo. De dag begint met opklaringen, later komen er wolken en gaat het weer regenen, bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Iran heeft deze nacht nieuwe aanvallen gelanceerd op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten. Dat melden Iraanse staatsmedia. Onder meer in Bahrein ging het luchtalarm af. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze communicatieantennes en radarsystemen van de luchtafweer heeft bestookt met kamikaze-drones. Ook Amerikaanse doelen in Kuwait zouden zijn geviseerd. De aanvallen van Iran volgen op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran meldt ook dat het de straat van Hormuz volledig heeft afgesloten en dat het zal schieten op elk schip dat door de zeestraat wil varen. Washington ontkent dat de zeeengte is afgesloten. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland. Relschoppers zochten de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. De onrust komt er na een mesaanval maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. Dinsdagavond kwamen tot zware rellen en geweld. Honderden gemaskerde mannen staken woningen in brand en richtten hun woede op mensen van buitenlandse afkomst. De verdachte van de mesaanval is een man uit Sudan. Hij zit in de cel. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was, zegt de Nederlandse journalist Arjen van der Horst vanuit Belfast.
2: Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. We weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
1: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er een klacht ingediend over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de

0: TBF. Maandag werd Bruel opgepakt. Het parket vroeg dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven, maar volgens een van zijn advocaten is hij voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Cassé la Voix. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopt de vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. De dag begint met opklaringen, later komen er wolken en gaat het regenen. Het wordt tot 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: starts to shake. How does she know who I am?
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: 6 uur is het, vrienden.
4: VRT Nieuws.
3: Jonas Maas.
5: Steeds meer singles kopen een woning. Van alle mensen die vorig jaar een woning kochten, is nu al 42% alleenstaande. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. En bij singles valt de keuze meestal op een appartement, zegt de Notaris Federatie.
6: Dikwijls appartementen die ergens gelegen zijn in de buurt van een stedelijk centrum, ofwel appartementen die interessant zijn qua prijsklasse. Maar een singlekoper moet natuurlijk nog veel meer dan andere kopers die meestal met twee kopen, letten op het budget.
5: De meestal instaande kopers zijn tussen 26 en 30 jaar. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland. De politie zette opnieuw het waterkanon in tegen relschoppers, nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. De onrust komt er na een mesaanval maandagavond waarbij een man zwaar gewond raakte. Dinsdagavond kwam het ook al tot zware rellen en geweld. Honderden gemaskerde mannen staken woningen in brand en ze richten hun woede op mensen van buitenlandse afkomst. De verdachte van de mesaanval is een man uit Soedan. Hij zit nu in de cel. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was, zegt de Nederlandse journalist Arjen van der Horst vanuit Belfast.
7: Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. We weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
5: Onze nationale volleybalmannen, de Red Dragons, hebben in de openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-kampioen, vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen spelen ze tegen thuisland Brazilië. In de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, hebben de New York Knicks de vierde finale wedstrijd gewonnen van de San Antonio Spurs met 107-106. De Knicks haalden in de wedstrijd een achterstand op van 29 punten. En dat is de grootste comeback ooit in de NBA Finals. Het staat nu 3-1 in matchen. Als New York zaterdagnacht wint, dan is het kampioen. Eerst opklaringen en dan daarna gevolgd door enkele buien en we krijgen temperaturen tot zo'n 17 graden vandaag. Ook morgen veel wolken met kans op regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag wordt het wel zonniger en de maxima gaan dan boven de 20 graden.

0: heb jij geluk, zeg. De dag dat het WK begint, kan jij weer luisteren naar de wereldkampioenen radio maken.
1: Carry up, carry up, carry up.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Oh.

0: We're gonna funk your morning up.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
0: Het is 6:06. 6:06. Goedemorgen, leuk dat je bij ons bent. Weet even dat Dries hier bijna niet geweest was.
3: Ja, man, wat een verhaal. Vertel maar, Eva.
0: Ja, het was zot. Het was echt zot. Zijn band was plat. En hij belde. En hij zei, kan je mij oppikken? En ik heb hem opgepikt.
3: Hey, en er is nog nooit gebeurd dat jij je telefoon hebt opgenomen ook.
0: Want, dat is waar.
3: Want je staat altijd voor iedereen en overal op niet storen. En nu belde ik jou en ik dacht, oh, maar jij, ze neemt op.
0: Jij bent mijn favorietje, hè?
3: Dankjewel.
0: Jij en dan, staat in mijn favorieten.
3: En dan stond je daar, waarvoor dank dat je mij hebt vervoerd naar het werk.
0: En dan heb je Tina Turner geluisterd.
3: Ja, en ik ben ook blij dat je veilig reed. En dat je geen flitsboete hebt, want op de weg naar hier is het 30 per uur. Dat is tergentraag voor een lange periode. Want vandaag staat in het nieuws nooit eerder zoveel flitsboetes in Vlaanderen.
0: Ah ja, en blijkbaar is er ook een kaart van alle plekken waar geflitst wordt. Misschien moeten we eens checken voor onze route naar het werk.
3: Blij dat je het zegt, want ik heb hier even opgezocht. Opwijk, dat is waar Jonas Maas, de Maasbaas, woont.
4: Ja, klopt, ja.
3: Wil je het weten hoeveel snelheidsovertredingen in 2025 zijn?
4: Ja, zeg maar. Ja.
3: Valt heel goed mee. Het gaat over 1400. Dat valt goed mee in vergelijking met de rest, bedoel
4: ik. En ik denk dat ik er 3 aan heb bijgedragen.
3: Oké, okay, dat is...
4: Ja, dat ja, maar echt,
0: en betaal je...
4: Ja, tuurlijk. Hè, licht overtredingen.
0: Of doe je dat ook zoals met parkeren?
4: Parkeren betaal ik niet, maar boetes altijd wel. Dat is maar meer dan terecht, vind ik.
3: Ja, okay.
4: Parkeren niet. Nee, tuurlijk niet.
3: Dan ietsje meer overtredingen van de snelheid in Genk, waar ik woon. Dat zijn een kleine 10.000.
0: Ja, dat is een city, hè.
3: Dat is een city, natuurlijk. Maar het schaamtelijke getal van jouw hometown reed...
4: Nee.
3: 33.000 snelheidsovertredingen.
0: Even. Huh?
3: Oh, pas je snelheid aan, alsjeblieft.
0: Ja, we hebben wel een goede frituur in Reet.
3: Wat heeft dat ermee te maken?
0: Rijden mensen heel snel frituur. En de bakker in Reet, weet je hoe dat die heet? De oude kneder.
3: Wauw.
0: In Reet.
3: Alweer een beetje over Reet.
0: Dat kun je toch niet geloven.
3: Wanneer komt de warmste week naar Reet eigenlijk?
0: Ja, ik ben al aan het lobbyen, jaren aan een stuk. Joske, jij bent... waanzinnig snel, hè? Om het op zijn West-Vlaams te zetten.
5: Ik ben heel snel, ik ben heel snel. Ja. Ook deze ochtend reed ik mijn parking af en er stond een auto voor mijn parking. Ik kon daar niet af. Die man was aan het slapen in die auto.
0: Echt? Wat doet hij? Wat slaapt hij als
5: een show begint? Ja, die werd niet wakker, dus ik heb veel getoet. En dan is hij wakker geworden.
0: Okay.
3: Wacht, ik lees hier trouwens ook Overijssen. Dat is jouw hometown, ja. Jos. 44.000.
0: Oh, erger.
3: Jos,
0: oh,
3: spant de kroon.
5: Maar Overijssen is het centrum van het land, dus daar moeten veel mensen passeren.
3: Ja, oké.
0: Okay. Maar ik ben wel in shock door Reet City Central 2840. Kom, we moeten ons herpakken. Jos, wie luistert er mee vanuit welke geflitste gemeente?
5: Thierry, die luistert mee vanuit Buggenhout. Die stuurt hey happende havervlokjes. Het is de laatste donderdag van de week. Bert uit Zandhoven. De kippertjes uitgelaten, liefje naar het werk, koffie in de hand en morgen best kept secret. Goedemorgen.
0: Wow.
5: En Johan uit Lokeren stuurt, goedemorgen, hop hop, de trein op en aanwezig.
0: Ah, wel, iedereen die een berichtje stuurt, die kan te weten komen hoeveel er geflitst wordt in jouw gemeente. Wat een topochtend wordt dat hier.

0: Wat een heerlijk nummer van Blink-182, First Date. En dat met die zon die gele gloed werpt over deze donderdagochtend. Het gaat goeiedagske worden hier bij Studio Brussel. Heel veel leuke plannen. We gaan er straks al een paar uit de doeken doen. Maar eerst kijken wie aan het luisteren is samen met jou.
1: Dat is Sarah uit Westende, Dieter uit Lokeren, Christophe uit Roeselare, Kaat uit Tilbeek, Kevin uit Zonhoven, Carolien uit Diksmuiden, Janne uit Overpelt, Ruud uit Mechelen die stuurt goedemorgen. Heerlijk om al zo vroeg onderweg te zijn met dat zonnetje. En Klaas uit Hasselt hangt aan de lijn.
2: Goedemorgen, dag Klaas uit Hasselt.
3: Dag Dries uit
0: Genk. En Eva uit Reet ook.
2: Dat is goed. We gaan het vandaag hebben over dus de gemeentes. Want er staat in het nieuws vandaag dat er nog nooit zoveel geflitst is als in 2025. Je bent uit Hasselt, Klaas. Mag ik even opzoeken hoeveel er geflitst is? Wacht, Hasselt. Ik zie 35.000 snelheidsovertredingen. Dat is wel veel. Klaas.
3: Ja, ze controleren ook al echt heel veel, denk ik.
2: Ben jij daar deels verantwoordelijk voor?
3: Af en toe wel.
0: Ja, want ze zeggen ze controleren veel. Allee ja, als jij nooit te snel rijdt, is dat geen enkel probleem, hè Klaas?
2: Uiteraard.
0: Maar Klaas, wij betrapten ons...
3: Soms gebeurt dat per ongeluk.
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk. We betrapten onszelf erop dat we er misschien zo wat lacherig of licht over gaan.
2: Ja.
0: Maar het gaat hier wel over een verkeersovertreding, ja. Waar echt ongelukken door gebeuren. Het is super belangrijk om niet te snel te rijden. Dus Klaas, we wilden graag even dat jij hier een kleine, hoe zeg je dat?
2: Ja, een apology. Hè.
0: Ja, een apology en een soort van belofte doet op de radio dat je nooit meer te snel zal rijden.
2: Beginnende met ik, Klaas.
0: Uit Hasselt.
2: Ja.
0: Luisteraar van Eva en Dries.
2: Ja.
0: En dan vul je maar zelf aan. Goed?
3: Slechte verbinding. Oké, is goed. Ik, Klaas, beloof voor zo veel mogelijk op te letten voor niet te snel te rijden.
2: En terwijl dat hij dat doet, rijdt hij zo snel dat zijn verbinding af en toe wegvalt. Klaas, je bent een snelheidsduivel.
0: Maar wel met een prachtige, goede insteek begin jij aan deze donderdagochtend. Dank je!

0: Zijn al een beetje loco-loco misschien om zo vroeg uit de veren te komen. Alhoewel, als je dan naar buiten kijkt en je ziet die dag ontspruiten, ontluiken, dan denk je, wie is hier de baas van deze donderdag 11 juli?
1: Wij, hè?
0: Ja, wij.
2: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Selection! Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immo's Koopman.
10: Ik ben Alice May en je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Alice May, Better Ways. Het is bijna 6:30, donderdagochtend 11 juni. En onze plannen zijn hier vandaag. Hey. Hey. Zometeen moeten wij de studio beginnen versieren. Eigenlijk had dat al moeten gebeurd zijn, maar ja, wij zijn wij. Zwart, geel, rood zijn de themakleuren. We moeten onze outfits aantrekken, want dames en heren, vandaag begint het WK voetbal. Hey. En tussen 8 en 9 gaan we daarom een voetbalfeest houden hier op de radio. Dan mogen jullie een voetbalanthem kiezen hier in onze show die jouw WK-koorts alleen maar doet opbruisen. Dus je mag nu al sturen in de app als je een idee hebt. Ik moet wel zeggen, er staat zo'n cardboardversie van Kevin De Bruyne achter jou.
1: Ja.
0: Dat is heel verwarrend.
1: Dat is verwarrend. Ik heb zo hard op lijken.
0: Ja, dat is een beetje veel. Dat is straks voor Vorst, voor voetbal en voor recht hier bij Studio Brussel bij Eva en Dries.
2: En dan, gisteren. Wie naar tv gekeken heeft, ja, die heeft mogelijk een traantje gelaten, want het was toch een emotionele tv.
0: Ja, veel, veel voor een tv-kijkende Vlamingen.
2: Ja, dat op een normale woensdagavond op 40 Canvas nam Bart Scholz afscheid van zijn afspraakpubliek. Het was de laatste keer de afspraak met Bart Scholz na 11 jaar host te zijn van het programma, waar dit zijn laatste woorden.
3: Puur merci voor het kijken, dames en heren, voor de geweldige lieve mails en berichten ook van de afgelopen dagen. Blijf dat doen, kijken dan alleszins. Blijf dat doen, want het gaat volgend jaar alleen maar beter worden, denk ik. Heel veel dank, tot in de draai. En zeker straks naar laat kijken, want Riad en Aurélie die zwaaien nu ook heel graag uit. Ja.
0: Ik ben daar nooit goed mee, zo van die afscheiden.
2: Nee, hij zegt dan inderdaad, gelukkig is er nog laat. Het laatavondjournaal, waar we wel nog kunnen naar kijken. Maar ook daar was het kommer en kwel. Want Aurélie Buffet en Riad Bari, ook afscheid. Het was
0: ook zij.
2: Jawel. Laatste keer laat, ook op 14. Luister maar mee.
4: Dankjewel aan jullie om elke avond met ons te willen doorbrengen. Dit is sowieso geen definitief afscheid, maar een tot ziens. Want uiteraard blijven we journaals maken met heel veel goesting en liefde. Want alle mooie dingen die worden uit goesting geboren. Dank voor het kijken, slaap goed straks. En wat mij betreft heel graag tot snel.
2: Ja, dat is zo schoon.
0: Ja, dat is schoon. Er was ook wel de andere emotie op televisie. Want gisteren was het de finale van Huisgemaakt op de VTM.
2: Ja.
0: En dat zijn mensen die weken, maanden aan het ploegen zijn om een huisje, tuintje, boompje, droom waar te maken.
2: Ja.
0: En dan was het voor Team Kessel, a.k.a. Dieter en Romy. Zij hebben hun droomhuis gewonnen.
2: Ja. En de anderen hebben wekenlang niks gedaan.
0: Nee, en die zitten dan nog bij een lelijke klok opgezadeld ook. Voilà. Als ik de online comments mag geloven. In elk geval, was er dan nog die Dieter die Romy ook ten huwelijk vraagt?
2: Ah, dat is toch echt een prachtig VTM-einde van een programma, zoiets. Hè?
0: Ja, wel, onze muzieksamenstelster Leen, die is nog haar tranen van geluk. Ik zie ze weer helemaal bleek wegtrekken als we het erover hebben. Ze heeft blijkbaar geroepen en gejuicht naar de tv omdat het zo schoon was. Dat vind ik fantastisch. Twee keer gewonnen dus in Huisgemaakt. Jij hebt hier 3000 keer gewonnen, hè, want je hebt alleen nog maar goede muziek gehoord hier vanochtend.

0: Wij hopen dat je met de choreografie bij dit nummer van Young Lean bent wakker geworden met je hoofd van links naar rechts. Storm 2.
1: Straks om 7:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries.
2: Blijf luisteren, speel mee
1: en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
3: Wekker uit, comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Goedemorgen, het is 6:30. Jonas, steeds meer singles kopen een woning.
4: Wel, van alle mensen die vorig jaar een woning kochten, is nu toch al 42% alleenstaande. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. Bij alleenstaande valt de keuze meestal op een appartement. De meeste alleenstaande kopers zijn tussen 26 en 30 jaar. Dat is toch best wel jong, vind ik. Er waren gisteravond opnieuw rellen in Belfast in Noord-Ierland. De politie zette opnieuw het waterkanon in tegen de relschoppers, nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. De onrust komt er na een mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De verdachte van de mesaanval is een man uit Soedan. Hij zit nu nog altijd in de cel ook.
0: Een hele mooie ochtend, hè?
4: Ja, het is droog vandaag met opklaringen, maar straks na de middag kan er wel opnieuw een bui vallen. Het wordt zo'n 17 graden. Ook morgen blijft het wel wat wisselvallig met kans op wat regen en tot zo'n 19 graden. Het weekend, zaterdag en zondag, worden wel zonniger en tot 20 graden.
0: Ja, vandaag zag ik 9 graden. 9 graden!
4: Fris, hè, vanmorgen, ja.
0: Allee, jong, 11 juni.
5: Ik heb ook nog iets te vertellen, Eva, want ik ben gisteren op een feestje geweest.
0: Ja, je ziet er echt strak uit. Nee, maar als mensen een kater hebben, zien die er vaak het beste.
5: Echt? Dankjewel. Ik ben op een feestje geweest waar ook BV's aanwezig waren.
0: Nee.
5: Ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt.
0: Echte bekende mensen?
5: Echte bekende Vlamingen. Dat is echt mijn eerste BV-feestje waar ze over spreken. Het was de moeite. En er waren ook wel twee speciale dingen de vorige avond. Dus er zijn twee dingen gebeurd. Echt gebeurd. Ik zal er één van de twee vertellen, want dat is niet nice voor die mensen als ik alles uit de doeken doe. Dus jullie mogen kiezen welk weetje ik vertel. Dus één heeft te maken met Karel Meesters en het andere weetje met Ruben van Gucht. Zijn alle twee echt gebeurd? Stuur maar in de app Karel Meesters of Ruben van Gucht.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
0: Maar dan echt de beste muziek, hè? Daar hebben we het over, hè? Over de allerbeste muziek. Want Black Box Revelation is terug met een hotshot, die heet Stronger. Vannacht moest pipi gaan doen.
5: Ja.
0: En ik hoor dat riffje van dat nummer. Jongen, echt. En dan denk ik, allee, ligt dat nu omdat dat toevallig de man is die ook naast mij ligt te slapen?
5: Nee. Dat
0: is het
5: gewoon
0: daardoor?
5: Een goede gitaarriff.
0: Ja, maar die man maakt muziek en ik krijg dat dus niet uit mijn hoofd, hè? Dat haunts me at night. Ik heb het over dit riffje.
5: Oh,
0: ik vind dat tof. Ik vind dat echt goed gevonden van het Sjoeke. In elk geval, na 3 jaar is er nieuwe muziek van Black Box Revelation. Nu is het nog 1 single. En zoals dat meestal gaat bij bands, zit er snel meer aan te komen. En ze hebben ons hier aan het begin van de week dit verteld.
6: Dat album, dat komt eraan. Dat kunnen we nu nog niet zeggen wanneer dat dropt. Maar we gaan stilletjes aan gedurende de zomer wel
7: stapsgewijs
6: nieuwe dingen laten ontdekken. Ja.
0: Goed, hè?
5: Dat is heel goed.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week

0: Box Revelation. Stronger.
1: Hey, wij zijn Jan en Dries. Van Black Box Revelation bij Studio Brussel. Life is music.

0: Oh shit. Goedemorgen. Dat is goed dat jullie allemaal feedback naar mij sturen alsof ik Blackbox Revelation ben. Maar het is lief. Thijs, Laurens en Karen, ik zal het doorgeven aan het Sjoeke. We hoorden net de hotshot van Blackbox Revelation en nu Salt and Pepper. Terwijl dat er hier vlaggen boven ons hoofd gehangen worden. Een tricolore studio. Wij beginnen in WK-koorts te geraken en we gaan dat hier straks ook laten horen op de radio.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: We zoeken nog iemand die wil meespelen met Sneller dan de zang. Gisteren wist Willy niet wie de Foo Fighters waren, of hij kon het nummer niet herkennen. Daarvoor was Linkin Park een totaal onbekend geluid voor luisteraar van dinsdag. Dus we zoeken iemand die een bekende band kan herkennen.
0: Ik moet wel zeggen dat die twee luisteraars echt fantastisch sympathiek waren.
2: Tuurlijk.
0: Dus ik heb wel liever sympathieker en dan het niet weten dan... Dus de volgende persoon die zich aanmeldt moet... En sympathiek en briljant zijn eigenlijk.
2: Amai, wat een oproep.
0: Maar geen druk, hè, verder.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series bingen.
5: Hoe praat hij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: Vindt de vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Mannetjes, vader.
10: Bobby is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
9: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
11: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
17: Honda, the power of dreams.

0: En gisteren zat ze bij BBC Radio 1. En die Angèle kan ook nog eens een mondje Engels praten. Dan is ze weer in New York, dan in Parijs. En dan eet ze aan de Mer du Nord in Brussel een garnaalkroket. Iedereen wil Angèle zijn. Oui et oui.
1: Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Goedemorgen, Jos. Met wie spelen we sneller dan de zang?
3: Ja, mega crazy, maar we spelen dus met Jules van Geel uit Geel.
2: Goedemorgen, dag. Jules van Geel uit Geel.
4: Goedemorgen, dag Dries en Eva.
2: Is het je echte achternaam en is het je echte woonplaats?
4: Echt mijn achternaam en echt mijn woonplaats.
0: Ja. Ik heb dat zo graag, dat dingen kloppen. Bijvoorbeeld in mijn hometown Reet zijn ook heel veel van Reets.
2: Dat meen je niet?
0: Jawel, dan denk ik, dank je wel om het zo even één ding in de wereld toch duidelijk te maken. Merci, ja. Jij ook.
2: Fantastisch.
4: Met grootste plezier.
2: Jules, waarmee vul je je dag buiten spelletjes spelen op de radio dan?
4: Zo dadelijk ga ik een examen maken, bedrijfsfinanciering. En dan ga ik met een groepsgenoot een presentatie voorbereiden voor morgen.
2: Oh, je bent heel druk vandaag. Een examen. Ben je goed voorbereid, Jules?
4: Voor het eerst ooit eigenlijk totaal niet. Ik heb gisteren het boekje open gedaan voor het eerst. Maar dat komt ook omdat het is niet verplicht, dit examen. Het is een extraatje.
2: Wat? Oei, zo, een vrijwillig examen?
4: Ik ben benieuwd hoe dat gaat gaan.
0: Oh, ben je zo in? Zo, die uitkijk
4: dan... Ja, normaal gezien dus totaal niet. Maar dit hoort er niet echt bij. Dit is een creditcontract, zoals dat dan heet. Het is geen deel van mijn master.
0: En wat studeer jij, Joel?
4: Ik studeer dus eigenlijk om ingenieur te worden. En dit is een vak van de handelsingenieurs.
0: Maar en jij praat ook nog eens goed.
2: Ja.
0: Ik hoop dat jij niet knap bent, hè, Joel? Want dat zou echt niet eerlijk zijn voor niemand.
4: De vorige keer dat ik op de radio kwam, vond ik dat zo confronterend. Ik dacht, ik moet daarop letten. Ze moeten niet direct een dart kunnen gooien richting Geel als ze mij horen.
0: Nee, nee.
4: Dus ik ben blij dat het vruchten afwerft. Dankjewel, nee. Eva.
0: Oké, Jules. Genoeg geflirt. We gaan spelen. We hebben hier een opgave klaarstaan van een naam die naar de festivals komt deze zomer. Dus dat is een kleine tip die je krijgt. Het is een intro. Ik denk dat als ik potdoof ben later, als ik 97 ben, dat ik hem ook zou herkennen. Maar we gaan eens luisteren wat Jules uit Geel, die ingenieur gaat worden, ermee doet. Is die sneller dan de zang? Hier ga je, Jules.
4: Nation Army van The White Stripes.
0: Ah, absoluut.
2: Ik hoorde hem denken.
0: Ja. Dat ging wel snel. Dat denk je. Als dat straks bij die bedrijfspresentatie, weet ik veel wat, allemaal ook zo gaat gaan, Joel, dan zit je safe richting... Heb je dan je diploma, je masterdiploma na deze blok?
4: Ja. Nog een tweede verdediging en dan...
0: Kunnen wij dan misschien mogelijk nog eens terug met elkaar bellen als je master bent?
2: Oh ja, een master aan de lijn. Wow.
4: Zeker.
0: Dat zou voor ons wel eens kot te klein. Jules uit Geel, Jules van Geel. We gaan luisteren naar de White Stripes. Fijne dag daar.
1: Eva en Dries.

0: Diplo on my mind. We doen gewoon als het 30 graden wordt, want zo ziet het er voorlopig nog uit.
1: Tuurlijk.
0: Het zal nog even wachten zijn tot van het weekend. Maar hey, met verbeelding kan je al heel wat.
2: Straks bij Eva en Dries.
0: Twee W's, dat zijn de key letters voor deze show. De W van Wekker en de W van WK.
1: Zeker, Wekker is 2000 euro waard. Dus 2000 euro aan energie en gas voor bij je thuis.
0: Ja, en de WK-koorts gaan we in gang. Vlammen, kijk maar mee als je kan. Het is hier helemaal tricolore in onze studio al. We zitten al in outfit klaar. Jij kiest tussen 8 en 9 voetbal-anthems die jouw WK-koorts...

0: Voorwaarden op orange.be. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Een frisse 7 uur, jongens.
8: VRT Nieuws.
9: Jonas Maas.
10: Steeds meer singles kopen een woning. Van alle mensen die vorig jaar een woning kochten, is nu al 42% alleenstaande. Dat is 2 procentpunt meer dan het jaar ervoor. De grootste groep zijn jonge mensen tussen 26 en 30 jaar. Zij kiezen vaker voor koop in plaats van hoge huurprijzen te betalen. Maar ook een relatiebreuk kan daarin een rol spelen, zegt de Notaris Federatie.
11: Dan kom je natuurlijk als alleenstaande op die vastgoedmarkt. En natuurlijk als er een relatiebreuk is, moet je twee woonsten hebben. Het zij om te huren, het zij om te kopen. En dat maakt natuurlijk, als je dat samenneemt, dat die singlekopers, zeker de jongere singlekopers, erg actief zijn geweest in 2025.
10: Zelfrijdende Tesla's worden goedgekeurd op de openbare weg in ons land. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft dat nu goedgekeurd. Met dat systeem kan de auto zelf sturen, binnen de rijstrook blijven en ook van rijstrook wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft ook altijd verantwoordelijk. Volgens minister de Ridder kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, omdat het een defensieve rijstijl heeft en sneller reageert dan mensen dat kunnen. Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe hersenscanner die hersenziektes zoals Parkinson, ALS en dementie veel vroeger kan opsporen. Het is alsof je voor het eerst een bril opzet, zegt professor Koen van Laren van het UZ in Leuven.
12: Dit maakt dat wij heel kleine structuren die tot nu toe onzichtbaar waren, kunnen in beeld brengen. Helemaal diep in de hersenen, ook in de hersenstam, zelfs kernen in het ruggenmerg. Dat zijn bijvoorbeeld zaken die belangrijk zijn bij dementie, bewegingstoornissen, ALS. Maar ook heel kleine hersentumoren, die kunnen wij nu in beeld brengen, zodanig dat wat we niet zagen op klassieke scanners nu gemeten kan worden en de neurochirurg ook kan ingrijpen.
10: Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland, na een mesaanval maandagavond waarbij een man zwaar gewond raakte. Na de aanval werd op sociale media meteen opgeroepen om te protesteren tegen migranten. Huizen en auto's werden in brand gestoken en de politie moest gisteren ook het waterkanon inzetten nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. De verdachte van de mesaanval is een man uit Soedan. Hij zit nu in de cel, zegt de Nederlandse journalist Arjen van der Horst vanuit Belfast.
13: Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. We weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
10: Onze nationale volleybalmannen, de Red Dragons, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen spelen ze tegen thuisland Brazilië. En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, hebben de New York Knicks de vierde finale wedstrijd gewonnen van de San Antonio Spurs met 107-106. De Knicks haalden in de wedstrijd een achterstand op van 29 punten. Dat is de grootste comeback ooit in de NBA Finals. Het staat nu 3-1 in wedstrijden. Als New York zaterdagnacht wint, dan is het de nieuwe kampioen. Het is eerst droog vandaag met opklaringen. Na de middag kan er wel opnieuw een bui vallen en het wordt zo'n 17 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig met kans op regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag worden zonniger en tot zo'n 20 graden.
7: Goedemorgen, Mona.
6: Goedemorgen. Richting Brussel beginnen we met 20 minuten aan te schuiven. Vanaf Aalst 10 minuten, vanaf Peutie 15 minuten tussen Rotselaar en Wilselen en 20 vanaf Haasrode. Rond Brussel op de binnenring verlies je 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Richting Antwerpen 15 minuten bij vanaf Ranst en een half uur vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring richting Gent en richting Nederland zo'n 15 minuten traag rijden. Dat is op de gebruikelijke plekken. En er staat een

0: voertuig op de N16 richting Willebroek. Die staat op de Nieuwe Scheldebrug en je verliest daar een kwartier.
1: Sportzot.
2: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. Goedemorgen.
3: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
4: Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft. Omdat het is, omdat het WK begint vandaag. Maar ik heb zo wat kriebels vanochtend.
5: Ja,
4: jij ook?
5: Ja, ik ook.
4: Krabben.
2: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music. We've lost.

0: ze worden. Next. Voor donderdagochtend. Will be
1: marvelous.
0: Marvelous, wat Engels is voor schitterend.
2: Wow.
0: Deze dag wordt zo marvelous. Brussel.
3: Goedemorgen. Eva en Dries.
2: Ik geef je even mee, Eva. Er luistert een naturist naar onze show. Naturist Mark uit Hasselt luistert.
0: Oké, en dan is er ook Chriske. Chriske uit Zottegem. Ja. En die stuurt, en ik vind dat echt verontrustend, die stuurt een foto met alleen maar salamis. En ik denk dat dat voor u is.
2: Oh my god.
0: Moet er nog worst zijn? Vraagt ze daarbij.
2: Nee, dankjewel.
0: Wat voor radio maken we eigenlijk?
2: Ja, dat is vreemd, ja.
0: Dat is omdat je elke ochtend salami eet op je toastjes. We duimen hier met z'n allen voor minder file dan gisteren vanochtend. En pas op als er een Tesla passeert. Want sinds vandaag zijn door de Vlaamse regering zelfrijdende Tesla's toegestaan op de openbare weg.
2: Oh my god.
0: Oh my god. Ja, de goedkeuring geldt voor alle Belgische wegen. Dus overal kan er iemand, ik weet niet, een kubus aan het doen zijn of een kruisvoortraadsel aan het invullen zijn in een Tesla. Kijk een beetje uit. Vandaag begint natuurlijk ook het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. En daarom kan je het misschien zien, onze hele studio is versierd. Wij zijn versierd. We zien er ons opperste duivelse zelf uit, ja. Dries.
2: Staat niet, voetbaltruitjes ook wel niet, maar oké.
0: Jawel, jongens. Ik weet je goed uit.
2: Dank je wel.
0: Daarom gaan we straks dus op verzoek tussen 8 en 9 kiezen jullie de platen. Je gaat een uur lang mee voetbal-anthems kunnen kiezen om de WK-koorts wat aan te wakkeren. Je mag nu al wat ideetjes doorsturen in de app.
2: Luister nu.
3: Piano tapes.
2: Want er staat iets klaar hier in de playlist. Het is het laatste filmpje dat ik gisteren zag, vlak voor het slapen gaan. De nieuwe piano tape. Potverdikke, ze hebben hier iets prachtigs gemaakt gisteravond. De nieuwe pianotape is in het teken van Pride Month, dat is deze maand. Dus we gingen op zoek naar de beste queer artiesten van Vlaanderen. En we kwamen uit bij Kids with Buns. En die hebben een cover gebracht van Boy Genius, Not Strong Enough. Eva, dat is een van jouw lievelingsnummers.
0: Absoluut. En Boy Genius is een gigantische straffe band. Met natuurlijk Phoebe Bridgers, die naar ons land komt. Die al die voorverkoop totaal geneeld heeft.
2: Yes.
0: En zij zingen fantastisch goed samen. Hebben alles wat een vrouwelijke rockband nodig heeft.
2: Niet makkelijk om dat te coveren. Ook Boy Genius is een band van 3. En Kids with Buns zijn maar met 2. Dus ze kregen hulp van queer icon Kaat van Stralen. We wisten al dat Kids with Buns heel goed live is. Maar Kaat van Stralen zat daar achter een piano. Die begint daar harmonieën te zingen recht uit de hemel.
0: Ik wist zelfs niet dat die piano kon spelen.
2: Ik ook niet. Het is ook iets om te bekijken met beeld. Kijk even mee via VRT Max. Dan zie je hoe het er ook uitziet. Want ook Amber van Kids with Buns die speelt daar op een 12-snarige gitaar. Dat is ook een instrument dat recht uit de hemel komt.
0: Uit de States ook wel, waar Boy Genius vandaan komt.
2: Ja.
0: Het is heel mooi geworden. Er komen ook heel veel comments op de socials. Onder andere van ene Mathieu Terrein van Bazaar, die ja stuurt in caps lock. Ook Johannes Genaar van School is Cool stuurt een van de beste nummers van de laatste 10 jaar dit. Milo,
2: ja.
0: Comment, een vlammetje. En dan zijn er een zekere Dries Leenaerts en een Eva de Roo die zeggen, oh my god. Kijk en luister mee naar de nieuwe pianotape van Kids with Buns met Kaat van Stralen.
3: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Studio Brussel.

0: want to know wie de wekker is. Waar we toch al een paar dagen naar op zoek zijn. Die ondertussen 2000 euro aan elektriciteit en gas voor bij je thuis waard is. Ah, trouwens al heel veel jarigen die zich aanmelden vandaag. Zouden er veel kindjes geboren zijn op 11 juni?
1: Misschien wel, ik weet het niet. Dan is er veel geknuffeld in...
0: Oh, ik wacht.
1: Ik kan niet rekenen. Doe maar,
0: ik wacht.
1: Ga maar naar reclame.
0: Welke maand?
1: Ik kan niet rekenen. Kom aan.
0: September.
1: Je put me in september.
2: Phoebe Bridgers komt naar Brussel. Op zaterdag 5 december 2026 in Vorst Nationaal. Een van de strafste en meest oprechte stemmen van het moment. Een onmisbare show. Tickets vanaf nu vrijdag om 10 uur via livenation.be. Phoebe Bridgers live, samen met Studio Brussel.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
7: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
6: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
7: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
10: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
9: Meer merk.
10: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
9: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.

0: dinsdag hier bij Studio Brussel. Toen was elke plaat een festivalticket waard, maar niet getreurd, want we krijgen nog altijd berichtjes van ik heb heel de dag zitten luisteren of ik had net die dag een opleiding en kon te weinig luisteren. Geen nood, want heel de zomer lang zal elke dinsdag bij Studio Brussel Ticket Tuesday zijn. Dus elke dinsdag maak jij opnieuw kans op een ticket voor een of ander festival.
1: Volgende week, 16 juni bijvoorbeeld, maak je kans op de laatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
0: Nu gaan we al even watertanden richting Pukkelpop. Joe Keery van Stranger Things die gaat er voor ons dit zingen. En hoor hoe goed hij dat live doet.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel
2: is Ticket Tuesday.
3: Luister,
2: speel mee
3: en win jouw ticket.
2: Studio Brussel.

0: We waren ons even aan het verliezen in een discussie of Joe Keery knap is of rete knap. Maar we zijn terug end of beginning. We zijn klaar voor dit.
1: Studio Brussel. Oh. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Laat de lepeltjes maar rinkelen in je koffietas van de pure stress, want we spelen ondertussen toch alweer voor een mooi bedrag van 2000 euro en we zoeken één stem. Als jij binnen geraakt, mag jij gokken.
3: Had ik al verteld, Eva, dat ik gisteren op het feestje waar ik was dus mijn hoofdverdachte ben tegengekomen en ik heb hem geconfronteerd.
0: En?
3: Ik zeg hem, want in mijn hoofd is een man. Ja, ik kan niet zeggen wie ik denk, maar ja, hij ontkende alles in alle talen, maar
0: typisch.
3: Ik denk wel dat ik er bonk op zit.
0: Ja, ik weet het ook.
3: Als je wil meespelen over 1 minuut, stuur dan nu in de app.
1: Stuur nu de wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies. Appa.
0: 7:30, Jonas. Steeds meer singles kopen een woning.
5: Ja, het is toch wel opvallend. Van alle mensen die vorig jaar een woning kochten, is nu al 42% alleenstaande. Bij alleenstaande valt de keuze dan wel meestal op een appartement. En de meeste singlekopers zijn ook best wel jong, tussen 26 en 30 jaar. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen afgelopen nacht. Het Amerikaanse leger vuurde raketten af op onder meer de Iraanse hoofdstad Teheran. En ook militaire doelen in de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde dan met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten, Bahrein en Kuwait. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz nu volledig afgesloten heeft, dat er dus geen enkel schip, geen enkel olietanker meer door kan. De VS zegt dan weer dat dat niet klopt. Het is eerst droog vandaag met opklaringen, maar na de middag kan er wel opnieuw een bui vallen. Het wordt zo'n 17 graden. Ook morgen blijft het wel wat wisselvallig met kans op regen. Zaterdag en zondag wordt het zonniger en tot zo'n 20 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Ah, oh, dat is hier wel niet zonder risico voor ons, die elektriciteit en gas voor jullie thuis weggeven. Maar het is 2000 euro, dus we doen dat met veel plezier. Wie is het niet? Wim Oproek, Max Colombi en ook niet Wout van Aert.
3: Maar wie is het wel? We gaan op zoek naar iemand die zijn of haar telefoon opneemt.
0: Ik denk dat het geraden gaat worden.
3: Het zal plezant zijn. Kom aan, allé, allé, allé. Wie is de wekker? Hallo, met wie spreek ik?
6: Micheline.
3: Dag Micheline, heel het land gaat luisteren, Micheline. Hoe jij zo meteen die jackpot binnenrijft, of niet? Micheline, heb jij je hoofdverdachte al met mensen gedeeld?
6: Nee, nog niet.
3: Dus niemand weet wat jij zo meteen op de radio gaat zeggen?
6: Nee.
0: Oké, maar dat is goed. Dan kunnen we de elektriciteit en de dingen allemaal voor uzelf houden, hè, Micheline?
3: Absoluut.
0: Niet delen.
6: Ja, inderdaad, ja.
0: We gaan nog eens luisteren. Iedereen daar aan het ontbijt.
7: Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem. Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem.
3: Voor mij is het overduidelijk. Maar het is Micheline die mag raden. Wie is de wekker?
6: Ik dacht Aaron Blommaert.
0: Micheline. Jij moet meer praten.
6: Oh, heel spijtig.
0: Jij moet meer praten met de mensen rondom u.
3: Deel het met iedere bakker, iedere slager, iedere kapper. Zeg het wat je denkt en dan zullen mensen zeggen... Nee, Micheline, dat denk ik nu echt
0: niet. Nee, allee, wat ik denk, Aaron Blommaert, dat is toch... Allee, die...
3: Die vult
0: spat eruit, hè.
3: Tuurlijk.
0: Spat, die zingt, dat is met een tremolo in zijn stemmen al.
6: Ja, maar ik dacht misschien heeft hij zich ingehouden.
3: Niet, Micheline.
0: Nee, maar ik vind het wel goed. Ze heeft er duidelijk al wat nachten slaap voor gelaten en al heel veel denkpistes. Heb jij zo een molboekje, een wekkerboekje, Micheline? Zo klinkt het wel.
6: Nee, niet echt.
0: Net niet. We gaan u dat opsturen. Ja. In elk geval, morgen is het leuk. Spelen we voor 2500 euro aan elektriciteit en gas. Aha, weer al voor bij je thuis.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Luister morgenochtend om 7:30.
1: Speel mee met de wekker van Eva en Dries. En maak elke dag kans op 500 euro aan energiebudget. Studio.

0: Chiwoo. Donderdagochtend, heel fijn dat je luistert. Nu al. Wow, straks tussen 8 en 9. Een uur dat je nog nooit gehoord gaat hebben hier op de radio bij Studio Brussel. Want we gaan heel de show omgooien omdat het WK vandaag begint. Wij zijn zelf gehuld in tricolore majo's. We hebben zelf beseft dat wij niet het allerbeste staan met rood, geel en zwart.
1: Maar niemand, maar daar gaat het niet om.
0: Het is ook radio, dus jullie gaan daar niet zoveel last van hebben. Maar jij, lieve luisteraar daar, met uw wapperend vlaggetje. Jij kiest dus de platen tussen 8 en 9. We gaan jullie allemaal nodig hebben. Wij zijn hier allemaal niet klaar voor, maar dus we zoeken voetbal-anthems op de WK-koorts tegen het plafond.
1: Maar wacht, Eva, is dat dan zo van die allee, allee, allee en bijvoorbeeld Kiss the Grass en zo van die dingen?
0: Ja, maar ook, ik hoop dat iemand toch Carnaval de Paris van Dario G. aanvragen, zo van die dingen, of Waka Waka, zo van, kom aan, trappen tegen een bal, goesting in. Dat willen we eigenlijk tussen 8 en 9 horen op de radio. Daarom gaan we nu al onze piano erbij halen. Want we gaan de jarige bezingen om 7:45.
1: Wat? Dat is niet waar.
0: Dat is ook nog nooit gebeurd. Jos, wie is er voorlopig al aangemeld als jarige?
2: Een gelukkige verjaardag aan Luna uit Gent. Zij wordt 40 jaar vandaag en gaat dat vieren met haar hond Billy. Mama Kaat uit Tilbeek laat weten dat haar zoon Sis 12 jaar wordt. Tretter Buissen uit Wevelgem wil hun werknemer Borre feliciteren. En papa Stijn uit Peveren laat weten dat Lou 7 jaar wordt vandaag.
1: Wauw, wat een feest vandaag. Zoveel jarigen.
0: Hé, hey, dit is de kat. Dames en heren.
1: Dus als je jarig bent, stuur maar nu in de app.
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
4: Eva en Dries.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
11: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.

0: Jij was gewoon rustig je tanden aan het poetsen en aan het genieten van Paul Kalkbrenner, Sky & Sand. En toen wist je nog niet dat het eigenlijk vandaag zijn verjaardag is. De man wordt 49 jaar oud
1: vandaag.
0: En dat is niet de enige jarige, want ook luisteraar Valérie uit Oudenaarde is zo jarig als maar kan zijn. Proficiat, Valérie.
2: Dankjewel.
0: Hoe oud word je?
2: 38.
0: Prachtige leeftijd. Jij bent leerkracht Nederlands, zie ik hier, in het eerste middelbaar.
2: Klopt.
0: Dus jij zit ook volop met angst, zweet in de klas examentjes af te nemen?
2: Wel, de leerlingen starten vandaag. Ik start pas maandag, dus dat is wel leuk.
0: Dagske congé.
3: Amai.
2: Ja.
0: Oh, heerlijk. Wat vind je van ons Nederlands, Valérie?
2: Wel, Dries heeft onlangs een opleiding gevolgd en ik moet zeggen dat toch wel een heel mooi resultaat geeft.
3: Ah, dankjewel. Het is heel fijn dat je dat zegt, dat mijn Nederlands verbeterd is. Ik vind het ook plezant om te praten met de mensen op de radio. Dan voel ik me ook... Allee, dat was fijn als je dat zegt, dan ben ik terug zelfvertrouwen in krijgen. Dus dankjewel. Merci, Valérie. Merci.
0: Maar hoe noemen de kinderen uit jouw klas jou?
2: Ja, dat is in het middelbaar toch mevrouw en dan de familienaam. Hè? Dus ik ben mevrouw Van der Schelden.
3: Van der Schelden? Oh, dat weet
0: dat klinkt zo sexy. Hier gaan we, yes. Valérie.

0: u wel, mevrouw Van Schelde.
1: Ja, Valérie, die man is dus ook op Ketnet geweest in Dries en hij heeft daar dezelfde scheldwoorden in de mond genomen.
0: Maar ze hadden niet gezegd dat dat niet mocht op Ketnet.
1: Hij is een Nederlandstalig probleem. Wij zullen het hier verder afhandelen, mevrouw Van der Schelde. Drie cadeautjes waaruit jij kiest. Mooi liedje van Sting en die stonden op Rock Werchter in 1988. Dat is jouw geboortejaar, Valérie.
2: Ja, heel tof, maar toch vooral ook...

0: dat worden.
1: Ah, direct editors.
0: Ja, ja, sowieso.
1: Ben jij zo een van die vele Belgische fannetjes?
0: Yep. Ik hoop deze zomer ze toch nog ergens te kunnen meepikken. Ja.
1: Ah, maar dat gaat lukken, want ze komen een paar keer naar onze festivals. Valérie, je bent een top leerkracht Nederlands. Maak er een feest, vrije dag van, die al goed gestart is hier op de radio. Dankjewel voor de muziek. En hit heet...
0: Hoera!

0: kwartier, zo meteen tussen 8 en 9. Jullie kiezen de voetbalanthems nu in de app van Studio Brussel.
1: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
2: Pulver Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
3: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke,
4: meneer Flippenklipke
1: en alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Bankafschriften, kredietkaarten.
7: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: De zotste vraag van vandaag. Weer een vraag.
9: Doe maar, ja.
8: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
9: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
8: Dat is een kenner.
9: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
8: My firm.
5: Sportsot.
8: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Sunrise Festival.

0: www.carrefourfestival.be. Samen met Studio Brussel.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn €10.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu.

0: Werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: 8 uur, go, go, go.
4: VRT Nieuws.
5: Jonas Maas.
6: Steeds meer singles kopen een woning. Meer dan 4 op de 10 woningen wordt nu gekocht door singles. En het zijn vooral jonge alleenstaanden tussen 26 en 30 jaar die vaker een woning kopen. Terwijl dat eigenlijk net moeilijker wordt omdat de prijzen en de rente stijgen. En toch kiezen ze dus duidelijk voor zekerheid, dat zegt de Notarisfederatie.
7: Omdat die alleenstaanden ook vooruitkijken en omdat zij ook vrezen dat naarmate dat 2026 evolueert, dat dat misschien ook rentestijgingen tot gevolg kan hebben. Ja, en dan wordt het nog duurder.
6: Gemiddeld betaalde een alleenstaande zo'n €300.000 voor een woning in Vlaanderen. We mogen binnenkort in ons land zelfrijdende Tesla's de baan op. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Met dat systeem kan de auto zelf sturen, binnen de rijstrook blijven en ook van rijstrook wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft dus ook altijd verantwoordelijk. Maar volgens minister de Ridder is het systeem wel veiliger, omdat het een defensieve rijstijl heeft en sneller reageert dan mensen dat kunnen. Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe hersenscanner die hersenziektes zoals Parkinson, ALS en dementie veel vroeger kan opsporen. De scanner werkt 20 keer scherper dan een klassieke scanner en daardoor kunnen dokters tot in de hersenstam kijken. Dat zegt professor Koen van Laren van het UZ Leuven.
8: Tot nu toe was die dus ontoegankelijk, maar nu kunnen we naar die kernen kijken die in het beginstadium van de ziekte worden aangetast. En dat zijn kernen die niet alleen de bewegingstoornis of de geheugenstoornis meer veroorzaken, maar dat zijn ook kernen die zorgen voor bijvoorbeeld slaapstoornissen, depressie, maar ook bijvoorbeeld lusteloosheid.
6: VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Het Amerikaanse leger vuurde raketten af op onder meer de Iraanse hoofdstad Teheran. En ook militaire doelen in de zeestraat van Hormuz werden opnieuw geviseerd. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten, zoals in Bahrein en Kuwait. En in Belfast in Noord-Ierland is het gisteravond opnieuw onrustig geweest nadat een man maandagavond zwaar gewond was geraakt tijdens een mesaanval. Na die aanval werd op sociale media meteen opgeroepen om te protesteren tegen migranten. De verdachte is een man uit Soedan. Huizen en auto's werden in brand gestoken en de politie moest gisteravond ook het waterkanon inzetten nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. En vanavond start het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Mexico mag het toernooi op gang trappen tegen Zuid-Afrika. En die wedstrijd heeft ook een Belgisch tintje. Sportjournalist Tom Boudewil volgt het WK ter plaatse.
9: Het grootste WK ooit met 48 landen in plaats van 32. Wel, dat WK opent met een Belgisch tintje. Want Hugo Broos, 74 ondertussen, begint zijn afscheid als trainer met een duel tegen Mexico, een van de 3 gastlanden. De eerste wedstrijd van maar liefst 104. Kleurrijk en exotisch wordt het zeker met het kleine Curaçao, Jordanië, Kaapverdi, Haiti en Oezbekistan. En de Rode Duivels, zij moeten vechten in de schaduw na het bijna volledig verdwijnen van de gouden generatie.
6: De openingswedstrijd wordt gespeeld in Mexico-stad, maar of die stad er helemaal klaar voor is, dat is nog de vraag. Want sinds vorige week zijn daar hevige protesten van onder andere de onderwijsvakbonden voor hogere lonen en een beter pensioen. En de betogers willen de toegangswegen naar het voetbalstadion afsluiten en grote verkeerswegen vandaag ook blokkeren. Het is nu nog droog met opklaringen. Na de middag kan er wel opnieuw een bui vallen en het wordt zo'n 17 graden vandaag. Ook morgen blijft wisselvallig met kans op wat regen tot zo'n 19 graden. Zaterdag en zondag wordt het wat zonniger en tot zo'n 20 graden.
3: Mona, je hebt de files.
10: Op de binnenring rond Brussel kan je lang in de file staan. 1 uur en een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De weg is er wel net vrijgemaakt. Op de buitenring een 30 minuten filegolven tussen Waterloo en Zaventem. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten. Richting Brussel zo'n 20 minuten aanschuiven vanaf Aalst, Londerzeel en Jezuseik. Wel 3 kwartier vanaf Haasrode. Richting Antwerpen 1,5 uur bij op de E313. Dat is tussen Massenhoven en het knooppunt Antwerpen-Oost. Komt door een ongeval voor wie de Antwerpse ring naar Gent op wil. Links is daar dicht. Op de E17 naar Antwerpen hinderen in Deinze door een ongeval links. Verder vanaf Kruijbeke 1,5 uur bij. En op de E19 vanaf Sint-Job 1,5 uur door een ongeval met een vrachtwagen. Daar kan je moeilijk voorbij. En dan tot slot op de Antwerpse ring naar Nederland 20 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost.
3: Ja, dus dat WK begint vandaag.

0: geweest. Het WK begint nu en wel hier op Studio Brussel. Welk voetbalanthem brengt jou helemaal in de mood voor het grootste kampioenschap ter wereld?
1: Luister naar Studio Brussel. Life is music.

0: we zijn vertrokken met het officiële WK-anthem. Sylvie Kreusje, Romeo en Gees.
1: Studio Brussel.
0: Een uur lang, nog tot 9 uur, kiezen jullie hier de muziek op Studio Brussel. We zoeken voetbalanthems die de WK-koorts kunnen aanwakkeren op de dag dat het grootste kampioenschap ter wereld start in Mexico, Canada en de Verenigde... Atjoe.
2: Amai. Gezondheid.
0: Amai, de emoties komen eruit via snot ben hij. Het is het grootste WK ooit. 40 matchen meer dan in een normaal WK. Dus 40 keer meer voetbalplezier eigenlijk. Vanavond om 9 uur start de openingsmatch Mexico-Zuid-Afrika. Daar is al protest voor geweest. Zometeen om 8:30 krijg je de politieke kant van het WK in het nieuws van Jonas. Maar dus eerst voetbal een sfeer.
2: De vraag van vandaag. Welk voetbalanthem doet jouw zin krijgen in het WK? Om je een idee te geven. Gisteren zagen we op Instagram een DJ en die deed dit.

0: geen probleem, stuur maar iets in de app.
1: Hey, okay. La, la, la. Ja, hey, dat is hier gewoon een fuif in de voetbalkantine in de reet. Zie, dat is eigenlijk de bedoeling, hè, dat we het WK, dat een voetbalfeest hoort te zijn, dat we daar ook nu even een muzikaal feest van maken. Je mag het doorsturen in de app van Studio Brussel. Een heel uur lang zorgen jullie dus voor die voetbalsfeer door muziek te kiezen. Ik zal zelf beginnen. Ik ben naar de uitwedstrijd geweest in het Koning Boudewijnstadion. Oh. Gezwaaid naar Kevin De Bruyne, ik heb gezwaaid naar Lukaku, dat was fantastisch. En ik kan je vertellen, naast het officiële WK-anthem, het nummer dat het meeste sfeer gebracht heeft in Brussel, was nog altijd de classic, de classic. Het meest gedraaide nummer in voetbalstadions ter wereld.
0: Welk, welk?
1: Neil Diamond met Sweet Caroline.
0: Allee, oh.
1: Sfeer, we zijn vertrokken.
2: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.

0: Crooked, Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Samba!
3: Ah. Goedemorgen, dag Matties.
4: Ja, goedemorgen Eva.
3: Samba de Janeiro is jouw WK-plaat. Welke herinneringen komen los?
4: Ja, in 2014 op WK in Brazilië stonden we op de grote markt in Sint-Niklaas te kijken, op grote sterren en alle vrienden. En dan ja, kwam dat nummer op en ja, dat was gewoon complete sfeer. Dus ermee.
3: Exact ja. Wat wij nodig hebben voor jou. Hier is hij, Samba de Janeiro WK. Let's go!
4: Let's go!

0: Ja, we moeten de microfoon openzetten voor we kunnen babbelen. Xang Tu van Blur, dat was voor Xenio uit Isegem. Die mocht absoluut niet ontbreken volgens hem in de ultieme voetbalplaylist die we nu aan het maken zijn. Trouwens, het was ook de intro van het FIFA-spelletje in 98, Xang Tu van Blur.
1: Ja, fantastisch. Pauline uit Merksem, die wil stromaaien met dat feit, want dat was het anthem bij het WK 2014. Stuurt ze hier in de app met onze toen fantastisch gouden generatie. We spelen nog voetbal-anthems tot 9 uur. Waar blijven jullie, jongens?
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bio-week van 6 tot 14 juni. Kijk

0: Boulevard. Bereik meer.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Life is music.
4: Life is music.

0: Ja, als je nu pas begint te luisteren, goedemorgen. Je bent een soort van WK-dorp binnengestapt. Wij zijn niet op een groot scherm, maar uit hele grote boksen te horen met heel veel getoeter. En een vuvuzela hier.
1: De slechtste vuvuzela ooit.
0: Want we zijn aan het vieren dat vandaag het WK...
1: Allee, kom.
0: Het WK begint in Amerika, Mexico en Canada.
1: Goedemorgen, dag Jern uit Wetteren.
2: Goedemorgen, Dries.
1: Ik heb heel lang op dit nummer gewacht wat jij nu gaat aanvragen. Vertel welk nummer en waarom.
2: Het is het ultieme supporters anthem. Het is de Go West-versie van de Rode Duivels van het WK in 94.
1: Waarom is die zo legendarisch voor mensen die het nummer niet kennen?
2: Ik was toen 10 en daar was een heel gedoe rond op de toenmalige VRT, want daar was een volledige serie rond waarin dat je de Rode Duivels zelf eigenlijk in de opnamestudio zag en het beste van zichzelf zag geven.
0: Ja, we kunnen dat even laten horen, Jern en iedereen die luistert. Rode Duivels kunnen heel goed voetballen. Daar willen we nog even de nadruk op leggen.

0: kan toch niet, Jerm?
1: Excuseer.
0: Dat dat toch niet kan, dat is fantastisch. Je hebt ons niet alleen al doen lachen, maar je brengt ons ook echt in WK-stemming met deze van de Pet Shop Boys. Merci en heel fijn WK. Heel goed supporter daar, Jerm.
1: Dank u wel voor jullie. Ook een fijne dag.
0: Ja, ik denk bij elke plaat, dit gaan we niet kunnen toppen qua sfeer. En dan komen er nog suggesties binnen in de app. Jullie zijn goed in voetbalfeestjes. Nog tot 9 uur gaan we hier

0: WK. Waar ook, net als bij andere WK's, ook heel wat om te doen is, Jonas. 8:30 is het geworden. Het is alweer een politiek geladen WK. Wat zijn de grootste kanttekeningen bij het beloofde voetbalfeest dat vandaag start in Mexico,
1: ja,
0: Canada
1: is dan wel...
0: en de USA?
1: Ja, het is dan wel aan de andere kant van de wereld, inderdaad, dat voetbalfeest. Maar de oorlog in het Midden-Oosten is natuurlijk nooit ver weg. Speelt echt wel een grote rol. Afgelopen nacht nog hebben de VS en ook Iran elkaar opnieuw bestookt met raketaanvallen. En de Iraanse nationale voetbalploeg die moet dan op dit WK wedstrijden gaan spelen in de VS. Ze zitten trouwens ook in de groep met onze Rode Duivels. Er was eerst wat twijfel of Iran wel kon deelnemen aan het WK. De spelers zijn er nu wel, maar voor een wedstrijd in een stadion in de VS mogen ze maar de dag zelf aankomen en moeten ze meteen daarna ook vertrekken, terug naar hun hotel, net over de grens in Mexico. Iraanse supporters zijn niet toegelaten. Hun tickets zijn deze week nog maar net geannuleerd. En ook voor enkele andere landen is het toch moeilijk voor supporters om naar de VS te reizen voor dit WK, vanuit Congo door de ebola-uitbraak. Trump heeft er gisteren zelfs nog mee gedreigd om ook Belgische supporters niet toe te laten, omdat veel Congolese supporters via België naar de VS reizen. Er is ook het verhaal van een scheidsrechter uit Somalië die zelfs moeten terugkeren. Die kreeg geen visum omdat hij mogelijk banden zou hebben met een terreurorganisatie. Vorig jaar was die man nog verkozen tot beste Afrikaanse scheidsrechter, maar hij moest dus gewoon terug het vliegtuig op naar Somalië. Ja, de Trump-regering en de politiek laat zich inderdaad heel duidelijk voelen op dit WK.
2: En het is ook het grootste wereldkampioenschap ooit. Daar is ook wat over te doen, hè, Jonas?
1: Ja, 48 landen, dat is nog nooit zoveel geweest. Dat zorgt dan voor in totaal 104 wedstrijden, 40 meer dan 4 jaar geleden. Die worden gespeeld in 3 landen dus, Canada, de VS en Mexico. Wat betekent dat er heel veel en ook heel ver gereisd moet worden door de teams, door de supporters, wat heel duur is. En ook niet echt milieuvriendelijk natuurlijk, al die vluchten die dan moeten genomen worden. Daar komt ook nog eens de hele hoge ticketprijzen bij. Stadions die daardoor niet uitverkocht zijn, ook al beweert de voetbalbond FIFA en president Trump uiteraard van wel. Ook vooral de steden in Mexico waar gespeeld wordt, die liggen onder een vergrootglas door de veiligheid. In Guadalajara, waar onder meer een van de favorieten Spanje zijn groepswedstrijden zal spelen, was de voorbije maanden heel erg onrustig. Daar is heel veel geweld op straat, schietpartijen, doden die zijn gevallen door een grote drugsoorlog daar. Dus de veiligheidsmaatregelen daar die zijn echt enorm. Ja, je zou natuurlijk niet willen dat er met Lamine Yamal en de andere sterspelers van Spanje iets gebeurt. Dus het is zoals op bijna elk WK een voetbalfeest dat niet enkel over voetbal gaat.
0: Hier op Studio Brussel gaat het wel even enkel over voetbal en muziek.
3: Eva en Dries.
0: Want we zijn eigenlijk een playlist aan het samenstellen voor elke match die jij gaat bekijken. Een van de zoveel 104 wedstrijden van dit WK. We zorgen voor voetbalsfeer ingeblikt door jullie. Goedemorgen. Wat vind je er voorlopig al van, Bente uit Herentals?
4: Hallo, goedemorgen. Ik vind het top. Ik heb er zin in het WK. Ja? Voetbal, altijd leuk, hè?
0: Zalig. Het zijn wel wat rare uren. Ga jij zo je wekkers bijvoorbeeld eens zetten om 5:00 om de Rode Duivels te kijken of een spektakelmatch die beloofd wordt om 3:00 of hoe ga je supporteren?
4: Voor de Belgen durf ik al 5:00 al, maar dan zal het vanuit mijn bedje zijn met nog kleine slaapoogjes. Maar als het tegen 9:00 s'avonds is, dan zit ik gegarandeerd klaar in mijn tuintje.
2: We maken hier een playlist met de ultieme voetbal-anthems. Wat mag erbij, Bente?
4: Ik zou super graag Wave and Flag horen, omdat het echt zo een mega chille vibe heeft. Het is voor mij echt zo op een terras zitten waar ze nog snel mijn tv hebben gezet om dan samen naar het WK te kunnen kijken.
0: Amai, maar iedereen die met u naar de match gaat kunnen kijken, dat zijn lucky bastards. Hier is hij.

0: We gaan ze zien gaan met hun roze voetbalsloefjes aan. Of the World dacht ik dat hij nog ging zingen.
1: Ja, dat is een gekke versie.
0: Ah, normaal zingt hij nog Of the World. En dan ging ik zeggen Onze Rode Duivels. Amai. We zijn een playlist aan het samenstellen om honger en dorst en alles tegelijk te krijgen voor het WK dat begint. Johan uit Leuven zegt, speel toch alstublieft Chumba Wamba met Fub Thumbing, want dat is mijn WK FIFA Game Core Voetbal Memory.
2: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gastop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gastop Metal Meeting.
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
4: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
5: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Wij maken uw keuken in België.
3: Studio Brussel.

0: zeggen. Met 10 mama appelsappen erin verstopt is dit inderdaad een prachtig voetbalanthem dat ons goesting doet krijgen in het voetbalfeest. Het WK dat straks vanavond start in Mexico. Chumbawamba. We gaan eens even Lisa uit Ieper erbij halen. Die is aan het helpen met onze playlist. Lisa.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij moet aanvullen. Parada de...
1: Petas.
0: Hey! Waarom is dat jouw voetbalanthem?
1: Dat is een super dansbaar nummer. Ik vind het al een WK-nummer. Dat je daar ook moet kunnen dansen en zingen. Dus voilà, vandaar.
0: Ja, meer heeft het inderdaad niet om het lijf. Het is handen in de lucht en joy voor de sport die voetbal ook wel is. Dankjewel, Lisa.
1: Ja, dag.
0: Venga, boys.

0: gescoord bij het EK in Portugal door de fantastische Forza Nelly Furtado, natuurlijk aangevraagd door Shari uit Overpelt. Ik zou heel graag even Timo uit Sint-Gillis-Waas, Brecht uit Zonnebeke, Koen uit Kortrijk en Christophe uit Zeelen persoonlijk willen bedanken, want dankzij hen dit nog in de playlist.
1: Oh, de Dario G, Carnaval.
0: Carnaval de Paris komt eraan. Studio Brussel. Maar eerst, Jorin Breijs, je had een kleine bemerking bij onze playlist.
2: Ja, ik vind de playlist supergoed tot nu toe. Maar ik heb net gezien dat Daan uit Haagd een goede suggestie heeft. Hij stuurt...
0: Wij zien geen Daan uit Haagd.
2: Ja, Daan uit... Daan P. Die gast heeft gezegd, je kunt de playlist toch niet afronden zonder Mid-Mid wereldkampioen. Ik ken dat nummer niet, maar ik dacht, Daan, ik trouw u.
0: Ik heb wel gehoord dat het een fenomenaal knappe en goede zanger is, dat nummer.
2: Evert Winkelmans.
0: Ik heb het ook gehoord in het stadion, jullie anthem.
2: Goed, hè?
0: Bij de uitwedstrijd.
2: Kippenvel.
0: Ga jij meezingen, want mensen zijn mee aan het kijken ook.
2: Live?
0: Ja, absoluut. Ik zet wat galm erop. Hier is wel eens bij.
2: Dat gaat niet.
0: Allee, kom aan.
2: Ja, maar dit is nog...

Wij zijn het land van Keulemans, Gerrits, Wilmots en Nilies. De knal van Bertens, Philippe Albert tegen Oranje en de Mondial in 86. Verheijen, Vertongen, Schifo, Predom, Pfaff.

0: Ja, hallo. Wij zijn kapot. Wij zijn kapot gefeest en het WK moet nog beginnen. Maar met jullie als supporters hebben de Rode Duivels het WK gewoon al gewonnen. Veel plezier met Joris Bruijs.
1: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu een afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen?
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder.

0: en zijn renovatie liever uit. Dat blijkt uit onderzoek van de bank Belfius. Reizen, nieuwe meubels kopen en een nieuwe auto krijgen voorrang om zich daar zorgen over te maken. Renovatie komt dan pas op de vierde plek. Renoveren is belangrijk, maar komt er dus niet altijd van, zegt Belfius.
1: Als we dan gaan kijken naar het renoveren zelf, dan blijkt dat 3 op 10 al werken heeft uitgevoerd, 1 op 10 ermee bezig is en dat 2 op 10 eigenlijk wel plannen in de toekomst heeft. En we merken dat er toch wel een verschil is tussen het plannen van een project en uiteindelijk realiseren. Onder andere budget zou een struikelblok kunnen zijn, maar vooral ook de techniciteit, vakmannen vinden en dergelijke.
0: Over enkele dagen mogen ook in ons land zelfrijdende Tesla's rondrijden. Na een uitgebreide testperiode in Nederland en extra testen bij ons, wordt België dan het 5e land in Europa waar de zelfrijdende Tesla's toegelaten worden. De bestuurder moet wel nog altijd op elk moment kunnen ingrijpen en blijft ook verantwoordelijk. Maar Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is niet bang dat er onveilige situaties kunnen ontstaan, integendeel zelfs.
2: We stellen vast op het Vlaamse wegennet als er ongevallen gebeuren, dat dat voor meer dan 90% te wijten is aan een menselijke fout. En ja, die wagens en die systemen, die camera's, die zitten niet aan de drugs, die zitten niet aan de alcohol, die zitten niet op hun gsm bezig. Die technologie zal ook een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid.
0: Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland, nadat een man maandagavond zwaar gewond raakte tijdens een mesaanval. De verdachte is een 30-jarige Soedanees. Na de aanval werd op sociale media meteen opgeroepen om te protesteren tegen migranten. Journaliste Katrien van der Schoot kwam er gisteravond aan en ze zag een complete ravage.
3: De railschoppers zijn weg hier op Antrim Road, maar heel de straat is een slagveld. Links van mij een overkop gedraaide auto, helemaal uitgebrand. En een heel huis hier is in vlammen opgegaan.
4: It was like a war zone.
3: De bewoners hier zijn doodsbang. De jongeren hadden het gemunt op een hotel met migranten hier wat verder aan de overkant. De politie was deze nacht met meer mankracht hier en heeft hen kunnen terugdrijven in deze straat. Maar het is duidelijk een tweede nacht van zeer zwaar geweld hier in Belfast.
0: Vanavond begint het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Mexico speelt de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika in Mexico-stad. Maar de vraag is of Mexico-stad er klaar voor is. Want sinds vorige week zijn er hevige protesten van onder andere de onderwijsvakbonden. En de betogers willen de toegangswegen naar het voetbalstadion afsluiten. Dat zegt correspondent Jan-Albert Hootsen.
5: Ze hebben zelf gesteld dat hun doelen en de sociale zekerheid in Mexico belangrijker zijn dan het WK. En dat dit een offer is dat het land maar moet brengen. En dat zet natuurlijk enorme druk op de regering. Want een overgrote meerderheid van de mensen in Mexico-stad wil natuurlijk liever niet dat dit gebeurt.
0: Alles over het WK-voetbal kan je volgen bij Sporza. Het is nu nog droog met opklaringen. Straks na de middag kan er wel opnieuw een bui vallen. En het wordt zo'n 17 graden vandaag. Ook morgen blijft het wel wat wisselvallig. Met kans op regen en tot zo'n 19 graden. Zaterdag en zondag wordt het zonniger en tot zo'n 20 graden.
6: Brussel. Joris Brijs.
7: De voetbalanthems zijn voor heel even opgebruikt. Ik zal Ed Sheeran misschien ook nog eens de kans geven om erbij te horen vandaag. Goedemorgen.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.
7: Moet mijn stem nog smeren? Heb je misschien daarnet ook gehoord? Welkom.

Shape of You van Ed Sheeran. Goedemorgen. De video's online met Ray Meehan van Sam Fender en Olivia Dean zijn niet bij te houden. Je moet Instagram of TikTok maar opengooien of het begint al te spelen. Hier ook dan, zonder video wel. Life is music.

Summer of 69 van Bryan Adams zou ook nog perfect kunnen dienen als voetbalanthem. Je gaat deze zomer Ize op een hoop festivals tegen het lijf kunnen lopen. Deze zal ook in haar setlist zitten. Kit staat op haar debuutplaat die dit jaar uitkwam.

0: Do It Do It van The Craze. Een plaat voor alle studenten, gekozen door één, komt er zo meteen aan.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevo. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Crevo. Leef beter.
3: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0. Zonder discussie.
4: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
3: 2002? Ik was 1 jaar toen.
4: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
3: Oh. Kom aan.
5: Busty Science stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken.

0: De studenten zijn aan zet in de maand juni.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Al het harde werk mag beloond worden met een examen, snackbuis en een plaat. Goedemorgen, Mark.
3: Goedemorgen.
0: Mark, je bent zelf geen student meer, maar je zit toch vol in de examenstress. Leg uit.
3: Ja, inderdaad. Ik zit vol in examenstress omdat mijn dochter Merel en mijn echtgenote momenteel in de zware examens zitten.
0: Allebei?
3: Dus de twee studenten. Ja, ja, klopt, inderdaad.
0: Oké, dus jouw vrouw is opnieuw gaan studeren dan?
3: Mijn vrouw is opnieuw gaan studeren, ja. Die is de uitdaging aangegaan om orthopedagogie in bacheloropleiding te starten.
0: Wow.
3: In het tweede jaar, nu ondertussen.
0: Een respect. Dus, ja. Carrière-switch?
3: Ja. Ja, carrière-switch, inderdaad, ja.
0: Tof. Maar jij bent dan wel degene die het mag bekopen en de knecht van dienst deze maand waarschijnlijk.
3: Zo kan je het wel stellen, ja. Dus, op de momenten moet ik heel stil zijn. En op de momenten mag ik soms bepaalde dingen gaan aankopen voor hun dat ze willen snacken. Dus ja, het is wel soms heftig, ja.
0: Jij moet dus van ijskast naar studentenkamer nummer 1, weer terug naar de ijskast, iets maken.
3: Ja.
0: Naar de andere student. Heb jij je stappen al eens geteld die je voor die twee doet?
3: Nee, die tel ik niet meer. Dat is veel te veel. Dus, dat doe ik niet meer.
0: En heb je nog een job erbij ook?
3: Ja, ik werk voltijd. Dus ja, inderdaad. Ik ben wel gelukkig. Ik ben telewerker. Ik werk van thuis uit.
0: Okay.
3: Dus ik heb wel de luxe om toch wel soms snel bij te springen als nodig is. Dus,
0: zeg, is er veel stress in huis deze dagen?
3: Bij momenten wel, ja. Mijn echtgenoot heeft nu vandaag zelfs een examen, dus ik voel toch wel de spanning.
0: Mm-hmm.
3: En de jongste, ja, de Merel, is dus nu aan het blokken. Dus en die heeft ook wel de nodige stress, toch wel. Ja, toch wel, ja.
0: Ben jij ook degene die kalmeert?
3: Oh, een goede vraag. Soms wel en soms niet. Soms stel ik verkeerde vragen op dat moment. Dus, maar
0: dat is mannelijk.
3: Ja, dat is mannelijk.
0: Ik snap het. Ik ga je werk al wat verlichten, Mark, door zo'n examensnackbuis cadeau te doen. Dan kunnen ze zelf gewoon uit de bus pikken wat ze willen. Dan moet jij niet elke keer richting ijskast lopen.
3: Ja.
0: Mag daar ook nog een plaat bij?
3: Daar mag zeker een plaat bij. Ja,
0: natuurlijk.
3: Ik had eigenlijk gedacht van begin opnieuw van Bazaar.
0: Oké.
3: En ja, we zijn naar de showcase mogen gaan naar Studio Brussel. En dat was zo'n belevenis. Ja, en dat was zo'n machtig nummer. Een mooi moment. En begin opnieuw. Ja, het examen is al opnieuw beginnen. Hè.
0: Ja, elke keer weer.
3: Moet opnieuw starten.
0: Ja, dus, hopelijk niet opnieuw in augustus, hè?
3: Nee, dat hoop ik ook. Maar ja, dat weet je nooit op voorhand.
0: Nee, want dan hangt jij er weer aan.
3: Ja, dan ga ik misschien met een tuinweg stoppen of zo.
0: Boekt u een reis in augustus?
3: Ja.
0: Mark, ik ga de live versie van op de showcase van Pas met Bazaar spelen. Dat is 7 minuten plezier, dus ook 7 minuten pauze voor de rest. En na de examens is het aan die twee om iets terug te doen, hè?
3: Oké, dat is goed. Dat zal ik hun tegen hen zeggen. Dat is
0: schrijf het op.
3: Goed.
0: Hou je goed, hè, Mark?
3: Ja, ja, dank je. Bedankt.
0: Doei.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel.
5: Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: Dank u wel.
1: Begin opnieuw van Bazaar live op onze Studio Brussel Showcase een paar weken geleden. Voor de Mark en de twee studenten daar thuis. Succes aan iedereen trouwens die met zijn neus in de boeken zit de komende dagen en weken. Dit is een nieuwe versie van Not an Addict van Case Choice van Sam Bettes.

0: Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
2: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
4: Life is music.
5: Life is music.

Promises, Calvin Harris en Sam Smith. De tamboerijn is misschien niet het meest aantrekkelijke instrument om mee uit te pakken, tenzij het klinkt als deze tambourine van Lenny.

Deus, nothing really ends. We zijn op weg naar 10 uur, ook naar beter weer, of toch warmer. De temperaturen die schieten de komende weken of dagen opnieuw de lucht in. Komend weekend toch al zeker. En als je daar een soundtrack bij wil, kies deze misschien, Magnetic in the Sum remix.

0: Lock it up, lock it up.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel. 10 uur, een heel goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
6: Jonas Maas. Er komen zelfrijdende auto's in ons land. Ook in België zullen binnen enkele dagen zelfrijdende Tesla's mogen rondrijden. Na een uitgebreide testperiode in Nederland en extra testen bij ons, wordt België dan het 5e land in Europa waar dat toegelaten wordt. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, zegt dat we geen schrik moeten hebben voor die zelfrijdende auto.
8: Je moet niet gaan zitten turen naar lege stoelen op de driver's seat of mensen die achteraan een koffietje drinken of de krant lezen. Dus je zal nog altijd moeten...
9: Bankafschriften, kredietkaarten...
10: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
1: Studio Brussel, live.
2: Lijstje van de Belgen. Ook al maakt meer dan de helft van de woningeigenaars zich wel zorgen over het energieverbruik. Dat blijkt uit een onderzoek van de bank Belfius. Belgen investeren liever eerst in reizen, nieuwe meubels en in een nieuwe auto. Renovatie komt dan pas op de vierde plek. Belgen weten wel dat renoveren belangrijk is, maar ze vinden het vaak te duur en vooral veel te ingewikkeld, zegt Belfius.
3: Het zit er vooral in de complexiteit van het, oké, welke werken moet ik nu doen, in welke volgorde moet ik dat doen, waar vind ik betrouwbare vakmannen, vakmannen die snel mijn dingen kunnen realiseren, dat ik niet heel lang moet opwachten om een afspraak vast te leggen. Het zit er meer in die begeleiding, in die ontzorging die er moet komen, eigenlijk willen we er een versnelling in krijgen. Dat blijkt uit de studie.
2: Aan het einde van vorig jaar waren wereldwijd zo'n 117,8 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. De daling komt vooral doordat miljoenen mensen terugkeerden naar hun thuisland, onder meer in Afghanistan, Congo, Soedan en ook in Syrië. En toch waarschuwde de VN dat die terugkeer vaak onder onveilige omstandigheden gebeurde. Intussen stijgt ook het aantal asielaanvragen nog steeds en blijven conflicten wereldwijd nieuwe vluchtelingen veroorzaken. En het wereldrecord op de 110 meter horde is gebroken door een student. De jonge atleet Jacob Tarp deed 500ste van een seconde af van het vorige record uit 2012. Opvallend is dat Tarp dus nog een student is. Hij liep het record ook tijdens de Amerikaanse collegekampioenschappen, waar atleten hun studies kunnen combineren met topsport. Het is nu nog droog en met wat zon, maar na de middag kan er opnieuw een bui vallen en het wordt zo'n 17 graden vandaag. Ook morgen blijft wisselvallig met kans op wat regen tot zo'n 19 graden. Zaterdag en zondag worden wel zonniger en dan tot zo'n 20 graden.
4: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. Studio Brussel.
5: Joris Brijs.
6: Goedemorgen, Kim Kleisters komt hier een ace slaan met het raket van zwangere Guy. Eerst Prince, iets over 10. Welkom.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Black Sweat van Prince. Goedemorgen. Emily heeft geluk. Ze stuurt dat ze aan de ochtendwandeling bezig is. Of nog beter, misschien als je aan het lopen bent en je zit aan een tempo van 6 de kilometer ongeveer, dan gaat het sneller. All this time running, running. Met Running van Moderat.

0: Beach of the Earth van de Beaches. Het is niet dat zwangere Guy een grote tennisfreak is, of toch niet dat wij weten. Maar hij heeft Kim Kleisters wel een nummer gegeven. Al gaat het ook nergens in het nummer echt specifiek over haar.
1: Prikken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: club dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansa die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt

0: Californication van de Peppers, laat die peper nog zitten. Waar dan ook voor toegang tot de Pink Pony Club.
1: Masigo in concert. De getalenteerde multi-instrumentalist komt terug naar...

0: livenation.be. Masigo Live. Samen met Studio Brussel.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro. Aldi. Altijd slim.

Ja. Makkelijk bruggen misschien. Pink Pony Club, Chapel Roan. Verder op dit uur mag ik je de hotshot van de week nog eens opdienen. Zalig nummer van Black Box Revelation. Heel blij dat die gasten back in business zijn. My love is

Lose Yourself. Zo gaat over exact 3 weken de eerste avond van Rock Werchter 2026 klinken. Zo rond 9:15. Dan mag de War on Drugs het podium nog eens op en mensen met de ogen dicht laten luisteren naar hun muziek. Want hoe echt een band die in vervoering kan brengen, in hogere sferen bij sommigen zelfs. Dit is Holding On.

0: als dat nog maar voor 5% jouw gevoel is vandaag somber, dan probeer ik hier nog tot de middag om dat te doen kantelen. Zometeen met Bakermat.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Eindelijk even rust.
4: Bankafschriften.
2: Nee, hè.
4: Kredietkaartafschriften.
2: Niet nu.
4: Loonboekingen.
3: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
6: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked. En nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.

0: Akermat, One Day, vandaag. Vandaag start het WK voetbal met de openingsmatch Mexico-Zuid-Afrika vanavond. Dat is waar de voetbalfans naar uitkijken. De muziekfans die zaten misschien eerder te wachten op dit.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week

0: Box Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Black Box Revelation bij Studio Brussel. Life is music. Every time.

0: Geen zorgen als Bob Marley meedoet in de vormdag. Lola Young heeft met Messi al een wereldhit gemaakt. En geen idee of die nieuwe even hard gaat scoren uiteindelijk. Maar puur muzikaal is dit nummer gek.
1: Studio Brussel. Live is
0: music. From Down Here is misschien nog wel sterker qua nummer. Hè. Het heeft misschien ook te maken met het feit dat James Blake achter de knoppen zat als producer. Maar misschien is het er fijn dan weer minder hitmateriaal. Maar ik vind beter From Down Here, Lola Young.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5732 euro. Info op volkswagen.be.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Ja, millimeter. Oh.
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
5: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Sunrise Festival. Het laatste weekend van juni op de Leelse Bergen. Met onder andere Joost, Antoon, Eli Oaks, Phantasm, Amber Broos, Broederliefde en Kraantje Papi. Sunrise Festival. Tickets en info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwens. Persoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: Goedemorgen, 11 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Jonas Maas.
12: Een vermoedelijke spion is veroordeeld. De rechtbank in Brussel heeft een vermoedelijke Russische spion veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar. De Russische zakenman woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land via nepbedrijven in onder meer Turkije militair materieel naar Rusland. Hij vervalste documenten en omzeilde zo de Europese sancties. De man zou ook voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. En ook zijn zoon, die in Rusland is, werd bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel. 80 kinderopvangorganisaties krijgen extra middelen om zijinstromers in de kinderopvang op te leiden. Zo wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee mee het personeelstekort in de opvang aanpakken. De zijinstromers zullen tijdens de week deels in de opvang werken en deels dan die opleiding volgen. Ze krijgen ook coaching op de werkvloer. De kinderopvangdienst van de stad Gent ziet veel mogelijkheden.
13: Er zijn nog heel veel mensen.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Zin in Duitse kwaliteit?
15: Yes, of course.
14: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en...

0: niet meetellen in die berekening. Innoveren staat niet bovenaan op het to-do-lijstje van de Belgen. Ook al maakt meer dan de helft van de wooneigenaars zich zorgen over het energieverbruik. Dat blijkt uit een onderzoek van de bank Belfius. De Belg vindt renoveren vaak heel complex en ook het budget speelt mee, zegt Belfius.
1: Er zijn mensen die echt niet over de financiële middelen beschikken, die gaan gewoon niet starten. Degene die aangeven van we vinden het te duur, daar vinden we een grote groep in terug die wel degelijk de middelen heeft, maar die bijvoorbeeld niet overtuigd is van het rendement. Ik geef een voorbeeld als het gaat over energierenovaties. De warmtepomp, hoge financieringskost, loont dat wel de moeite?
0: Het is nu nog wat droog met opklaringen. Straks na de middag kan er wel opnieuw een bui vallen. En het wordt zo'n 17 graden vandaag. Ook morgen blijft best wel wisselvallig met kans op regen en tot 19 graden. Zaterdag en zondag worden zonniger en tot zo'n 20 graden.
2: Studio Brussel.
3: Joris Brijs.
4: Goedemorgen, uurtje samen op de radio nog. Ik maak je graag warm voor Ben Howard in OLT morgen. En er is fijn concertnieuws binnengelopen.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Farmer van Snow J. Bernard was al 2 weken aan het teasen naar nieuwe muziek.
1: Studio Brussel.
2: Opnieuw.
0: Sinds vannacht is het nieuwe nummer 4 in the Morning uit. En Jinte Depree van Balthazar vond dat daar nog wel iets bij kon. Hij heeft meteen een live show in de AB aangekondigd met J. Bernard. Op 25 januari 2027 komt hij nog meer nieuwe muziek live spelen in de Ancien Belgique. Tickets zijn er vanaf morgen vroeg 10 euro. Nu is die 4 in the Morning dus het eerste nieuwe nummer van J. Bernard 2.0, mogen we misschien wel zeggen. Want in vergelijking met de muziek op de vorige plaat van 2024 klinkt dit veel speelser, veel vrolijker. Wat zomers er ook. Ik denk dat deze in de playlist, in de vakantieplaylist van mezelf terechtkomt en van meerdere mensen. Vanavond komt Jinte trouwens ook langs bij Nonna en Thibaut om het te hebben over dat nieuwe hoofdstuk voor J. Bernard. Nu dus 4 in the Morning. Nieuw nummer op de radio.
2: Studio Brussel.

0: gedaan met de training season. Het festivalseizoen is begonnen. Zeker na al die tickets die eergisteren uit de lucht vielen. Ik hoop dat je er een te pakken krijgt.
1: Goedeurcafé. Van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective. The Sacred Souls. Rema. Skepta. DJ Pee-wee, a.k.a.

0: weer.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: In Moskou, man!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja.
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht.

Farewell to the Fairground van White Lies. Ik denk dat wij met een nieuw favorietje zitten voor de komende maanden. Bleach 93 uit Ierland en deze allereerste single nog maar van de band Ceiling geeft goesting in meer.

Save Your Tears, misschien voor muziek van Al Che. Want dat is lang geleden dat die nog eens met nieuwe dingen naar buiten kwamen. Joe Newman, de frontman, die is wel solo gegaan. Klinkt ook heel goed. Maar op verse dingen van Al Che blijft het wachten. Toch al een paar jaar. Dit is Tessellate.

0: White Keys van Dominic Fike. Nog iets meer dan 24 uur. En Ben Howard speelt in Antwerpen in OLT Rivierenhof. Steven heeft hier al een hashtag zin in gestuurd in de app.
1: Phoebe Bridgers komt naar Brussel. Op zaterdag 5 december 2026 in Vorst Nationaal. Een van de strafste en meest oprechte stemmen van het moment. Een onmisbare show. Tickets vanaf nu vrijdag om 10 uur via livenation.be. Phoebe Bridgers live, samen met Studio Brussel.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
5: Proximus. Think possible.
6: Carglass herstelt. Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet. Ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
13: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: En waarom?
13: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
14: En wat willen we?
13: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
15: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
16: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: De

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelijk.
3: Studio Brussel.

Arsenal heeft 2 hartjes gekregen van Jarne in de app. Merci daarvoor. 12 juni. Dat is gelukkig nog maar 1 dag verwijderd van vandaag. Lang gewacht op Ben Howard in OLT. Dat is morgenavond in Antwerpen. Ik heb via al bericht over gisteravond in Amsterdam in Paradiso binnengekregen. Hij zou dus veel oude nummers spelen, zoals deze, The Wolves. En ook een hoop gloednieuwe nummers. Man, zoveel goestingen. Morgenavond.

0: Kelly, Watch the Stars van Air. Wil je Foo Fighters op 1 in de afrekening behouden? Of wil je ze weg? VRT Max, daar kan je stemmen. Misschien op Window van Foo Fighters.
1: Studio Brussel. Hello rockers in Belgium, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio

0: Hexina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Hexina. Info in je winkel of op hexina.be.
1: Selection. Schat, zie je eens hier op de Selection website?
2: Oh wauw, OLED TV's van Philips en LG.
1: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
2: Ja, dat scoren.
1: Zoals op 2K.
2: Ah ja. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
3: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
3: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
2: Eindelijk even rust.
5: Bankafschriften.
2: Nee, hè.
5: Kredietkaartafschriften.
2: Nee, nu.
5: Loonboekingen.
3: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shorts. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel. Een hele goede middag. Het is 12 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Hier is Melina.
12: Opnieuw een aanrijding met een politiewagen. In Antwerpen heeft een politiecombi een voetganger aangereden op een zebrapad. De combi zou met zwaailichten onderweg geweest zijn en haalde op de Scheldekaaien een stilstaande vrachtwagen in. Maar die liet net een voetganger oversteken en de combi kon die voetganger niet meer ontwijken. Het slachtoffer is een man van 23, hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Nog maar een maand geleden gebeurde in Antwerpen een gelijkaardig ongeval met een politiecombi. Toen raakte een jongen van 6 zwaar gewond. De rechtbank in Brussel heeft een vermoedelijke Russische spion veroordeeld tot 4 jaar cel. De Russische zakenman woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land militair materieel naar Rusland. Dat deed hij via nepbedrijven in onder meer Turkije. Hij vervalste documenten en omzeilde zo de Europese sancties. De man zou ook voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Ook zijn zoon, die in Rusland is, werd bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel. Renoveren is geen prioriteit voor de Belgen, ook al zijn veel woningeigenaars bezorgd over het energieverbruik. Dat blijkt uit een onderzoek van Belfius. Belgen investeren liever eerst in reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto. Renoveren komt pas op de 4e plaats. We vinden het vaak te duur en te complex. En comfort gaat ook nog voor op energiezuinigheid, zegt Belfius.
13: De nummer 1, dan is het toch dat comfort, dan is het toch die badkamer, die nieuwe badkamer die eruit komt. Op nummer 2 staan de schilderwerken en behangwerken, dus het opfrissen van de woning. En op nummer 3 de keuken. En pas op de volgende plaatsen komen dan de meester 2. Staan de schilderwerken en behangwerken. Dus het opfrissen van de woning. En op nummer 3 de keuken. En pas

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Studio Brussel live.
2: Overgaan tot de installatie van de camera's. Cameraplatformen waar dat wij camera's op zetten waren volledig verroest. En het antwoord van de Mexicanen is: ja, maar wij hebben daar vorige week nog wel een match mee gefilmd. Ja, dat zijn natuurlijk toch wel zaken waar je tegenaan loopt en die wel opgelost moeten worden. Maar we zijn er geraakt.
3: De openingswedstrijd van vanavond gaat tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika met Belgische coach Hugo Broos. Vanmiddag meer wolken, later ook wat lichte regen vanaf de kust en tot 17 graden. Morgen veel wolken met regen. In de namiddag wordt het droger in het westen en we halen dan tot 20 graden.
4: Studio Brussel.
5: 5 over 12.
4: Gunter Desamblant.
6: Een hele goede middag. Welkom bij jouw dagelijkse dosis 5 over 12. We beginnen ons uurtje met nu The Strokes.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Vanavond om 9 uur Belgische tijd is het zover. Dan start het WK met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Daarom gaan we vanmiddag een hele simpele vraag stellen. Welk land wordt wereldkampioen? En welk nummer link je daaraan? Stuur het nu door via de Studio Brussel app. Welk land gaat wereldkampioen worden? Ik ga van wal steken en ik ga chauvinistisch zijn. Het land dat wereldkampioen gaat worden, dat is uiteraard België. Hier is het goede doel.

Dat was Florence and the Machine. Welk land wordt er wereldkampioen? Dat vragen wij ons vanmiddag af, omdat het WK vanavond begint. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Martin uit Hasselt, die denkt dat Argentinië wereldkampioen wordt. En daarom deze Don't Cry For Me Argentina. Oké, Martin. En Emma uit Kortenaken, die denkt dan weer dat Mexico wereldkampioen wordt. Ik weet niet wat zij gesnoven heeft, maar die ploeg speelt vanavond de aftrap. Hier zijn Les Humphrey Singers met Mexico. Eerlijk gezegd niet dat ze veel kans maken. Maar goed, je weet maar nooit. Welk land wordt er wereldkampioen en welk nummer link je daaraan? Stuur jouw pronostiek nu door via de Studio Brussel app. Straks de top 5 van vandaag na Nothing But Tips. Studio Brussel! Life is music.

0: Dat waren Nothing But Thieves. Op deze internationale dag van de grijsdeurwaarder gaat onze grijsdeurwaarder Ella Mekels nu op haar gong slaan.
1: Jawel hoor!
0: Ja, daar gaat ze. Flinke slag. Dat wil zeggen dat zij al jullie inzendingen gaat bekijken en bestuderen. Zometeen de top 5 van vandaag. En dat na Netsky. It's the most
2: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Graspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Dat waren Netsky en Jenna G.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Vanavond om 9 uur Belgische tijd is het zover. Dan start het WK. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar wie jij denkt dat wereldkampioen wordt. Welk land is jouw favoriet? Onze grijsdeurwaarder Ella Mekels. Die heeft al jullie suggesties bekeken en bestudeerd en er een top 5 van gemaakt. En op 5 staat de keuze van Matthias uit Kortrijk. Goedemiddag, Matthias.
2: Hallo, dag Gunther.
0: Goedemiddag. Ik hoorde zo net van onze grijsdeurwaarder dat jij jouw gras aan het maaien bent. Leuk weetje.
2: Ja, het zoutje moet proper zijn voor het WK.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ben je een grote voetballiefhebber?
2: Mijn zoon wel.
0: Ah, jouw zoon. Oké. En ben je die aan het pushen, zodat die binnenkort rijk wordt? En dat jij daar dan ook kan mee van profiteren? Als voetballer?
2: Dat zit er niet in, vrees ik.
0: Oké. Dat zal jullie leuk vinden om te horen. Goed, wij zijn benieuwd. Welk land wordt er volgens jou wereldkampioen?
2: Met de talent die bij onze zuiderburen zit, kan het bijna anders dan de Fransen. Dus ik ging voor French Kiss.
0: Van Frankrijk.

0: Dat was Royal Blood. Voetballiefhebbers, die kunnen nu al niet wachten tot vanavond, want dan begint het WK. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar jouw favoriet om het WK te winnen. We zitten op plek 4 en daarop staat de keuze van Jan. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag, Gunther.
0: Goedemiddag. Naar welke match kijk jij het meeste uit van dat WK?
1: Ja, matchen van de Belgen natuurlijk, maar daarna nog die van Engeland.
0: Ah, oké. Okay. Dat lijkt me dan ook jouw keuze te zijn, want wie of welk land gaat volgens jou wereldkampioen worden?
1: Na de Belgen stam ik toch voor de UK.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Dat was The National en England, onze nummer 4 van vandaag. De top 3 van vandaag, die krijg je zo meteen na Intergalactic Lovers.
1: Mannekes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
7: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
4: Dovi keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
12: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu waar ik weer een keuzemenu vind.
11: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Studio Brussel.

0: Dat was Intergalactic Lovers.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is een hoogdag voor voetbalfans, want vanavond start het WK met de match Mexico tegen Zuid-Afrika. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van landen van wie jij denkt dat die het WK gaan winnen. We zijn bij de top 3 en op 3 staat de suggestie van onder andere Bob. Goedemiddag Bob.
2: Goedemiddag Winter.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw derde plek.
3: Ja, goed gedaan Bobby.
2: Dank je.
0: Goed gescoord. Ja, scoor je vaker om in voetbaltermen te blijven?
2: Lang geleden.
0: Wij zijn benieuwd. Welk land gaat volgens jou het WK winnen, Bob?
2: Ik ga voor Duitsland.
0: Oké, daarom deze van Rammstein, Duitsland.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 3.

0: Rammstein en Deutschland op 3. Ja, omdat straks het WK begint, maken we vandaag een top 5 van landen die volgens jou wereldkampioen worden. We zitten op plek 2 en daarop staat het land van voorkeur van onder andere Siel, Myrthe, Bram, Isabel, Gert en nog een hele hoop anderen. Het gaat om dit land, Brazilië. Daarom deze van Declan McKenna. Dit is Brazil.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: Jacqueline McKenna en Brazil op 2.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Welk land gaat volgens onze luisteraars het WK winnen? Je komt het zo te weten na een overzicht van de rest van de top 5. Op 5 Frankrijk, op 4 Engeland, op 3 Duitsland en zo net dus op 2 Brazilië. En op 1 staat de keuze van een hele hoop mensen, waaronder Mathieu uit Antwerpen. Goedemiddag Mathieu.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, wij zijn heel benieuwd. Welk land wordt wereldkampioen volgens jou?
2: Natuurlijk Spanje, altijd Spanje.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 1.
3: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del pollo.

onze nummer 1 van vandaag. Spanje, Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig. Ze komt eraan. My Kiki Baby. Fijne middag nog. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Ja, pissen is super onhygiënisch. Van gele etteren, groen pus, bloed.
3: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be. Knaldi!
9: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
10: Eindelijk even rust.
11: Bankafschriften.
10: Nee, hè.
11: Kredietkaartafschriften.
10: Niet nu.
11: Loonboekingen.
12: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deur dagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Dit is Studio Brussel. Studio
15: Brussel. Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek. De politie heeft een voetganger aangereden. In Antwerpen heeft een politiecombi een man van 23 aangereden op een zebrapad. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De combi haalde op de Scheldekaaien een stilstaande vrachtwagen in, maar die liet net een voetganger oversteken en de combi kon die voetganger niet meer ontwijken, zegt het parket van Antwerpen.
17: Het voertuig van de politie was onderweg naar een oproep van een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en die zich daarbij verdacht gedroeg. Het voertuig had de sirenes niet opstaan, wel de zwaailichten. Het gebeurt dat de politie beslist om de sirenes af te zetten wanneer ze de verdachte naderen, om die niet te verontrusten, zodat die niet kan wegvluchten.
15: Nog maar een maand geleden gebeurde in Antwerpen een gelijkaardig ongeval met een politiecombi. Toen raakte een jongen van 6 zwaar gewond. De rechtbank in Brussel heeft een vermoedelijke Russische spion veroordeeld tot 4 jaar cel. De Russische zakenman woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land militair materiaal naar Rusland. Dat deed hij via nepbedrijven in onder meer Turkije. Hij vervalste documenten en omzeilde zo de Europese sancties tegen Rusland. De man zou ook voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Ook zijn zoon, die in Rusland is, werd bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel. 80 kinderopvangorganisaties krijgen extra geld om zijinstromers op te leiden op de werkvloer. Zo wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené mee het personeelstekort in de opvang aanpakken. De zijinstromers zullen deels in de opvang werken en deels een opleiding volgen. Ze krijgen ook coaching op de werkvloer. De kinderopvangdienst van Stad Gent ziet vooral veel mogelijkheden.
18: Ik zie mogelijk een valkuil bij mensen die bijvoorbeeld al verantwoordelijk waren in een verder land van herkomst, die toch een beetje door die frustratie heen moeten. Maar ik zie vooral winsten doordat de kinderopvangvloeren nu eindelijk ondersteund worden om die enthousiastelingen op te leiden en ook die ervaring met dat gecombineerd leren werken vergroot in de kinderopvangsector.
15: In het tennis zal Serena Williams niet meer in actie komen.

0: En het antwoord van de Mexicanen is, ja, maar wij hebben daar vorige week nog wel een match mee gefilmd. Ja, dat zijn natuurlijk toch wel zaken waar je tegenaan loopt en die wel opgelost moeten worden. Maar we zijn er geraakt.
1: Mexico, dat een van de drie gastlanden is, speelt de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Vanmiddag meer wolken, later ook wat lichte regen vanaf de kust en tot 17 graden. Morgen veel wolken met regen. In de namiddag wordt het droger in het westen. En dan halen we tot 20 graden.
2: Studio Brussel. Kirsten Lemaire.
3: Ik heb een playlist mee om de donderdag namiddag te vieren alsof het al bijna weekend is. Lizzo die voelt zich al als een vis in het water.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music. I do my

0: opvullen.
1: Ja, how are you feeling op deze donderdag namiddag met Lizzo? Alles goed? En Oscar and the Wolf en S10 die hebben elkaar gevonden en die hebben dit troostend nummer geschreven. Dit is Safe and Sound. If

Surprise You van Fatboy Slim, Jack White. Daar zijn we heel blij om. Die heeft woensdag een nieuwe plaat aangekondigd. Zijn 7e studioalbum Frozen Charlotte. En die mag je verwachten, die plaat, op 10 juli. Maar wij verwachten hem volgende week 2 keer in een uitverkochte AB in Brussel. Welcome to the

0: Dinsdag heel veel mensen kunnen blij maken met tickets voor Reggae Hill, waar Shy FX ook zal zijn, die de remix maakte van deze Who Knows van Protégé. Het is 20 over 1.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Broad Daylight van Gabriel Rios. En nu spot op zij die moeten studeren.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ja, het is 11 juni, veel scholieren zitten in de blok. Veel studenten zitten volop in de examens en eindwerken. En wat weet ik allemaal, beëindigende stagegesprekken en dat soort dingen. Dus heel veel stress. En daarom dachten wij, weet je wat, we laten de studenten of de mensen die hem begeleiden eens de platen kiezen. Ja, een paar weken aan een stuk. Want dat kan wel eens nodig zijn, een pauze met wat muziek. En een pauze met gezonde snacks, want we geven er een snackbuis bij die vol zit met alleen maar gezonde dingen. Dus als jij nood hebt aan een plaatje en je weet precies welke plaat je zo meteen wil horen, laat het mij dan weten, dan horen we elkaar misschien zo meteen al.
2: Heb jij deze week ook examens?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Het mogen ook lesgevers zijn of mama's of papa's of begeleiders of oma's en opa's of tantes en onkels. Laat maar weten. Dit is Fontaines DC met Favorite.

0: En zij blijven ook een van onze favorietjes. Je hoorde Fontaines DC.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ja, blok, examens, eindwerken. Het is allemaal niet te doen nu in juni. Dus wij geven de studenten een plaat en een snackbuis cadeau. Een heel goedemiddag, Evelien.
3: Goedemiddag.
0: Jij zit ook midden in de examens, maar jij moet zelf niet studeren, hè?
3: Nee, het zijn mijn kinderen die examens hebben.
0: Oké, wat studeren ze jouw kinderen?
3: Mijn zoon zit in zijn eerste jaar biochemie in Gent. En mijn dochter doet crossmedia, grafische technieken is dat eigenlijk.
0: Oké, dat zijn niet de minste opleidingen. Dat is veel werk, kan ik me inbeelden. Dat is veel van buitenblokken ook, als het over die chemie en zo gaat. Hoe is de sfeer daar thuis op dit moment?
3: Soms een beetje spannend, maar dat valt wel mee.
0: Oké, maar hoe is het dan voor jou? Wat doe jij dan vaak om toch voor de beste sfeer te zorgen?
3: Probeer zoveel mogelijk de rust te bewaren en zorgen dat de kinderen op tijd en stond genoeg eten hebben. En probeer niet te veel in de weg te lopen.
0: Nee, ze een beetje voederen als het nodig is met de beste snacks, de lievelingssnacks. Wat is zo bij jullie thuis als het snackuurtje is, of snackmomentje is, wat willen ze dan meestal?
3: Goh, als ik mijn kinderen laat doen, dan zijn dat vooral donuts en ongezonde dingen. Dus probeer ik daar toch wel af en toe wat fruit of zo in te krijgen.
0: Ja, een beetje vezels. Een beetje vezels voor de hersenen, want die moeten kunnen blijven functioneren. En sta je dan ook veel vers te koken en zo, speciaal deze periode?
3: Ik probeer voor in de middag wat schoteltjes dat ze in de microgolf kunnen steken achter te laten. En anders een lievelingsgerechten, vooral comfortfood. Spaghetti bolognese of worst en appelmoes en patatjes, zo van die dingen.
0: Voilà, dat zijn veel mamapunten, want die examens, iedereen loopt dan een beetje op de toppen van hun tenen. Maar kijk, er moet voor eten en gezond eten worden gezorgd, dat doe jij dan. Help je ze ook met de studies zelf? Moet je soms opvragen of is dat niet meer nodig?
3: Dat is niet meer nodig. En ze zijn ondertussen ook al zo ver dat ik niet echt mee kan met een opleiding.
0: Ik kan er mij iets bij voorstellen dat het zo is van... Ja, tuurlijk, doe maar. Zeg, en moeten ze nog veel allebei? Of duren ze nog lang, de examens?
3: Maar voor mijn zoon zijn er nog 2 examens, dacht ik. Mijn dochter die moet er eigenlijk nog aan beginnen.
0: Ah ja, oké.
3: Die zit nog in het middelbaar.
0: Ja, voilà, dat is het. Dat ken ik ook. Dat begint ook volgende week. Dus we maken ons klaar voor een dolle rit van anderhalve week, zoiets. En dan zullen we wel zien waar die weer eindigt. De muziek, speelt die nog tijdens de examens? Is dat soms wat er gebruikt wordt als pauzemomentje? Is goed de muziek luid zetten?
3: Bij mijn zoon legt de muziek toch veel aan. Bij mijn dochter ook. Daarom dat de een elders studeert in het lokaal van de gemeente.
0: Ja, oké.
3: Want mijn dochter zet het soms nogal heel luid.
0: Ja.
3: Dus
0: ik snap het. Ja, maar soms elders studeren, je hoort het meer en meer. Hè, in bibliotheken of in andere rustige lokalen. Iedereen heeft zijn eigen manier van werken en van concentratie en dat soort van dingen. Hè. Wat mag ik voor jou en je 2 kinderen spelen, Evelien?
3: Dat is een nummer dat mijn zoon graag hoort. Runaway van Aurora.
0: Oké, dat is die hele ijle stem. Dat is ook de stem van dat hele hoge dingetje in Frozen. Hè? Dat is die, hè, Aurora.
3: Dat weet ik niet zeker, dat kan.
0: Ja, dat is echt waar. Dat is haar stem. Zo de, ik kan het nu niet nadoen, want het is gewoon veel te hoog. Maar zo de... veel beter dan dat. Dat is ook Aurora. Maar goed, Runaway staat hier klaar voor jouw zoon en voor jou en voor jouw dochter. Ik wens jullie nog het is een pittige periode, maar ik wens jullie nog goede examens daartoe en daarna een deugddoende vakantie.
3: Oké, dank u wel.
0: Bye bye.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: zomer is in tegenstelling tot het weer. Just the way you are, Mall Grab en Milky. Daarvoor Aurora en Runway voor Evelien en haar studerende dochter en zoon. En ik bedoelde dit dus, hè, met dat hoge stemmetje. Voilà, gewoon eens laten horen. Dat was ook Aurora, maar dan in Frozen.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: to-do boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia, movement that inspires.
1: Voorwaarde op kia.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Studio Brussel.

0: Om zelf keihard mee te zingen, liefst in duet, zoals zij, Willow en Tyler, The Anxiety en Meet Me at Our Spot.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, nu de spot op een duo dat terug is met nieuwe muziek. Black Box Revelation. De plaat die laat nog even op zich wachten, maar de eerste nieuwe single is een feit. Die heet Stronger. En Jan en Dries die waren hier om uit te leggen waar dat nummer eigenlijk over gaat.
2: Zoals het nummer zegt, het is een lied om te inspireren, om iets met je dag te doen. En we zien tegenwoordig zoveel mensen, zelfs onszelf, we merken zo vaak dat we te veel op in ons scherm gekluisterd zitten.
3: Ja.
2: En het is niet per se een anti-gsm-nummer of zo, maar eerder van, oké, laat dat gevaar niet in je dag sluipen en maak er iets van. Gebruik al die uren in je dag. En vandaar ook, het is echt het pure Blackbox DNA met echt de meest basis, ja? De akkoorden die er bestaan. Ook om zo beginnende muzikanten te inspireren van, voilà, je moet maar een A mineur, een G en een F kennen en je kunt dat meespelen en dan kun je beginnen dromen van zelf een band.
3: Voilà. Lekker recht toe, recht aan.
0: Voilà, en inspiratie voor iedereen. We gaan luisteren.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week

0: Box Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Black Box Revelation bij Studio Brussel. Life is music. Every time.

Voor de betere bijtrekpas en goed voor je humeur. Hall & Oates en You Make My Dream. Vrouwtje, die heeft het over de liefde. Hoe kan het ook anders? En over relaties in deze jaar na jaar. Een heel erg goeie

0: Hey, we gaan er even uit voor nieuws en straks weer verder met de plaatjes.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
2: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
3: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
2: 2002? Ik was 1 jaar toen.
3: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
2: Oh, kom aan.
1: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Eindelijk even rust.
5: Bankafschriften.
4: Nee, hè.
5: Kredietkaartafschriften.
4: Niet nu.
5: Loonboekingen.
1: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, in juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
1: Krevel.
7: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
8: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
8: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
0: Het is 2:00, een heel goede namiddag.
13: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. De politie is binnengevallen bij klimaatactivisten. De federale politie heeft een tiental huiszoekingen gedaan bij activisten van klimaatgroep Code Rood. Dat schrijft De Morgen en heeft ook VRT Nieuws uit goede bron vernomen. Er zijn verschillende mensen opgepakt. Vorig jaar blokkeerde de groep onder meer de staalfabriek van ArcelorMittal in Charleroi en ook voedingsbedrijf Cargill in Gent. Er werden toen ook auto's vernield en ramen van huizen ingegooid. In Antwerpen heeft een politiecombi een man van 23 aangereden op een zebrapad. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De combi haalde een stilstaande vrachtwagen in op de Scheldekaaien, maar die liet net een voetganger oversteken. En de combi kon die voetganger niet meer ontwijken, zegt het parket van Antwerpen.
14: Het voertuig van de politie was onderweg naar een oproep van een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en die zich daarbij verdacht gedroeg. Het voertuig had de sirenes niet opstaan, wel de zwaailichten. Het gebeurt dat de politie beslist om de sirenes af te zetten wanneer ze de verdachte naderen, om die niet te verontrusten, zodat die niet kan wegvluchten.
0: Kom op tegen kanker pleit samen met 30 organisaties voor expertisecentra bij zeldzame en complexere kankers. 1 op de 4 kankerpatiënten heeft een zeldzame of complexe vorm van kanker, maar nu verschilt de zorg te sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. Zo'n expertisecentrum moet samenwerken met het ziekenhuis van de patiënt, zegt oncoloog Willem Liebaert.
15: Een expertisecentrum van waaruit de zorg kan gestart worden, gecoördineerd worden en gekeken worden welke aspecten van de zorg echt moeten doorgestuurd worden in een centraler centrum met expertise. En dan kijken we bijvoorbeeld naar complexe chirurgie of gespecialiseerde technieken zoals bestraling en welke aspecten van de zorg toch dicht bij huis kunnen blijven.
0: Paus Leo is aangekomen op het Spaanse eiland Gran Canaria. Hij spreekt er met migranten en met organisaties die migranten proberen te integreren in de Spaanse samenleving. Veel migranten die hun leven riskeren om in Europa te geraken, komen uit West-Afrika op de Canarische eilanden aan. De paus wil met zijn bezoek duidelijk maken dat migranten een menswaardige behandeling moeten krijgen. En Serena Williams zal niet meer tennissen op het toernooi van Queens in Londen. Haar dubbelpartner Victoria Mboko is geblesseerd en moet opgeven net voor de tweede ronde. Eerder won het duo wel al de eerste wedstrijd bij de comeback van Williams. Vanmiddag meer wolken, later ook lichte regen en tot 17 graden. Morgen veel wolken met regen. In de namiddag wordt het wel droger in het westen en we halen tot 20 graden.
16: Kirsten Lemaire.
0: We starten met de vaccins. Ik weet niet of een wetsuit meteen nodig is. Met een regenjas en broek kom je ook wel al een heel eind vandaag.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.
18: If
12: If at some point we all succumb, for goodness sake, let us be young, cause time gets old.
0: Heel eind vandaag.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music. If

lawsuit van de vaccins. Het is 6 over 2. En vanavond is er iets belangrijks. Toch, als je van voetbal houdt, heel onze studio hangt al vol met vlaggen. Dus dat is goed. Wij zijn er klaar voor dat WK-voetbal dat vanavond gaat starten. Wij moeten met onze Rode Duivels pas volgende week maandag spelen. Dat is dan tegen Egypte, die eerste match. Maar we gaan er wel iets fijns van maken. Het is te zeggen, Nona en Thibaut die gaan een watchparty organiseren. En dat is wel heel bijzonder, want ze gaan dat niet gewoon hier doen. Ze gaan dat in een prachtig museum doen, in het KMSKA. Daar kan je meekomen supporteren. En dan moet je gewoon goed luisteren straks naar hen tussen 4 en 6. Want ze gaan af en toe iets laten horen uit dat supporterslied. Uit het officiële anthem van Sylvie Kreus en Romeo Elvis. De Allé Allé. Als je die straks hoort, niet nu, maar straks, dan moet je meteen Allé Allé zeggen als ze jou bellen. Ze gaan het straks allemaal wel nog uitleggen. Ik ga dit nu gewoon spelen als aanmoediging. Het spelletje start nu nog niet, maar straks tussen 4 en 6. Kiss the Grass.

0: de mama-appelsap van Michael Jackson. Wanna be starting something. Het is 14:15, ietsje later zelfs al.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: En ik heb een Belgische band voor jou. Eentje met een prachtige stem. Blue Eye and Alive.

0: speelde er ook een heel mooie pianotape van. Die kan je nog altijd zien via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Je hoorde Blue Eye.
1: Is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexy Stential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom mee dansen met Robin. Tickets en info livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
9: Studio Brussel.

Daniel Radcliffe en The Night Sweats, You Worry Me. Ik hoop dat ik een beetje van jouw zorgen kan wegnemen, gewoon door de muziek die speelt en die jou dan een beetje van dingen afbrengt. In elk geval straks een kleine vooruitblik naar Best Kept Secret, dat festival over de Nederlandse grens. Dat start morgen al, leven die festivalzomer. En als je wat verder in de zomer ook al eens kijkt op de kalender, dan zit je in augustus. En dat is goed nieuws voor de fans van Jungle, want dan brengen ze een nieuwe plaat uit, Sunshine, en dit zonnetje staat daar ook op. Dit is The Wave.

0: verschroeiende beats vanuit Cape Town, Kortrijk, Goose en British Mode.
1: Studio Brussel, de festivalzender!
0: Dinsdag hebben we een hele hoop mensen naar festivals kunnen sturen. Dat was zeer plezant. En dit weekend is het alweer van dat. Een festival net over de grens in Nederland. Best Kept Secrets. We blijven nog heel hard duimen voor het weer. Dat het daar allemaal een beetje gaat meevallen. En dat er daar toch op een droog festival kan genoten worden. Van gewoon heel erg goede bands. De line-up is fantastisch. Onder andere Nick Cave en de Bad Seas gaan daar zijn. Morgen ook al Jack White daar op het podium. Wij verwachten hem volgende week natuurlijk in de AB. Maar dus dit weekend ook al op Best Kept. En wie daar ook staan, dat zijn Gorillaz. Die gaan zondagavond afsluiten. Zijn daar headliner. Met daarvoor spelen ook nog Mac DeMarco en Ethel Kane. Je hoort het, dat gaat een fantastisch weekend worden. Dus als je gaat, heel veel plezier en geniet van Gorillaz onder andere.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Ja, ze laten dan even op zich wachten ook nog, maar ze komen wel degelijk zondag. Ze waren ook al op het Spaanse Primavera Sound Festival. En daar hadden ze geweldig veel guests mee, onder andere De La Soul. Geen idee of die mannen gaan blijven hangen.

0: hoppen van bazaar naar bakkar. Zometeen over anderhalve minuut.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen. Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.

gewoon Brits. The Car met Helen Beck. En nu twee tikjes en ze is weer vertrokken. Onze De Nieuwe Lichting laureaat Alice May. Ik dacht dus dat ze in de flash zong, letterlijk in het vlees. Maar het is iets anders. Het is in een flits, in een flash. Hier is ze, Alice May.

blijft opvallend hoe deze plaat de wensen verdeelt. Sommigen zijn mega pro en anderen hebben hem dan liever weer niet. Deze Storm 2 van Generation en Young Lean. We gaan een beetje dansen. Met deze, ken je deze nog? Het is Claxons met There Is No Other

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
5: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Dit is Naag. En familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
9: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
10: Voilà, ik klap en dan eet hem.
9: Kun je het zien?
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Go Yellow!
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
16: Citroën.
15: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
17: Studio Brussel.
18: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
19: VRT Nieuws.
18: Melina Verbeek. Brussel gaat deelsteps verbieden. De Brusselse regering voert een verbod in op deelsteps vanaf 2027, dat is zo pas bekendgemaakt. Die beslissing komt er door een stijgend aantal ongevallen, de overlast en het misbruik van deelsteps door criminelen. Vorig jaar raakten in het Brussels gewest ruim 660 mensen gewond bij een ongeval met een e-step, een kwart meer dan het jaar ervoor. Slordig geparkeerde steps versperren ook vaak de weg voor anderen. En deelsteps werden vorig jaar 25 keer gebruikt bij schietpartijen in de hoofdstad. Deelfietsen blijven wel toegelaten en ook privésteps blijven toegelaten. In Zele in Oost-Vlaanderen is een rijhuis onbewoonbaar geworden na een zware explosie vannacht. Die ontploffing gebeurde in de kamer van een van de kinderen. Niemand is gewond geraakt, maar de schade is wel groot, zegt de brandweer.
20: Door de klap waren 2 ramen van op de eerste verdieping uitgeblazen en werd er zelf een voertuig licht beschadigd. De voorgevel was door die klap naar buiten geduwd, als ook het dak die lichte schade heeft opgelopen door de drukopbouw. Bij aankomst hadden de bewoners het pand al verlaten en bleven als bij wonder ongedeerd.
18: Een branddeskundige moet nu uitzoeken wat de ontploffing heeft veroorzaakt. Volgens het parket was het een ongeluk. De Europese Centrale Bank verhoogt haar rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar tijd. Door de rente met 25 basispunten te verhogen naar 2,25%, hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat te milderen. De gewone banken kijken vaak naar wat de Europese Centrale Bank doet, dus het zou kunnen dat de banken bij ons de rente op spaarboekjes verhoogt en dat de lange termijn rentes ook stijgen, dus dat lenen duurder wordt. En in Belfast in Noord-Ierland heeft de politie 16 mensen opgepakt na de rellen van gisteravond. 2 zijn voorgeleid. Voor de 2e avond op een rij kwam het tot geweld en brandstichtingen. En jongeren probeerden een hotel te vernielen waar migranten verblijven. De onrust komt er na een mesaanval maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man uit Soedan. Het is duidelijk dat de deelnemers niet uit waren op vreedzaam protest, maar op geweld, zegt de politie.
10: We arrested 16 people. 12 officers were injured, some by petrol bombs following that significant rioting. It was clear from the outset that those who attended were not intent on peaceful protest, rather they were intent on violence.
18: Ook vanavond zal de politie aanwezig zijn in de straten van Belfast. Vanmiddag meer wolken, later ook wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen veel wolken met regen. In de namiddag wordt het droger in het westen en dan halen we 20 graden.
11: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
16: Kirsten Lemaire.
19: Ik heb hier een line-up om u tegen te zeggen wie staat er hier allemaal. De Black Keys, Isaac Crew en we beginnen met Timbaland.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Studio Brussel, live.

Het is een manier om te zeggen, ik zie u graag. The Way I Are, Timbaland en Carrie Hilson. En het is tijd om de gitaar weer op te nemen, straks met de Black Keys. Maar eerst dichter bij ons. Een naam die we destijds ook leerden kennen dankzij de nieuwe lichting van Studio Brussel. Isaac Rue.

The Black Keys en Lonely Boy. En dan een prachtige stem, het is die van Feist. En die kan nog altijd goed tellen, Feist. Laat ons samen van 1, 2, 3, 4 doen.

0: Lunchset van 8 uur, Reinier Zonneveld. Meer Loco Loco gaat het niet worden, denk ik.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: en maar gaan op deze donderdag namiddag dankzij de funk van Daft Punk. Wil je iets prachtigs horen? Tapes. Elke woensdag hebben we hier artiesten en bands die een bijzondere versie van een nummer komen brengen op onze paarse piano. Dat was gisteren niet anders. Amber en Marie van Kids with Buns die waren hier gisteren om die bijzondere pianotape te brengen. Eentje waar ook gitaar en een guest bij zat. Maar eentje dat ze wilden brengen om de Pride Month te eren.
1: Ik denk dat ik soms vergeet van waar dat we toch komen.
2: Ja.
1: Dat dat wel belangrijk kan zijn nog steeds.
2: We hebben ons gewoon heel lang moeten verstoppen of zo. Op middelbaar. En dat is gewoon fijn om dat nu zo eens een keer te zien, dat dat eens een keer gevierd mag worden of zo.
1: En het contrast is ook zo mooi om te zien. Ja. Dat we nu zo in een omgeving zitten waar we volledig om de grens onszelf kunnen zijn. Ja. Dat doet deugd.
0: Dat doet deugd. En ze hebben ook een nummer gekozen dat deugd doet. Het is er eentje van Boy Genius met Kaat van Stralen als guest achter de piano. En ze leggen nog even uit waarom ze net voor Boy Genius gingen.
2: We hebben gekozen voor Not Strong Enough van Boy Genius. Want Boy Genius is toch wel echt iconiek.
1: Dat zijn de goden waar wij in geloven.
2: Dat is, we hebben eigenlijk thuis wel wat van die
1: beelden en zo.
2: Altijd. Het raar aan het maken, hè?
1: Nee.
2: En wij dachten van dat nummer is. We hebben Not Strong Enough gedaan, dat is zo'n mooi nummer. Maar wij zijn maar met z'n twee. En dus misschien moeten wij zo appliceren om de Belgische Boy Genius te worden. En dan dachten wij,
1: wie
2: anders dan Kaat?
0: Voilà, wie anders dan Kaat? Ze was erbij, ze waren met drie, zoals dat dan moet bij Boy Genius, net voor die samenzang. Check die samenzang, het is wondermooi. We gaan luisteren. Kids with Buns en Kaat van Stralen.
3: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

Wat een duet. Lijkt me een hele goeie om te kiezen in de karaoke. Niemand gaat eraan denken, maar volgens mij is dat goud. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Over iets meer dan 5 uur start het WK voetbal. Wie is hier allemaal hyped? Want Prosper en Clooney, die hebben daar anders iets voor. Hallo.

0: je de radio luistert, dan ben je nooit alleen. Benny, die is altijd super lonely. De War on Drugs, die komt er ook nog bij.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Mannetjes.
7: Vader.
6: Bombie is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
13: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
12: 2002? Ik was 1 jaar toen.
13: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
12: Oh, kom aan.
14: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Crevo.
18: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevo. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
17: Crevo. Leef beter.
19: Studio Brussel.

derde keer ook werkt er binnenkort voor deze band. Ze staan er op de eerste dag op het perfecte uur, s'avonds op de mainstage. De War on Drugs and Pain. En Marnix was er de vorige keer bij. Die stuurt in de app hopelijk beter weer dan vandaag dan. Nochtans in 2022 een memorabel optreden op Rock Werchter. Ondanks de gietende regen. Dat het dan maar eens stopt met regenen, het is waar, ik wil zon. Want ik ga morgen mijn verjaardag vieren. En het voelt daarom vandaag al een klein beetje als weekend voor mij. En dan haal ik mijn vriendin Caroline Polacek er zeer graag nog eens bij.

David Byrne zien we binnenkort natuurlijk ook tijdens onze festivalzomer. Talking Heads and Once in a Lifetime. Het is bijna 4:00. En dan gaan Nona en Thibaut met jou aftellen richting die start van het WK. En ook naar een watchparty op maandag. Dus blijf zeker hangen. Ik heb er nog eentje en dat is deze van Violet Grohl. Die heet Bug in the Cake.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be.
7: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
14: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
15: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Hoe komt dat?
15: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
16: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
15: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel. 4:00, een goedemiddag.
19: VRT Nieuws
18: met Melina Verbeek.
20: Een dodelijk verkeersongeval in Nederland, vlakbij de Belgische grens. In de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen zijn 3 fietsers doodgereden door een auto. Het gaat om 2 kinderen en een ouder. De auto reed in op een groepje van 14 schoolkinderen met 2 begeleiders dat op schooluitstap was. Er zijn ook verschillende gewonden. Zij zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe het is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt nog volop, zegt verslaggever Mischa Tromp van Omroep Zeeland.
21: Ik zie wel dat de politie nog steeds bezig is met onderzoek hier op de weg. Er zijn ondertussen ook al wat tenten van de brandweer hier opgezet, waar onderzoek wordt gedaan nog steeds. En ik zie ook 2 rouwauto's hier staan. Dus dat is de situatie op dit moment.
20: Deelsteps zijn vanaf volgend jaar verboden in Brussel. Dat heeft de Brusselse regering beslist. Dat komt door een stijgend aantal ongevallen met steps, de overlast en ook het misbruik van deelsteps door criminelen. Vorig jaar raakten in het Brussels gewest ruim 660 mensen gewond bij een ongeval met een e-step, een kwart meer dan het jaar ervoor. Eigen steps en deelfietsen blijven wel toegelaten. De Europese Centrale Bank verhoogt haar rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar tijd. Door de rente met 25 basispunten te verhogen naar 2,25%, hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat in te tomen. De gewone banken kijken vaak naar wat de Europese Centrale Bank doet, dus het zou kunnen dat de banken bij ons de rente op spaarboekjes verhogen. Vaak gebeurt dat dan wel op speciale spaarboekjes met voorwaarden. En wellicht gaan de lange termijnrentes nu stijgen, dus lenen wordt dan duurder. Als er meer gespaard wordt, daalt de vraag naar producten, waardoor de prijzen mogelijk wat minder snel stijgen of zelfs zakken. En bedrijven voelen weinig voor de invoering van de verhoogde kilometervergoeding. Die hoort bij de energiesteun waar de federale regering eind april over heeft beslist. Bedrijven kunnen de kilometervergoeding voor werknemers die met de eigen auto gaan werken tijdelijk verhogen met maximaal 10 cent. Via een belastingkrediet worden de werkgevers achteraf grotendeels terugbetaald. Maar HR-dienstverlener Atentia merkt weinig interesse bij hun klanten.
12: Amper 4% van onze klanten heeft ons gecontacteerd omdat ze die verhoogde kilometervergoeding willen invoeren. Nu dus ook nog pas maandag in Staatsblad verschenen, dus dat kan nog wel een stukje toenemen, maar we verwachten toch niet dat dat echt massaal ingevoerd zal worden.
20: Veel wolken en ook kans op lichte regen tot 17 graden vandaag. Morgen krijgen we veel wolken met regen. In de namiddag wordt het wel droger in het westen en dan tot 20 graden.
18: Hallo aan mensen in de file en in de auto. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 30 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, want in Merksem is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de R2 de ring richting Stabroek sta je ook een half uur in de file tussen Beveren en Lilo. Naar Antwerpen gaat het eigenlijk op de E34 vanaf Melcelen een half uur extra. Op de E17 tussen Gentbrugge en Destelbergen door een defecte vrachtwagen op de linker en middenrijstrook en verder ruim een half uur extra vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 20 minuten en op de A12 vanaf Antwerpenhaven ook 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde en op de binnenring is het 40 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
17: Studio Brussel.
19: Als je de dag niet goed verteerd krijgt, dan hebben wij het ideale.
22: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals.

0: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Studio Brussel, live.

0: zoals het klokje hier tikt, tikt het nergens. Want de komende 2 uur, ja, die zitten bomvol. Ik durf zelfs zeggen dat dit wilder wordt dan de Sinkse voor, want straks ontvangen we Jay Bernard. Die heeft nieuwe muziek uit. We bellen met Zwangergie over Kim Kleisters, jawel. Maar we moeten het natuurlijk ook hebben over het WK voetbal dat vanavond begint. Studio
1: Brussel. Een paar weken geleden had verteld dat Tess Elst met een verrekijker onze rode duivels voor ons in het oog zou houden, dan had ik jou niet geloofd. Maar ze gaat heel ver om ons op de hoogte te houden over hoe het met onze rode duivels gaat daar in Seattle. Dag Tess Elst.
2: Hallo Nora en Thibaut.
1: Jij bent een van de Belgen die er het dichtst met haar neus op staat daar in Seattle. Hoe is de sfeer daar nu het WK echt wel vandaag gaat beginnen?
2: We zitten dus in Seattle. Ik moet zeggen, de WK-sfeer in Amerika is voorlopig maar koeltjes. Het gaat hier heel veel over de finals in de NBA, in het basketbal. Maar inderdaad, straks gaat het echt beginnen en dan verwacht ik wel dat het misschien wel zal losbarsten. Het is eerst in Mexico, we moeten nog even wachten tot het echt in Amerika

0: gaat beginnen. Maar ik hoop dat dan de voetbalsfeer hier wel wat meer gaat opkomen.
1: Ja, het is goed dat je het zegt, Tess, dat die eerste match van Mexico is. Die nemen het op tegen Zuid-Afrika. Ik dacht, eerlijk gezegd ook al, ja, eerste match, niet meteen super spectaculair. Of zien we dat verkeerd?
0: Goh, ik denk alleen al voor de uitzinnige Mexicaanse supporters dat je het verkeerd ziet. Thibaut, Peter van den Bent is daar ter plaatse voor ons. En die is toch al danig onder de indruk. Hè? Want de Mexicanen zijn wel echt een voetbalvolk. 85.000 mensen gaan kijken naar die wedstrijd in het Aztekenstadion. En, niet vergeten, er is een Belgische link vanavond. Hè, met Hugo Broos, die de bondscoach is van Zuid-Afrika. Dus je kan al beginnen supporteren voor een landgenoot. Nog voor de Rode Duivels in actie komen.
1: Super.
2: Tot dan moeten we nog even wachten tot maandag. Tot echt onze, of al onze Belgen in actie komen. Dan is het aan ons. Hoe staan onze Rode Duivels er op dit moment voor?
0: Goh, wij denken allemaal goed. Alle journalisten die hier zeiden, wij zien altijd een hele leuke sfeer bij de Rode Duivels. Ze zeggen dat ook zelf. De sfeer in de groep zit supergoed. Ze hebben er veel geloof in dat het goed komt. En dat voel je ook wel zo'n beetje na die twee oefenmatchen, dat er geloof is in onze Rode Duivels. Er was eventjes wel al dat schrikmomentje met Jeremy Doku, waarvan we al dachten van oei, die moest de training verlaten. Dat moet toch de ster worden van het WK. Maar hij is helemaal in orde. Dus dat komt helemaal goed met Doku en ook met de rest van de Duivels, denk ik. Maar het is inderdaad wel, die aanloop is lang nu. Hè. We tellen echt af naar maandag, dan kunnen ze het echt laten zien op het veld.
1: Tess, jij houdt het voor ons in de gaten, al dan niet door een verrekijker. Maar we spreken jou sowieso nog. Jij supportert vanuit Amerika, maar wij supporteren hier in België ook met ons eigen clubje.
3: Studio Brussel. Supporter voor de Rode Duivels. Samen met Mona en Thibault.
2: Voel jij de WK-koorts al? Heb je goesting om achter onze Rode Duivels te gaan staan en volle gas dat WK op gang te trekken? Dan hebben wij de ideale aftrap voorzien.
1: Want volgende week maandag spelen onze Rode Duivels hun eerste match tegen Egypte en wij organiseren een watchparty. Als je goesting hebt om samen met ons aan de inkom van het KMSKA in Antwerpen te komen supporteren, dan moet je goed opletten terwijl wij radio maken. Want elke dag tussen 4 en 6 spelen we een spel. En dat doen we met het WK. Anthem van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Want als jij hoort op je radio, dan stuur je in de app.
2: En als we jou dan opbellen, dan moet je ook wel als een echte supporter opnemen met de woorden.
1: Ja, en liefst nog een beetje enthousiast natuurlijk. Spits je oren.
2: Allee, allee!
3: Nona en Thibault. Studio Brussel.

0: Ik moet iets sneller dan verwacht spannende muziek opzetten.
1: We hadden het erover dat de WK-koorts echt nog wel wat kon gebruiken hier in België, dat we nog niet veel vlaggen hebben gezien. Maar Timmy Peters die stuurt in de app een filmpje van op Instagram door dat ze dat dus gehoord heeft, dat we dat gisteren op de radio hebben gezegd en dat ze haar etalage helemaal in het rood, geel en zwart heeft gekleurd nu. Dus goed bezig, Timmy.
0: Maar wij proberen hier zelf natuurlijk ook die WK-koorts aan te wakkeren door maandag samen te gaan supporteren in het KMSKA. Dat is samen met Sporza en misschien ook samen met jou. Als jij daarnet Allee Allee hebt gehoord in de Arctic Monkeys en Allee Allee hebt gestuurd, dan moet je natuurlijk nog één ding doen als je nu telefoon krijgt van ons.
2: Allee Allee.
0: Opnemen met Allee Allee, jawel. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Jeroen.
0: Dag Jeroen, jij was vliegensvlug met Allee Allee te sturen in de app. Dus wij veronderstellen dat jij maandag heel graag mee komt supporteren.
2: Heel graag, ja. Heel graag.
0: Heb jij rode kleren liggen die je gaat aandoen?
2: Daar kan het zeker voor u zorg worden, dat gaan we fixen. Dat moet, hè. Dat moet.
0: Het moet. Het is jouw nationale plicht om dat te doen, Jeroen. En wij ontvangen jou maandag heel graag in het KMSKA.

0: je een blik in de app van Studio Brussel werpen, dan zie je dat onze studio volhangt met vlaggetjes voor de rode duivels.
1: Maar dat kan natuurlijk ook zijn om de 50ste verjaardag van Kiki Le Maire van morgen al te vieren.
0: Ja.
1: Of het is een feestelijk decor om onze muzikale gast van zometeen te ontvangen.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta. Zo

0: back to you.
1: De slingers hangen hier al op en de toosjes met zalm en pesje met tonijn zijn onderweg. Want wij zijn minstens even verheugd als de fans van de Knicks in de NBA. Want wij ontvangen muzikale vrienden hartelijk en feestelijk.
2: Zeker als ze verantwoordelijk zijn voor geweldige muziek van eigen bodem. Onder de noemer Balthazar, maar ook solo. Goedemiddag, Jay Bernard, a.k.a. Jinte de Bree.
3: Hey, goedemiddag.
2: Hoe is het?
3: Ja, heel goed. Het is een goede dag vandaag voor mij. De eerste single van mijn nieuwe opkomende plaat is net uitgebracht.
1: Maar daarvoor al ups, hè, proficiat. Maar we beginnen bij het begin. Jinte, jij bent hier letterlijk 30 seconden geleden binnengewaaid.
3: Ja, klopt. Ik ben net op tijd.
1: Was close call.
3: Door de files gevlogen eigenlijk. Door Brussel heeft geen geheimen.
1: Een sportief pookje gebruikt.
3: Qua achterstraatjes en al.
1: In ieder geval, Jinte, super plezant dat je hier nog eens bent bij Studio Brussel. Want het is al wel even geleden dat je met de muziek van Jay Bernard naar hier bent geweest.
3: Ja, merci om mij uit te nodigen. Wat mijn vorige plaat was 2 jaar geleden, denk ik. Ik weet niet of dat al lang is, tegenwoordig. Ieder 2 jaar drop ik een plaat. Dus,
1: ja. En eigenlijk zou dat normaal moeten zijn, maar wij zeggen al, dat is lang geleden.
3: Dat is super lang geleden. Ik ben zo blij hier nog eens te zijn.
1: Jij bent blij, maar nieuwe muziek voor Jay Bernard, hoe voelt dat?
3: Ja, heel spannend. Het is ook een leuk avontuur geweest om die plaat te maken. Eigenlijk. Ik ben begin dit jaar een maand naar Los Angeles getrokken. Heel alleen, in mijn ukkie. Met allemaal liedjes. En daar met een band, de muzikanten, alles ingespeeld. Dus het was een heel avontuur. Een soort... Het was een leuk niveau om in te vertoeven.
1: Mag ik dan toch even recapituleren? Wij weten enkel van een nieuw nummer, maar je spreekt hier dus wel over een nieuw album van Jay Bernard.
3: Er komt... Het is de voorloper van een plaat, ja. Dat ik nu nog een soort van aan het afwerken ben.
1: Oké.
3: Dus ik hou het vaag.
1: Kijk hoe.
2: Ja, wij krijgen nu dus al een eerste single, Four in the Morning. Volgens ons kanshebber voor absolute hit van de zomer.
3: Zien een keer.
2: Hoe is dat nummer tot stand gekomen?
3: Het was een beetje eigenlijk... Dus de vorige plaat was zo een soort break-up plaat. En dan zijn we beginnen toeren. En plots had ik geen liefdesverdriet meer. En plots was de tour wel heel leuk. En ik denk dat de single een beetje gevolg is van die periode. Het heeft een soort funny zest for life terug. Een soort een manic urge. Maar noem ook 4 in the morning. Dus het is even hard niet te vertrouwen of die persoon nu wel, of de zanger, dat je die moet geloven dat hij zijn leven heeft helemaal terug op het goede pad heeft gekregen. Ook de clip gaat daar iets over. Er is ook een clip. Ikzelf, of ja, een persoon die in zijn kostuumpje door LA vertoeft, heel alleen. Een soort washed-up European artist die zijn carrière probeert te redden in Los Angeles, zoiets.
1: Ik denk dat je heel veel luisteraars al warm gemaakt hebt met die beschrijving. Zullen we anders voor de eerste keer hier eens draaien op Studio Brussel?
3: Zeker, ja. Oké, cool.
1: Jay Bernard met 4 in the Morning, de nieuwe single. Laat de complimenten binnenstromen in de app van Studio Brussel. Dan kunnen we die persoonlijk overdragen.

0: zo meteen naar de bureau van de baas hier om te eisen dat dit nummer nog veel gedraaid wordt op Studio Brussel. 4 in the Morning, de nieuwe single van Jay Bernard. Ja, Jinte, mijn complimenten alvast. Maar ik denk dat er ook heel veel complimenten zijn binnengestroomd in de app van Studio Brussel.
1: Ja, en die kan je zeker meenemen naar onze baas Sepp Oeien. Die laat weten, twee jaar was inderdaad veel te lang, want wat een heerlijke muziek maak je toch. Thibaut Neid die stuurt, yo, wat een plaat, eindelijk zo benieuwd naar meer. Dieter Landuit die had niet anders verwacht dan dat het zo prachtig ging zijn. En Veerle van den Broek die zegt nog, mooie vibe, echt Jay Bernard ten top. En Frederik die wil je gewoon nog even bedanken voor deze top. Schijf.
2: Maar zeg, dankjewel dat u deugt om te horen. Ja. Top. Kijk, ja, wat doen we daarmee?
0: In ontvangst nemen, die complimenten.
2: Ja, ja, wat doen jullie daarmee?
0: Wij gaan daarmee naar de directie hier van Studio Brussel. Maar wat jij misschien wel kan doen voor die enthousiaste luisteraars, is zeggen wat de toekomstplannen zijn met Jay Bernard. Je hebt al verklapt dat er een plaat komt, ja. Maar er wordt ook opgetreden.
2: Klopt, en de plaat zal nog dit jaar zijn, waardoor dat tegen de show zal de plaat dus al uit zijn. En de show in België is op 25 januari in de Ancienne Belgique in Brussel. Dus voilà, ik hoop dat... ik weet niet, morgen gaat hij in verkoop. Dus morgen kunnen we al ticketjes kopen.
0: Belangrijke details.
2: En het is een hele Europese tour. Dus het is ook niet de eerste show dat we gaan doen. Dus we gaan al gerodeerd zijn tegen Brussel.
0: Ja, ik zag heel veel optreden staan in Nederland, Duitsland, ja. Polen en zo. Is er een reden dat er zomaar één optreden in België is? Of komt er dan misschien nog iets meer aan?
2: Ja, dat is een eerste ronde, die tour. Ook in bijvoorbeeld Frankrijk of zo doen we ook nog niet veel. En Nederland zijn zo de eerste shows, de eerste leg of the tour. Maar het is leuk om te beginnen in, allez, of een eerste show in NAB, dat is met alles erop en eraan. En gewoon ja, je plaat voorstellen blijft een belangrijk moment. En waar beter dan in de Ancienne Belgique.
0: Inderdaad. In ieder geval 25 januari 2027. Jay Bernard in de AB. Met een nieuwe plaat, met een nieuwe single. Jinte, heel erg bedankt om langs te komen.
2: Jullie bedankt.
0: En iets rustiger naar huis rijden nu misschien.
2: Ja, zal ik doen.

0: Je ziet dat niet en je hoort dat gelukkig ook niet. Maar wij zijn aan het watertanden naar meer festivals.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: De festivalzomer komt steeds dichter en dichterbij. We hebben al enkele festivals achter de rug, maar het moet eigenlijk nog maar pas beginnen. Hè?
2: Oh, en dat is toch zo'n heerlijk gevoel dat we net voor het begin van de festivalzomer staan. Joris Betting die stuurt in de app: hey Nona, jullie spelen toch altijd een spelletje voor de festivals? En daar zijn petjes bij te winnen. Kunnen we die ook kopen? Want dat lijkt me wel fijn voor Werchter over 3 weken.
0: Ja, kijk, wij zijn natuurlijk tegen het kapitalisme en wij gaan dat nog niet verkopen. Wij willen dat gewoon weggeven. Jij kan dat winnen door simpelweg festivals te sturen in de app.
1: Studio Brussel.
3: De festivalzender. Great Gigs in the Park. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli. Met onder andere Mike D van Beastie Boys, The Sheila Divine, Psychonaut, Tof van Commerce, Paranoiacs, Prinses en de Geit, Monza en de allerlaatste keer Billy Organ. Tickets en info, decasino.be. Samen met Stad Sint-Niklaas en Studio Brussel.
4: Bankafschriften, kredietkaarten.
5: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.

0: En hij.
1: Wie wil er graag een festivalpetje?
2: Studio Brussel, de festivalzender.
1: Met Extrema Outdoor, Gladiolen en nog wat, heel wat andere festivals achter de rug gaat de festival Zomer echt wel steeds dichter bij ons kruipen. En daar kijken wij enorm naar uit. Net als Jules. Dag Jules.
3: Hallo.
1: Of is het Jules?
3: Jules eigenlijk, maar het is oké.
1: Naar welk festival kijk jij het hardst uit deze zomer?
3: Pukkelpop, denk ik.
1: Pukkelpop. Dan sluit ik me daarbij aan.
4: Jij hebt daar wel tickets voor kunnen bemachtigen dan, Jules?
3: Jawel.
4: Want grandioos uitverkocht, maar het zou natuurlijk nog mooier zijn mocht je zo'n petje op je hoofd hebben als je naar Pukkelpop gaat. Je moet het in ieder geval opnemen tegen luisteraar Lien uit Wervik. Dag Lien.
5: Hallo.
1: Jij strijdt om een Let's Fucking Go festivalpetje tegen Jules. Hoe klinkt dat, zo'n petje?
5: Ja, dat lijkt me wel tof om me aan te doen, ja.
1: Voilà, meer argumenten hebben we daar niet voor nodig. Thibaut, wat moeten ze doen?
4: Ze moeten een spel spelen. Meer bepaald, luisteren. Dat is de opdracht van dit spel. De festivalzomer komt dichterbij, Jules en Lien, maar onze artiest die speelt ook. Jullie krijgen zometeen om de beurt fragmenten te horen van een artiest die deze zomer bij ons optreedt. En jullie komen steeds iets dichter bij het podium te staan. Dan kunnen jullie de artiest ook beter horen natuurlijk, maar wie het snelst kan herkennen wie de artiest is, die wint. Je mag passen als je het niet weet, maar als je fout antwoordt, dan wint de andere sowieso. Is dat duidelijk?
5: Ja.
4: Oké, Jules, jij was de eerste die gestuurd heeft, dus jij krijgt ook als eerste toegang tot onze festivalweide. Heb je al iets herkend?
3: Ik ga passen, denk ik.
4: Dat is slim, maar dan krijgt Lien een paar stappen extra. Lien, wat denk je?
5: Helaas, ik heb nog niks herkend. Ik zal ook moeten passen.
4: Dat is niet erg. Jules, het volgende fragment is voor jou. Heb je een idee?
3: Nee. Ik heb nog altijd geen idee, amai.
4: Je past dus, hè, met andere woorden?
3: Ja.
4: Oké. Lien, dan mag jij weer enkele stappen dichterbij komen.

0: Wij hebben het al herkend hier in de studio. Jij ook, Lien?
1: Ik denk het. Samen met mijn man denken wij aan de last dinner party.
0: Je antwoord is ingediend. We gaan eens luisteren of dat goed is. Tuurlijk wel, Lien.
1: Yay!
2: Dat petje, is dat dan voor jou of voor je man die mee heeft geraden?
1: We gaan daar nog een keer moeten over nadenken, denk ik.
2: Op welk festival zien we dat petje dan verschijnen?
1: Ja, bij jullie een iets minder gekend, maar wij gaan voorlopig hebben wij tickets voor het Dranouter Festival.
2: Oh, de Max.
0: Laat het petje daar ook maar eens goed zien en veel plezier, maar vooral proficiat, Lien. Studio Brussel. De festivalzender.

op festivals deze zomer bij ons. Ze komen naar Cactus Festival en naar Absolutely Free Festival. De nieuwe Ierse revelatie, durf ik zeggen. Bleach 93 met deze Ceiling.

0: Dat wordt sowieso de moeite. Bleach 93 met Ceiling. Al 1 uurtje gedaan, nog 1 uurtje te gaan.
1: Ja, en we hebben heel wat leuke dingen die we gaan doen, waardoor je kan blijven hangen. We gaan bellen met een van de beste Belgische Brusselse rappers van dit moment en van all time eigenlijk. Zwanger Gie, blijf hangen.
2: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
3: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
4: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
5: Meneer Flippeklipke.
2: En alle programma's van toen.
6: VRT Max. Maak elk moment de max. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
8: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
10: Ja, schattige, dat gaat niet gaan, hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
11: Wow, de Philips 65 inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
10: Met €350 inruilkorting.
11: En dat kunnen we alle matchen zien.
10: Met al onze vrienden.
11: Ja, dat scoren, hè.
10: Zal nog niet zijn. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Nu in promo bij Aldi. 1+1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
14: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
0: 5 uur, een hele goede middag.
17: VRT Nieuws
0: met Melina Verbeek.
18: Een auto rijdt 3 fietsers dood in Nederland, vlakbij de Belgische grens. In de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen is een auto ingereden op een groep van 14 schoolkinderen en hun begeleiders. Ze waren op uitstap. 3 fietsers zijn omgekomen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. Hilde Mertens, jij bent op de plaats van het ongeval.
19: Ja, ik ben hier net aangekomen in Vogelwaard op een 2-baansweg met daarnaast een fietspad dat echt apart ligt, dat vrijgelegen is. Hier staat nog 1 tentje. En ja, daar ligt nog wel 1 van de 3 dodelijke slachtoffers onder. En daarnaast iets verderop ligt een verhakkelde auto. Die is echt heel zwaar toegetakeld. We zien ook nog wat fietsen die echt helemaal in elkaar gedeukt zijn. Dus dat moet echt wel een flinke aanrijding zijn geweest. Wat er precies is gebeurd, weten we nog niet. Forensische specialisten die komen dadelijk nog naar hier om een sporenonderzoek te doen. Want er zijn nog heel veel vragen die de mensen hier hebben.
18: De politiezone Zeeland heeft 1 verdachte opgepakt.
20: Intussen doen wij nu een onderzoek hier op de plaats delict. En er is ook 1 verdachte aangehouden. Wat die rol precies is van die verdachte, dat moet ook allemaal nog blijken uit onderzoek. Daarnaast willen wij ook getuigen oproepen om informatie te delen, al is het met een deurbelcamera, een dashcam of andere getuigen die iets gezien hebben.
18: Over de identiteit van de slachtoffers is voorlopig nog niets bekend. Deelsteps zijn vanaf volgend jaar verboden in Brussel. Dat heeft de Brusselse regering beslist. Dat komt door een stijgend aantal ongevallen, de overlast ook en het misbruik van deelsteps door criminelen. Vorig jaar raakten in het Brussels gewest meer dan 660 mensen gewond bij een ongeval met een e-step, een kwart meer dan het jaar ervoor. Eigen steps en deelfietsen blijven wel toegelaten. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een rijhuis onbewoonbaar geworden na een zware explosie vannacht. Die ontploffing gebeurde in de kamer van een van de kinderen. Niemand is gewond, maar de schade is wel groot. Een dragende muur is verplaatst. De brandweer kon het gebouw net op tijd stutten, zodat het niet instortte. De bewoners worden opgevangen bij familie. Een branddeskundige moet ook nog uitzoeken wat de ontploffing heeft veroorzaakt. En de Europese Centrale Bank verhoogt haar rente naar 2,25%. Zo hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat in te tomen. Door de oorlog in het Midden-Oosten stijgen de prijzen aan een snel tempo. Een hogere rente moet sparen aantrekkelijker maken en lenen duurder, wat de vraag doet dalen en uiteindelijk ook de prijzen moet doen zakken. Of de rente op onze klassieke spaarboekjes ook gaat stijgen is nog niet helemaal zeker, zegt financieel journalist Michael van Drogenbroek.
5: De rente die de ECB hanteert is de richtingaanwijzer voor die rente op spaarboekjes. Alleen zagen we in het verleden dat de banken in ons land soms talmden om hun rente te verhogen. Nu, de voorbije week hebben enkele banken dat wel al gedaan, maar het gaat dan altijd om spaarrekeningen met voorwaarden. Bijvoorbeeld een maximumbedrag dat je kan sparen per maand. Of ook de rente op de klassieke spaarrekeningen zal stijgen, dat valt nog af te wachten.
18: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen. Ook morgen lichte regen. In de namiddag wel wat droger in het westen. En we halen tot 20 graden.
0: 330 kilometer file werd er geteld. Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Houd dus een reddingsstrook vrij in de file. Richting Gent een 30 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 de ring richting Stabroek een 30 minuten extra tussen Beveren en Lilo. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Melcelen, 40 minuten erbij. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een 30 minuten. Op de A12 staat er in de Rupeltunnel een defect voertuig op de rechterrijstrook en verder vanaf Aartselaar 20 minuten extra. Op de E313 vanaf Masshoven een 15 minuten. Ook op de E19 vanaf Sint-Job en 35 minuten extra op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel gaat het bijna 1 uur trager tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde en een 15 minuten trager tussen Anderlecht en Halle. En op de binnenring ruim een 30 minuten file tussen Ruisbroek en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel gaat het ook traag op de E40 in Zwijnaarden door een ongeval op de rechterrijstrook en op de E40 vanuit Leuven 10 minuten extra tussen Everen en de Rijerstunnel, die is dicht richting het centrum.
16: Sport.
17: Studio Brussel.
0: Het komende uur maak je nog kans om samen met ons te supporteren voor de Rode Duivels.
1: Maar nog daarvoor bevallen wij van een nummer van zwangere Guy. En we kunnen hem zelf live vragen waarom die nieuwe creatie nu eigenlijk

0: Welkom, walgelijke wandtapijten. In afwachting van een telefoontje met de bekendste mens, denk ik wel, bijna in Brussel, naast onze koning, is het misschien tijd om de hotshot nog eens te spelen van een andere band die ook uit het Brusselse komt.
1: Jawel, het is de show van de nieuwe muziek hier. Het is onze hotshot, die komt deze keer van Black Box Revelation. Jan Paternoster en Dries van Dijk die vertelden hier op Studio Brussel dat ze bezig zijn aan een nieuw album.
2: Ja, het is niet ons eerste album dat we mee bezig zijn. Hè. Dus dat is ons zevende album. En je wilt niet altijd hetzelfde brengen. Dus je wilt wat tijd nemen om je heruit te vinden. Gewoon, nu hebben we daar wel gewoon is echt...
3: Ja, echt wel lekker diep ingegaan. Ja. Ook wel echt tijd voor genomen.
2: De ene dag komt het thuis, heb je een wereldhit geschreven. De andere dag komt het thuis, denkt je... Oh my god.
3: Dit raakt nooit af.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar oh my god, een nieuw album, allemaal goed en wel. Maar wanneer komt dat dan uit, Jan en Dries?
2: Dat album, dat komt eraan. Dat kunnen we nu nog niet zeggen wanneer dat dropt. Maar we gaan stilletjes aan gedurende de zomer wel...
3: Stapsgewijs.
2: Nieuwe dingen laten ontdekken. Ja.
1: Nog even geduld hebben dus. Voorlopig stillen ze onze honger met een eerste single, Stronger.
4: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
5: Daarom is dit deze week...

0: Box Revelation. Stronger.
1: Hey, wij zijn Jan en Dries. Van Black Box Revelation bij Studio Brussel.

0: Nu volgt een beetje levensadvies.
1: Als jij zo druk bezig bent en altijd maar blijft werken, de rat race in stand blijft houden van 's ochtends tot 's avonds, met kinderen misschien ook zelfs nog waar je voor moet zorgen, dan verdien je af en toe een beetje rust.
0: Zalig. Iedereen zou dat moeten doen. Maar hoe neem je rust als je in september afgelopen jaar nog een full album hebt uitgebracht en daar in 2026 meteen 3 singles bij knalt? Het is een vraag die we willen stellen aan één man, dagzwanger regie.
2: Hallo.
0: Ja, Gorik, neem jij eigenlijk ooit rust, is onze vraag.
2: Elke dag. Elke dag.
0: En op welke manier dan? Want ja, er is zoveel output de laatste tijd weer.
2: Oh ja, ik pak echt waar elke dag rust, maar ik werk ook elke dag aan muziek. Allee, 4-5 dagen per week.
1: Dan is dat echt een passie, ja. Hè?
0: Ja, daar zijn wij heel blij om.
2: Een bakker of een beenhouwer die blijft toch ook sausjes maken en pistolets.
0: Zo is dat. In ieder geval, Gorik, wij zijn super blij, want we hebben jouw nieuwe single Kim Kleisters gehoord. Dat is voor de duidelijkheid geen soundtrack voor de biopic over haar leven en ook geen feature met de tennister zelf. Maar waarom heb je dat nummer naar haar vernoemd en hoe is dat tot stand gekomen?
2: Ik zat met Chucky in de studio, juist nadat Dit Is Gie uit was. Dat is meestal een periode waarin je zoiets hebt van, oh nee, die plaat, ik wil andere muziek maken dan dat album. En we waren fun aan het maken. En op een gegeven moment moest ik rijmen op ijsters. En ik kwam zoiets van, Kim Kleisters, legend. En Chucky heeft die track gewoon Kim Kleisters genoemd. En dat is blijven hangen, dat past zo. Het is zo random dat het weer klopt of zo. Ik weet
1: ja, niet. Heb je toevallig al reactie gekregen van Kim Kleisters zelf?
2: Ja, ik heb haar wel eerst gestuurd om te vragen of dit oké is.
1: En dat respect.
2: Ja, ik zou allee, dat leek mij logisch om haar echt even te checken of dat oké is.
1: Ja, snap
2: ik. En ze was heel blij. Ze vond het grappig en haar kinderen vonden het heel cool blijkbaar. Dus dat deed mij deugd.
0: Nice.
1: Dat denk ik ook. Zeg, weer veel nieuwe muziek, maar ook veel live shows. Deze zomer sta jij op superveel festivals. Werchter Parklife, Rock Werchter, Doer, Lokerse Feesten, Suikerrock. De lijst is echt te lang. Hoeveel zin heb jij in die zomer eens goed te knallen?
2: Eerlijk gezegd, ten eerste, het weer mag voor mij gaan veranderen, want daar heb ik het schijt aan. En ik hoop echt dat ze mij ook werchter, dat de zon erdoor komt en dat ik heb er keiveel rusting in, zo simpel is het. Het is de grootste passie dat ik heb in mijn leven, samen met papa zijn, al is dat niet altijd een passie, dat is een must. Maar I love it. Ik kijk er echt naar uit.
0: En wij ook. Allee. Wij ook, zwanger.
2: Ik denk jullie ook allemaal. Hè?
0: Zeker en vast. In ieder geval, heel veel plezier gewenst deze zomer. En wij leggen hier Kim Kleisters nog eens op het nummer wel te verstaan. Yes. Merci, hè.
2: Ciao, ciao.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen we NASA die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: aan Zwanger Guy gaat het niet liggen met zijn nieuwe single Kim Kleisters. Maar heb jij eigenlijk al Allee Allee gehoord?
1: Ik kan het zelf eens zingen, maar telt dat?
0: Nee, dat telt niet.
2: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gaspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gaspop Metal Meeting.
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
5: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Bij VAR krijgt je merk
8: meer aandacht.
9: Meer merk?
7: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
12: Dat is de ja van Jumbo.
2: Studio Brussel.

0: gaan met die banaan. Oftewel, come on, Rode Duivels. Studio
1: Brussel. Supporter voor de Rode Duivels. Samen met Mona en Thibault.
0: Ik heb net ga met die banaan gezegd.
2: Ja, ik vind dat echt niks voor jou. De Rode Duivels doen iets met jou.
0: Ja, het is vreemd wat er gebeurt en wat er uit mijn mond komt. Maar dat komt natuurlijk door het enthousiasme. De WK-koorts die kan nog wel een duwtje in de rug gebruiken. Want wij hebben nog nergens vlakken gezien in Vlaanderen. Er is nog geen enkel café dat ik ken dat een groot scherm zet, precies. Maar wij hebben daar een oplossing voor gevonden. Komende maandag trekken we samen met Mohsin Abbas en Sporza naar het KMSKA in Antwerpen. Coole locatie. En daar zetten we in de inkomhal een groot scherm om de eerste match van de Rode Duivels live mee te maken.
2: En dan is er Robin die een berichtje stuurt in de app. Dag Robin.
0: Robin, zit jij in een betonmolen of zit jij ergens anders?
3: Ik ben onderweg met de auto. Excuses voor de auto.
0: Jij zit in de auto, maar je had een berichtje gestuurd in de app, hè? Wat was dat bericht exact?
3: Allee.
0: Ja, dat is natuurlijk net iets te vroeg. Want Robin, je moet goed luisteren. Want ergens zit Sylvie Kreusch met Romeo Elvis in onze playlist en passeert er een allee allee. Weet je wat je dan moet doen als je dat hoort?
3: Allee allee, sturen.
0: Inderdaad. En stel dat we jou dan opbellen, Robin. Weet je dan ook hoe je moet afpakken?
3: Eigenlijk niet.
0: Aha.
2: Daar hebben we je, Robin. Je moet afpakken op zo'n enthousiast mogelijk manier, alsjeblieft, met allee, allee.
0: Dus hoor je allee, allee, dan stuur je allee, allee en neem je ook de telefoon op met allee, allee. Dat is de opdracht en er passeert ergens nog wel een allee, allee. Niet in de betonmolen, maar in de playlist.
1: Nona en Thibault. Studio Brussel.

0: Nona heeft daar net mij toevertrouwd dat ze verschoten was daarstraks.
1: Nona en Thibaut.
2: Popnieuws.
0: Omwille van het volk dat hier daar straks was.
3: Ja, Jay Bernard stond hier. Daar ben jij heel gigantische fan van. En ik had nu de eer om hem voor de allereerste keer ook te ontmoeten. Hij heeft nieuwe muziek mee naar hier gebracht.

0: is misschien niet meteen ja, voor die hit, maar ik vind zomerhit 2026, het zou nog kunnen. Want ik vind 4 in the Morning, zijn nieuwe single, vind ik echt bangelijk.
1: En hij heeft daar nog heel leuk nieuws bij verteld dat je het misschien gemist hebt. Dus we willen het je graag nog even meegeven. Hij komt naar de AB.
2: Een eerste show in de AB, dat is met alles erop en eraan. En gewoon ja, je plaat voorstellen blijft een belangrijk moment. En waar beter dan in de Ensemble Muziek.
0: 25 januari 2027 staat hij daar met een nieuwe single, maar dus ook een nieuwe plaat. Dat heeft hij daar straks ook verklapt. Morgen vanaf 10 uur kan je tickets kopen.
1: En dan is er nog nieuws over een festival dat er bijna aankomt. Licky Lee die zou normaal op 28 juni op Live is Live staan, maar zij zal vervangen worden door Evie de Visser.
0: Dat is natuurlijk de dag waar Nick Cave en zijn Bad Seeds gaan headlinen. Maar hij cureert ook die festivaldag. Hij is de headliner en heeft dan natuurlijk ook een handje in de pop te brokken, zal ik zeggen, om een vervanger te zoeken voor Licky Lee. En daarom heeft hij gekozen voor Eefje de Visser. Een naam die Nick Cave dus blijkbaar meteen aansprak en ook past binnen de muzikale lijn van die dag.
1: Als ik Eefje was, dan zou ik dat echt boven mijn bed hangen. Zo'n coole woorden. En jij kan er ook nog bij zijn als je wil.
0: Als je tickets koopt, natuurlijk. Zo werkt het in deze gewone wereld. En hoe dat dan gaat klinken op Linkeroever in Antwerpen, dat kan je nu wel ontdekken. Eefje de Visser met Vlammen live.

0: Brussel. Op zaterdag 5 december 2026 in Vorst Nationaal. Een van de strafste en meest oprechte stemmen van het moment. Een onmisbare show. Tickets vanaf nu vrijdag om 10 uur via livenation.be. Phoebe Bridgers live. Samen met Studio Brussel.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Oké, actie!
4: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
4: Tot Spider-Man Brand New Day.
6: What is happening?
4: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
7: het is een potje voor jou.
4: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Krevel.
8: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
4: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
11: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
12: Yes, of Corsa.
11: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
12: Yes.
11: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
12: Yes.
11: En tot 8 jaar speciale garantie?
12: Yes.
11: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
13: Ja, Peter!
14: Oh! Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
15: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.

0: Wout van Aert heeft de benen laten werken, want hij heeft zo net in de massasprint gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Een winst voor onze nationale held. Maar de aandachtige luisteraar heeft net voor... net na de reclame een allee gespot. Dus het is de vraag wie hier als eerste over de meet sprint om mee te supporteren voor de Rode Duivels in het KMSKA aanstaande maandag. Heb je allee gestuurd? Dan is het nog de opdracht om met allee op te nemen.
1: Allee.
2: Jasper, jij bent erbij volgende week maandag.
1: Volgende week maandag.
2: Ah ja, natuurlijk. Ja. Wanneer de match is, wanneer onze Rode Duivels als eerst spelen tegen Egypte. Jasper, past dat in jouw agenda?
1: Nee, ik heb examens.
2: Maar Jasper!
0: Jasper, dit kan je niet menen, hè, man.
2: Oh. Ja, het zal toch een pauze moeten worden, Jasper.
1: Ja, hoe rap ben ik terug? Want misschien kan ik rap over en weer.
2: Ah, wel.
0: Kijk, dat moet je logistiek eens even bekijken. Maar mocht je niet kunnen... dan gaan wij gewoon iemand anders blij maken. Want Jasper was niet de enige die de allee na de reclame heeft opgemerkt. En dus ook niet de enige die gestuurd heeft. We maken nog iemand blij.
2: We doen eens zot.
1: Allee.
0: Jawel! Hallo, met wie?
1: Met Richie.
0: Richie, naar de geweldige limonades ook natuurlijk. Richie, heb jij maandag...
1: Ja, naar mij vernoemd, hè. Oh,
0: tuurlijk. Richie, heb jij maandag wel tijd en geen examens?
1: Nee, ik heb zeker tijd en geen examens.
0: Ah, super. Ben jij eigenlijk een fervent voetballiefhebbertje en supporter van de Rode Duivels?
1: Volgers. Ik volg het allemaal. En sowieso fan van de Duivels, hè.
2: Voilà. Amoe, hè.
0: Maar samen zijn we allemaal volgers en volgen we ze doorheen het WK. Aanstaande maandag ontvangen we je graag in het KMSKA. Tot dan, Richie.
1: Oké, tot. Salut.
3: Jona en Tibo.
4: Studio Brussel.
0: We kunnen nu examens hebben en toch sturen. Senna Spyro met Material Lover.

0: Wij hebben al heel veel zin om morgen vrijdag frietdag nog eens te vieren. Maar vandaag kan je ook nog blijven hangen. Want finalist Daan van de Grote Prijs Fingermijns die weet voor 50% van de show niet wat er gaat gebeuren zometeen. Wij moesten al lachen toen we het hoorden. Jij waarschijnlijk straks ook.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
1: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Lift het op, laat het op, werkt het tot stroom. Lift het op, laat het op, werkt het tot stroom.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Dit is Nauw en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
12: Studio Brussel.
13: Goedenavond, het is 6 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Melina Verbeek.
15: Een auto rijdt 3 fietsers dood in Nederland vlakbij de Belgische grens. In de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen is een auto ingereden op een groepje van 14 schoolkinderen die met 2 begeleiders op uitstap waren. 3 fietsers zijn omgekomen. Hilde Mertens, jij bent op de plaats van het ongeval. Weet jij al meer?
16: Het gaat om een groep schoolkinderen uit een lagere school uit Axel. Dat is een deelgemeente van Terneuzen, hier iets verderop. Die waren op schoolkamp, zoals dat heet. Een soort eindejaarsreis met 2 begeleiders. En die fietsten hier dus op die provinciale weg. Toen een auto in een bocht op hen inreed. Nu, het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Reden die kinderen op het fietspad met hun begeleiders? Reed die auto te snel? Heel veel vragen blijven er hier nog.
15: Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. Zij zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam overgebracht. De politiezone Zeeland onderzoekt het ongeval. Er is 1 verdachte opgepakt.
17: Intussen doen wij nu een onderzoek hier op de plaats delict. En er is ook 1 verdachte aangehouden. Wat die rol precies is van die verdachte, dat moet ook allemaal nog blijken uit onderzoek. Daarnaast willen wij ook getuigen oproepen om informatie te delen. Al is het met een deurbelcamera, een dashcam of andere getuigen die iets gezien hebben.
15: In het Brussels gewest zijn deelstubs vanaf volgend jaar verboden. De Brusselse regering verbiedt ze om verschillende redenen. Maar de veiligheid is de belangrijkste, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke van den Brand.
18: Het is al een tijd dat de procureur des Konings ons vraagt om op de deelstubs in te zetten, omdat hij vaststelt dat die heel vaak betrokken zijn bij criminele feiten. Dat is niet de voornaamste reden waarom we deze beslissing nemen. De voornaamste reden gaat echt over die verkeersveiligheid. Het aantal ongevallen met stubs met zware letsels dat zeer hoog is, tot 10 keer hoger dan bij fietsen. Maar het is een van elementen die wel heeft meegespeeld in de beslissing.
15: Way to Go, dat is de organisatie die deelmobiliteit promoot, zegt dat 80.000 fervente gebruikers van deelstubs in Brussel nu aan hun lot worden overgelaten. Wout van Aert heeft de vijfde rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Fransman Hofstetter en de Duitser Bauhaus. Voor Van Aert, die eergisteren nog moest lossen in de ploegentijdrit, is het zijn eerste zege sinds hij in april Parijs-Roubaix won. De Fransman Alex Boudin blijft leider. En het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada begint over enkele uren met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika in Mexico-stad. Het is de eerste keer dat er een record van 48 landen deelnemen aan het WK voetbal, zegt Peter van den Bemt.
11: Een uitbreiding die ongetwijfeld meer kleur brengt, maar die ook voor een sportieve devaluatie zorgt. Afwachten ook in welke mate het weer een rol gaat spelen. Specialisten waarschuwden al voor de extreme hitte waarin gespeeld moet worden. En noodweer met bliksem kan door de Amerikaanse veiligheidsprotocollen het speelschema danig in de war sturen. Net overigens als de protesterende leerkrachten hier in Mexico City, die ermee dreigen fans op weg naar de openingswedstrijd tegen te houden. De aanloop naar deze wereldbeker was alvast weinig fraai. Door het drastische migratiebeleid van de regering Trump is lang niet iedereen welkom in de VS. Kijken of eens de bal rolt, voetbal toch echt weer een feest wordt.
15: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen. Ook morgen lichte regen, in de namiddag wel droger in het westen. En we halen 20 graden morgen.
14: Er staat op deze donderdag 265 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Het is elke nacht hetzelfde. 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen file op de E34 vanaf Melcelen. 30 minuten verlies je daar. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke ook 30 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen Haven is dat 25 minuten. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier trager tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 1,5 uur tussen Beersel en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Verder zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
19: Studio Brussel.
20: De grote prijs Vingermijns.
14: Poging 4 van Daan de Freyne om je in zwijm te doen vallen voor een Leuvense lijster.
21: Ik ben toch geweldig, hè?
14: Oh.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Music.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Studio Brussel live.

0: Muse and Pressure. Ik zou het niet weten. Ik weet niet welke druk. Toch zeker niet de druk van een radioprogramma op een totaal onervaren deelnemer aan een ultra veelbetekenende wedstrijd.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Fien Germijns.
0: En het is hier vandaag voor een laatste keer. Fien featuring Daan de Vrijne. Hoe vond je het zelf al gaan?
3: Goed, denk ik. Ik heb mij vooral ongelooflijk geamuseerd. Dus.
0: En dat was het hele opzet?
3: Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: En dat gaan mensen gehoord hebben. Het komt erop neer dat jij het nieuwe talent van Studio Brussel kan worden. Als jij heel veel stemmen krijgt op donderdag 25 juni, ben jij al van start gegaan met je campagne.
3: Ik ben toch al overal aan het zeggen van zeg 25 juni, zet het in uw agenda. En, dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ik hoop dat ik al veel stemmen achter mij heb nu.
0: Ja, dat zullen we zien. Laat ze dan zeker dit eens horen, want dit was jouw week tot nu toe.
3: Dan doet hierbij zijn eerste opener, als ik het juist geleerd heb van Hakim. En ik hoop dat het volgende nummer jullie harder raakt dan mijn handdruk. Wat ik u nog moest laten weten, is dat mijn rijm 2 maanden geleden een beetje kapot is gegaan.
4: Tof dat ik dat nu hoor.
3: Ja. 4 warme bijmischijven.
0: Ja.
3: Hier tussen ons. Je hebt ook de nazi-schijf.
0: Ja.
3: Als in nazi met een S. En dat is, dat is mijn rijst.
5: Persoonlijk.
3: Ja, klassieker. Ik denk dat we dit op nummer 1 moeten zetten, toch?
0: Je hebt geen idee wat er hierna nog komt, hè?
3: Ja, ik weet het, maar ik weet niet of het zoveel beter wordt als dit. Buiten misschien een liedje van Nicky de Soleil zelf. Fien, die gaat er constant naar het toilet. Die arbeid is zo klein. Jullie denken dat wij hier vriendjes worden, maar die zit eigenlijk gewoon de hele tijd op het toilet. Je kan me niet temmen. Als ik verlies, dan komt dat door een storing in de stemmen.
0: Dit was het. Daan, tof, hè?
3: Leuk, hè?
0: Leuk om te horen, hoop ik.
3: Ik hoop dat ik die montage ook krijg.
0: Wel, ik ga je die uiteraard doorsturen via een goede WeTransfer. Maar Daan, ik had het eigenlijk via Nona en Thibault al aangekondigd. Ik denk dat jij maar ongeveer 50% weet wat er gaat gebeuren de komende 2 uur. Oei, de deur gaat open.
3: Ik weet van niks.
0: Er komt iemand binnen.
3: Hallo.
0: Hallo, ja, je mag daar eigenlijk nog niet mee praten.
3: Ik mag er nog niet mee praten. Oké.
0: Weet je wie dit is?
3: Ik herken hem, maar ik kan het niet plaatsen. Dus, maar ik ben niet de beste in BV's kennen, heb ik deze week al bewezen.
0: Kan je hem uiterlijk omschrijven? En gedetailleerd graag.
3: Ik zie een

0: In pak wel, met een mooie blazer, met mooie bruine ogen en toch een bres, een blonde bres naar de zijkant.
1: Ja.
0: Ja, wat kan ik nog zeggen? Een man van rond de... Oh, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Rond de 35.
1: Oh. Okay.
0: Zal misschien iets ouder zijn, vrees ik. En ja, voor de rest...
1: Oké, wacht. Pak. Mooie blauwe ogen. Blonde bles naar de zijkant. Voor de rest weet je niks.
0: Ja.
1: Mocht iemand deze man nu puur op omschrijving herkennen, laat het weten in de app.
2: De grote prijs Fien Germijns.
1: Denk eens na tijdens Lenny en T.

0: Dit is Stevie Nicks en The Edge of 17. Ja, Daan, de deur ging een paar minuten geleden open.
1: Ja.
0: Daar kwam een mysterieus figuur doorgewandeld.
1: Een mysterieus figuur kwam er doorgewandeld.
0: En die staat nu weer voor je neus.
2: Studio Brussel.
3: De grote prijs.
2: Tien Garmijns.
0: Hoe zou je hem uiterlijk omschrijven?
1: Ja, dus ik had gezegd een mooie blazer. Bont haar in een bres naar de zijkant. En mooie blauwe ogen.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: En dan heb je nog niks gezegd over die kamerbrede glimlach.
1: Kamerbrede.
0: Wat een présence. Je hebt echt geen idee wie dit is, hè?
1: Nee.
0: Oké. Ik ga je drie opties geven.
1: Oké.
0: Maar eigenlijk is de optie om verkeerd te antwoorden er geen. Je moet correct kunnen zeggen wie dit is.
1: Ik moet correct kunnen. En mag ik hem ondervragen, wie het of niet?
0: Nee, dat mag niet. Je mag eventueel een hulplijn inschakelen en dan bellen we iemand, een luisteraar uit de app.
1: Oké, geweldig.
0: Is dit A? Jimmy Samijn. 51 jaar, geboren in Etterbeek. Jimmy werd eind jaren 90 bekend als de zanger van boyband Get Ready. Is dit B? Showbiz Bart, geboren als Bart Verbeek. 48 jaar, mediafenomeen, showbizkenner, presentator en communicatiespecialist. Of is dit C? Bent van Looy, 50 jaar, geboren in Antwerpen. TV-presentator en zanger van de Gentse indie-popband Das Pop.
1: Ik denk dat ik toch... Ik denk dat ik het weet, maar ik ga toch een luisteraar inschakelen.
0: Je praat met Nisse.
1: Dag Nisse.
4: Hallo. Ja, aan uw uitleg dacht ik direct aan Showbiz Bart.
1: Showbiz Bart. Oké. Okay. Ja, ik denk dat ik ook dat gevoel al had.
0: Je mag het hem officieel vragen.
1: Dus bent u Showbiz Bart?
5: Wel, Daan, dat is helemaal correct.
0: Ja! Oh, Showbiz Bart Nissen.
5: Hey, Daan. Ja, maar je bent natuurlijk nog zo jong, hè.
1: Ik ben nog...
5: Dank je wel. 35 jaar?
1: Ja, 35 jaar.
5: Ah, schitterend. Ja. Ik hou van jou.
0: Hoe gaat het, lieveling?
5: Goed. Maar wat tof om hier te zijn.
0: Ja, we hebben hier...
5: Wat een talent.
0: Ja. Straf, hè. En hij heeft natuurlijk de wedstrijd nog niet gewonnen.
5: Mm-hmm, nee.
0: Hij maakt een grote kans. Ik was even aan het nadenken over de meest betrouwbare mening binnen de Vlaamse showbiz. En showbiz is letterlijk jouw voornaam.
5: Ja, dat is eigenlijk mijn achternaam.
0: Ah,
5: dat
0: okay.
5: Dan gewoon omgedraaid. Dus ik heet Bart Showbiz, maar ik dacht Showbiz Bart klinkt net iets toffer.
0: Wie zou eigenlijk zo beginnen noemen?
5: Wel, dat waren onze goede vrienden van Q-Music, waar ik
0: 15
5: jaar heb gewerkt. Ja, maar kijk, ik heb die namen meegesleurd. En ik heb er heel veel plezier aan, want het zegt een beetje wat het is. Hè. Maar trouwens, je hebt daar net mijn echte naam gezegd. Dat is voor de duidelijkheid Bart Verbeek. En wat zijn mijn initialen dan?
0: BV. Oh!
1: Geweldig.
0: Voilà. Geweldig.
5: Ja.
0: Een echte BV, zo geboren gewoon.
5: Ja, voilà, ik kan er niks aan doen.
0: Ja. Daan, ben jij bereid om zo meteen nog een laatste duw in de rug te ontvangen van de hier aanwezige Bart Showbiz?
1: Zeker en vast.
0: Zeker en vast? Oké. Okay. Je weet niet wat er gaat gebeuren.
1: Oh.
3: Masigo in concert. De getalenteerde multi-instrumentalist komt terug naar...

0: Go live. Samen met Studio Brussel.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Studio Brussel.

0: Another and 45 Ultra. Als Showbiz Bart wordt ingeschakeld, dan weet je intussen dat het echt serious business is.
1: Studio Brussel. De grote prijs, Fien Germijns.
0: Ik probeer hier 1 à 4 volwaardige radiopresentatoren te lanceren in een talentenjacht waar jij uiteindelijk op 25 juni beslist wie mag winnen. Maar ik ben ook geen onmens natuurlijk. Hè. Ik wil ze niet onvoorbereid in die grote griezelige wereld van de showbiz jagen. Dus, beste Showbiz Bart, Jij hebt om en bij de 118 jaar ervaring in de showbiz.
2: Ja.
0: Je hebt Beyoncé ooit geïnterviewd?
2: Ja, dat is juist.
0: Je stond op de rode loper met Angelina Jolie en Brad Pitt.
2: Aha, ja.
0: En dit is nog maar een kleine greep.
2: Ja, ik sta nu naast Daan.
0: Ja, je staat naast
2: de toekomstige wereld. Hè.
0: Daan de Vrijne. Zou ik eens mogen weten, hoe herken jij als connoisseur een echte ster?
2: Wel, ik heb daar eens even over nagedacht, want je had mij dat al gevraagd. En ik heb het wel vrij serieus genomen. Daan, het zijn 5 dingen die echt belangrijk zijn. Het is niet verzonnen, het is echt, echt belangrijk. Het eerste is dat je talent moet hebben. Dat klinkt stom, maar dat is wel zo. Of je moet iets kunnen, omdat je erop geoefend hebt of zo. En daarmee bedoel ik gewoon eens 1 keertje op televisie komen, omdat je, weet ik veel wat, ik viseer niemand, maar met Temptation Island hebt meegedaan of zo. Dat is niet voldoende. Dan ben je even bekend, maar dan bouw je geen bestendige carrière op. Dus dat, ja, je moet wel iets kunnen. Maar dat zit wel oké bij jou, denk ik.
3: Ik hoop het.
2: Ten tweede moet je hard werken. Fien Germijns is niet zo'n grote ster geworden door niks te doen en op haar luie kont te zitten. Ze werkt er elke dag keihard voor. Dus je moet er echt iets voor doen. En ten derde, we zijn in Vlaanderen. En Vlaanderen is heel typisch. We houden van mensen van bij ons, gewone mensen. Dus je moet een beetje een combinatie hebben van een boy or girl next door met toch net een tikje glamour. Een voorbeeld daarvan zijn de Pfafs. Dat zouden je buren kunnen zijn. Maar die hebben toch iets interessants. Die hebben iets smeuk. Die zien er ook goed uit als ze ergens naartoe gaan. Ja, die hebben showbiz in zich. Dus dat is heel belangrijk. Een soort van charisma ook hebben ze. En ten vierde, het is echt wel belangrijk dat je er voor je fans bent. Je moet, als je, moest je een zanger zijn bijvoorbeeld, je geeft een optreden, moet je tijd maken voor foto's. Maar als radiopresentator, je wordt aangeklampt op straat en je moet op de foto gaan, doe dat. Je moet je publiek een beetje verzorgen. Dat zijn de mensen die ervoor zorgen dat je je job kunt doen. En ten derde...
0: Ten vijfde, maar het is goed. We tellen terug achteruit, ja.
2: Ten vijfde, goed dat je er bent. Het klinkt zo wat cliché, maar het is heel belangrijk. Je moet authentiek zijn. En ik was nu gisteren, dit is nu even ernstig en niet zo heel tof, maar het was gisteren de uitvaart van Margriet Hermans. Heel Vlaanderen heeft daar ongelooflijk een slag door gekregen door het feit dat ze er niet meer is. En daar werd gezegd, Margriet was authentiek nog voordat een modewoord werd. En dat was zo. Nu zeggen we dat altijd. Het moet echt zijn, het moet authentiek zijn. Maar het is zo bijna een verkoopsargument geworden. Maar Margriet was dat echt. Ze was dat altijd. Ze was altijd zichzelf en ze was authentiek. En dat is heel, heel belangrijk. En dat zie ik ook in jou. Je bent jezelf en dat is zo goed.
0: Dus... Ja, ik wil al eens even polsen, Daan. Zijn die dingen waar je je in herkent?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat ik heel authentiek hier al ben geweest. Ik ben toch aan het uitschijnen wie dat ik ook in het echte leven ben.
2: What you see is what you get.
3: What you see is what you get, exact. Daarbuiten...
0: Een tikje glamour is ook nodig, hè?
3: Een tikje glamour, ja. Ik denk vooral dat ik zowel de boy next door kan zijn en dat ik ook een beetje raarder ben dan de gemiddelde persoon. Dus op dat vlak denk ik ook dat
2: super.
3: Ik...
2: Een beetje glamour. Misschien toch eens een pak proberen aan te trekken.
3: Ja, misschien toch eens een pak.
2: Ja, haar een beetje stijlen. Je mag mij stijlen.
3: Ja, inderdaad. Of misschien moet ik een bres zetten ook.
0: Ja. Bart, je hebt eigenlijk
2: je hebt
0: nog...
2: een beetje nagellak aan, zie ik.
3: Ja, daar maar, moet ik misschien meer aan.
2: Sorry Fien, maar Daan, ik wil toch nog... Mag ik er een 6e tip aan toevoegen?
3: Zeker en vast.
2: Nu ik jou hoor... Sorry, maar ik mag hier eerlijk zijn. Hè?
0: Ja.
2: Ik vind eigenlijk, als je het wil maken, en zeker op de radio, dan moet je ook een goede uitspraak hebben. En Daan, ik hoor hier en daar toch wat Leuvense klanken.
3: Ja, ik weet het.
2: Dus ik stel voor, mag ik een beetje oefenen? Hebben we nog even tijd?
0: Absoluut.
2: We zullen beginnen met een beetje pittigheidsoefeningen. Je moet goed articuleren. Dus doe mij gewoon na. Je begint met je tong van links naar rechts. Maar heel snel. Dus je gaat met die tong... links naar rechts. Links naar rechts. Sneller dan. Nu gaan we vooruit met de tong. Die tong uitsteken en terug in je mond. Zo snel mogelijk. Dat gaat goed. Dat naar links rechts gaat minder.
3: Nee, dat was niet mijn ding.
2: Zeg mij nu na. Pikkende pokken, pikkende pokken, pikkende pokken, pikkende pokken, pikkende pokken. Zo snel als...
3: Pikkende pokken, pikkende pokken, pikkende pokken, pikkende pokken, pikkende pokken, pikkende pokken.
2: Ja, oké. En dan nog één ding wat voor jou belangrijk is. Je moet je klanken diftongeren. En dat wil zeggen dat je twee klanken, zoals de ei en de au en de ui, moet... Dat is geen één klank. Het is niet de ei. Het is de ei.
3: De ei.
2: Twee klanken. Ja, goed, ziet. Je kunt het.
3: Ik kan het.
2: Maar we gaan het eens oefenen, Daan.
0: Ja. Ah, wel, ik heb iets voorbereid, Daan. Ik heb hier de tekst even geprint van een nummer van Bazaar. Want zij zijn echt heel goed in de ei.
2: Ja.
0: Zij gebruiken heel veel
2: heel
0: ei.
2: Heel mooie ei.
0: Dus het is nummer Nacht in Amsterdam. Jij moet dit gewoon even zo poëtisch en zo proper Nederlands mogelijk brengen. Ja. Alsjeblieft, dank je.
2: Het moet mooi in het AN zijn, maar ook wel met gevoel, hè, Daan.
3: Ja, die combinatie is nog een beetje moeilijk voor mij. Ik ga mijn best doen.
2: Mm-hmm.
3: Soms wil ik blijven rijden en niet naar achter kijken. Het lijkt al nacht in Amsterdam.
2: Ja. Ja.
3: Misschien moet ik hier wel... Hier?
0: Hier, excuseer.
3: Hier wel blijven en niet naar achter kijken. Het lijkt al...
2: Ja, dit
0: lijkt
3: niet goed. Het lijkt al nacht in Amsterdam.
0: Hé, dat vond ik toch al redelijk goed.
2: Ja.
0: Even luisteren hoe Mathieu het doet.
1: Life is music. Studio Brussel.

0: What's the Girl to Do van Kiki. Het is hier onze laatste kiekeboe aan het adres van Showbiz Bart. Wat leuk dat je erbij was.
1: Ja, met veel plezier, ja. En Daan, trouwens, ik werk nu op dit moment bij de communicatiedienst van VRT. Dus ik werk achter de schermen. Vandaar dat je mij niet meer hoort of ziet in de media. Maar als je het dus maakt hier, dan zal ik een persbericht over jou uitsturen. Is dat goed?
2: Geweldig. Dat vind ik leuk.
1: Maar dan moet je echt een ster worden, hè?
2: Ik doe mijn best.
1: Ik wens je heel veel succes.
0: Hey, hij is eraan aan timmeren en Michiel Nuits laat in de tussentijd nog weten, maar ik vind Daan zijn accent fantastisch. Dus denk er eens over na wat je ermee doet. Maar als het van Leuven mag, allee, dat mag van mij ook.
2: Ik krijg hier gemixte signalen.
0: Ja, maar dat mag van mij ook. Allee, dag hè, Showbiz Bart.
3: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Peewee, a.k.a. Anderson .Paak, Obong JR en nog veel meer. Koop je dagticket voor het te laat is. Goedeurcafé.be, samen met
4: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Taco met kip en
6: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Mannetjes, vader. Bobby is zo vrolijk.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: En waarom?
10: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
11: En wat willen we?
10: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
17: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
16: 2002? Ik was 1 jaar toen.
17: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
16: Oh, kom aan.
18: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

0: de oppermeid. Ooit nog geïnterviewd door showbizbar Beyoncé, Run the World, Girls, Katie-wedstrijd. Three girls, one guy.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Min Germijns.
0: Want daar ben je dus momenteel naar aan het luisteren. Daan neemt het op tegen Marie, Tosha en To. Is dat een voordeel voor jou, Daan, als enige man?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat ik eruit spring. Het is unieker, natuurlijk.
0: Klopt. Dat is je enige voordeel, dat je er geslachtsgewijs uitspringt. Neem dat niet te letterlijk, alsjeblieft. Het kan natuurlijk wel in je voordeel spelen om je af en toe onder het volk te kunnen mengen, om ervoor te zorgen dat zij voor jou kunnen stemmen. Dat is de tactiek die reporter To vandaag gaat toepassen. Naar waar ben jij gelokt vandaag, To?
4: Hey, Fien en Daan. Ik ben vandaag naar Lokeren gelokt, naar de Smashing After Work van de Lokerse Badminton Club. En jullie horen nu de Gunter D. toeter op de achtergrond. En dat wil zeggen dat de teams aan hun volgende match kunnen beginnen. En ik sta hier naast Jasper, de organisator. Jasper, wat is het concept precies van deze After Work?
5: Hey, met de Lokerse Badminton Club organiseren wij twee keer op een jaar een After Work. Lokerse bedrijven of mensen uit het Lokerse die graag al eens een pluimpje willen slaan met vrienden en collega's. En dan faciliteren wij een toernooi voor hen, dat zij op een heel laagdrempelige manier tegen elkaar kunnen spelen in korte matchjes. Ondertussen is het een DJ-setje bezig. Het moet plezant zijn. Iedereen kent elkaar ondertussen al een beetje. Omdat sommige bedrijven komen ook terug. Altijd een heel leuke sfeer hier.
4: Ja, het is inderdaad echt een leuke sfeer. En met die DJ-boot kan ik misschien straks nog stiekem even aan de slag om wat stemmen te ronselen. Maar er is ook iets speciaals aan deze editie van de Afterwork, toch?
5: Ja, wij halen eigenlijk ook een centje op om volgend jaar onze 40ste verjaardag te vieren. Eigenlijk is dat deze zomer al, maar we zijn daar uiteraard nu al aan het denken om daar een extraatje voor te voorzien. Dus dat is ook weer heel mooi meegenomen om zulke initiatieven te hebben dan.
4: Oké, dus jullie horen het goed. Het is eigenlijk de 40ste verjaardag van de Lokerse Badminton Club deze zomer. En daarom heb ik ook nog als kers op de taart een taart dus eigenlijk meegenomen met een badmintonpluim en een 40 op. Alsjeblieft.
5: Ja, jullie hadden echt niet moeten doen eigenlijk. Het is een chocoladetaart, denk ik. Ja. Met in suiker en een badminton shuttle op. En uiteraard het 40. Van het 40ste verjaardag. Nee, echt. Ik weet niet wat te zeggen. Ja, merci.
4: Graag gedaan. Jullie gaan straks ook nog een hapje eten samen, had ik begrepen.
5: Ja, klopt. Altijd na het sporten willen we natuurlijk iets nuttigen. Dus dan kan er inderdaad een hapje gegeten worden. Hier in de cafetaria voorzien we dan een 3-gangenmenu voor alle deelnemers. Uiteraard, wie dat eten zegt, zegt ook drinken natuurlijk. Hè. Dus dat is ook zeer belangrijk.
4: Goed, en dan kan daar dus een extra dessertje bij straks.
5: Zeker.
4: Voilà.
0: Schitterend. Oh, To, dat doe je toch weer. Mensen omkopen met zoetigheid, met een gepersonaliseerde taart voor de badmintonclub van Lokeren. Ja, dat werkt altijd. Je mag daar straks alles nog in de strijd gooien om die hele club voor jou te doen stemmen. Maar bij deze ook de oproep en de vraag aan eender wie dit hoort. Wil jij eens een reporter van de Grote Prijs Fien Germijns tot bij jou lokken? Omdat je iets leuks te vertellen hebt of te vieren, of het maakt mij al niet uit. Laat maar weten in de app en luister intussen naar Evolution van Nothing But Thieves.

0: Stupid Disco van Junior Jack. Inke de Blok uit Schoten stuurt een foto. Ze zijn alles tot in de details aan het volgen. Met beeld en al in VRT Max wat er hier gebeurt. Want dit heet wel de grote prijs van Germijns, maar in die end beslis jij wie de winnaar wordt. Dat kan Daan de Vrijne worden. Je hebt nog 1 uur te gaan.
1: Ja, ik ga het toch wel spijtig vinden als het voorbij is, denk ik.
0: Het is gelukkig nog niet voorbij. Het is absoluut nog niet voorbij. Ik heb zo meteen nog een boodschap voor jou van de concurrentie die hier volgende week opdaagt. En eigenlijk heb je voor de rest geen flauw bedoel wat er straks gaat gebeuren.
1: Ik heb geen enkel idee.
0: Ah, verrassing. Het wordt goed.
2: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
3: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
4: Jij! Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus bloed.
5: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
14: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
13: Hoe komt dat?
14: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
12: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
14: Wij maken uw keuken in België.
15: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
16: Ik ben blind.
17: Hij zit er vast.
16: Ik ben blind.
17: Het licht is uitgevallen.
16: Oh. Ik dacht even...
15: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
0: Het is 7 uur intussen.
20: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
21: Een auto is ingereden op een groep fietsers in Zeeuws-Vlaanderen. In de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen in Nederland, vlakbij de grens met ons land, zijn 2 kinderen en een begeleider omgekomen toen een auto inreed op hun groep. 14 kinderen van een lagere school uit Aksel in Terneuzen waren met 2 begeleiders op uitstap. Naast 3 doden zijn er ook meerdere gewonden. Zij zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht.
22: Intussen doen wij nu een onderzoek hier op de plaats delict. En er is ook 1 verdachte aangehouden. Wat die rol precies is van die verdachte, dat moet ook allemaal nog blijken uit onderzoek. Daarnaast willen wij ook getuigen oproepen om informatie te delen. Al is het met een deurbelcamera, een dashcam of andere getuigen die iets gezien hebben.
21: De Brusselse regering stapt naar de rechtbank tegen de nieuwe aanvliegroute naar de luchthaven in Zaventem. Die route wordt sinds september getest. Er landen soms 300 vliegtuigen per dag boven Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek en Laken. En die vliegtuigen overschrijden bijna elke keer de Brusselse geluidsnormen. De Brusselse regering wil de route laten stilleggen en vraagt om vluchten beter te spreiden. Het WK voetbal dat vanavond start is waarschijnlijk het laatste grote toernooi voor doelman Thibaut Courtois. Courtois speelt al 15 jaar voor de Rode Duivels, maar hij voelt dat het stilletjes aan tijd wordt om een punt achter zijn interlandcarrière te zetten.
1: Ik ben uiteindelijk 34 en uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
21: De Rode Duivels beginnen maandag aan hun WK tegen Egypte. Over een half uurtje is er de openingsceremonie. Om 9 uur is er dan de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En Wout van Aert heeft de 5e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Fransman Ofstetter en de Duitser Bauhaus. Voor van Aert, die eergisteren nog moest lossen in de ploegentijdrit, is het zijn eerste zege sinds hij in april Parijs-Roubaix won. En die deed nu deugd.
5: Het was toch een doel deze week om een keer handen in de lucht te steken. En gisteren voelde ik in de sprint wel wat dat erin zat. Dus vandaag heb ik klaar gespeeld om er een sprint van te maken voor de eerste plaats. En heb ik het kunnen laten zien.
21: De Fransman Baudin blijft leider. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen. Ook morgen lichte regen. In de namiddag wel wat droger in het westen en tot 20 graden morgen.
20: De grote prijs, Fien Germijns.
0: Daan weet voor 95% wat er gaat gebeuren het komende uur.
23: Die 5% van mijn onwetendheid is blijkbaar naar Linkin Park en Jay-Z.
20: Luister naar Studio Brussel.
24: Life is music.

0: scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Excellent! Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
2: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Score op excellent.be.
3: Studio Brussel live.
4: Hier in de studio.
5: Ja, voor de moment, hè.
4: Voor de moment. Oh, dat is goed. Dat is het oog op de toekomst natuurlijk. Volgende week verhuis je naar de buitenwereld als reporter.
5: Ja, heb ik ook heel veel zin in.
4: Dat is top. Dat hoor ik heel graag. En op 25 juni mag eender wie zin heeft een besluit vormen en stemmen op zijn of haar of hun favoriet in de grote finale van deze talentenjacht. We hebben echt al heel veel van jouw talenten mogen zien en horen. Zelfs al mogen proeven.
5: Ja.
4: In de vorm van een bamischijf. Maar ik zit toch nog een klein beetje op mijn honger. Ik ga het zeggen zoals het is. Ja, Daan. Stel dat wij tijdens onze toekomstige personeelsfeesten naar de karaoke zouden gaan. Welk nummer zou je dan zingen?
5: Ik denk Sexy als ik dans van Nelson.
4: Oh, meen je dat?
5: Ik vind dat echt een banger.
4: Ja? Oeh. Stel nu dat ik hier een karaokeversie van dat nummer heb. Maar ik heb wel een nieuwe tekst geschreven die ik jou nu ga geven. Zou je dat dan op de radio willen zingen?
5: Ik doe mijn best.
4: Ja, oké, dat is goed, want dan ga ik wachten tot het officieel begint. Dames en heren, dit is Daan de Vrijne in de karaoke. Wacht, het begint nog niet, maar hier is jouw tekst. En normaal gezien komt die echt overeen met het nummer Sexy als ik dans. Dat is nu nog zo wat gedoe van...
5: Oké.
4: En go.
5: Ah, weet je wat het is? Ik word hiermee verrast. Ik weet niet wat er komt. Dit is zo spannend, gast. Over wat moet ik praten? Nee, zou ik moeten praten? Bij. Weet je wat het is? Ik kan geen kant meer op. Ik moet hier iets onthullen. Anders ga ik op de schop. Dus ik moet het bekennen. Ik kan het niet meer ontkennen.
4: Oh nee.
5: Ik kan niet leven

0: oh, oh. Ik kan niet leven zonder Brie. Nee,
1: Wauw. Hier ga ik van moeten terugkomen. Dit is fantastisch, hè, Daan? Je deed het.
0: Ja.
1: Ik duwde het in je handen en je deed het.
0: Ja, ik heb toch wel wat dingen gemist. Maar ik heb wel mijn best gedaan.
1: Ja, maar dat valt denk ik nogal mee. Je hebt echt waar. Sylvie Kreus gaat bellen of de volgende samenwerking met jou kan zijn. Dit is met Romeo Elvis, Kiss the Grass. Wat vond je van de performance? Laat het weten.

0: Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Zeg toch?
1: Hallo.
0: Jij hebt nog altijd rond in die badmintonclub.
1: Ja, en alle badmintonners hebben zich rond mij verzameld. En ik ben licht geïntimideerd.
0: En omsingeld. Wat is je bedoeling daar nog?
1: Ja, mijn bedoeling is om ook hier in het Lokerse een aantal stemmen te kunnen ronselen. En dus heb ik iedereen hier bij mij geroepen en ook de muziek uitgezet, zodat iedereen mij goed verstaat.
0: Ja, oké, ga je gang, hè.
1: Hallo allemaal, dankjewel om het badmintonnen even te staken voor mij. Ik ben To en ik doe mee aan de grote prijs Figermijns. Dat is een wedstrijd op Studio Brussel. En ik heb daarvoor stemmers nodig, want anders kan ik niet winnen. Dus ik vroeg me af of jullie het misschien zagen zitten om te stemmen op mij.
2: Ja!
1: Oké, zalig. Zien jullie het misschien zitten om dat even officieel te beloven aan mij? Gewoon dat ik echt zeker ben?
2: Ja!
1: Oké, zeg maar na mij dan. Ik beloof...
2: Ik beloof...
1: Op 25 juni...
2: Op 25 juni...
1: In de Studio Brussel-app...
2: In de Studio Brussel-app...
1: Te stemmen op...
2: To. Te stemmen op... To.
1: En alleen op To.
2: En alleen op To.
1: Oké, wel.
0: Voilà, we moeten besluiten.
1: Twitter komt er nog achter.
0: Dit is schitterend. Maar To, echt waar, er heeft zelden iemand zo prachtig promo gemaakt voor zichzelf als jij nu net. Sla
1: ja,
0: daar nog...
1: en ze menen het echt.
0: Ja, ze menen het, dat voelde ik. Sla nog een pluimpje en we zien elkaar snel terug.
1: Tot snel.
0: Doei.

0: Mari, de finalist die volgende week in de studio bij Vriend komt zitten. Echt keigoed bezig, Daan. Ik zou het zelf niet beter kunnen. Alhoewel, dat zullen we volgende week zien natuurlijk. Maar doet dat nog goed? Allee, niet te goed natuurlijk. Hou nog een kans over voor mij, hè. Doei, tot volgende week.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music.

0: dag Daan, het is Joris Hessels hier. Jawel, jawel, jawel. Misschien je toekomstige collega, wie weet, wie weet. Ik wens het je toe, maar ik heb toch nog een vraagje. Want politici die zijn het gewoon om kiezers aan zich te binden en die willen zoveel mogelijk stemmen ronselen. En in de showbiz is dat niet anders. Dus, als mensen nu voor jou zouden stemmen, wat gaat er dan veranderen in de wereld, beste Daan? Veel succes en tot aan de koffiemachine. Misschien.
1: Het is een heel heldere vraag van toekomstige collega Joris Hessels.
2: Ja.
1: Heb je iets in gedachten?
2: Ik heb iets in gedachten.
1: Oké, wat verandert er als mensen op jou stemmen?
2: In elke frituur, groot, klein, chic of brak, zal na mijn winst bij mijn schijven verkopen voor een schappelijke prijs van €1,50. Mooi, hè?
1: Wow.
2: Daarnaast heb ik nog een aantal kleine puntjes. Kesteleu wordt de nieuwe hoofdstad van België.
1: Ontroerend.
2: Daarnaast, iedereen die voor mij stemt zal een intens geluk ervaren. Heel de wereld zal er rooskleurig uitzien. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Omdat roos een toffe kleur toch vindt.
1: Dat is waar.
2: Ja. Ik ben het regenweer ook een beetje beu. Dus ik zal ervoor zorgen dat er geen regen meer valt.
3: Oh yeah!
2: En sommige luisteraars zullen zich afvragen wat er zou veranderen als ik de prijs niet zou winnen. Ik vrees dat we dan nooit te weten gaan komen, Fien.
3: Wauw.
1: Ongelooflijk.
2: Maar,
1: zelfvertrouwen.
2: Maar on a serious note, als jullie een nieuwe, gepassioneerde en creatieve stem willen horen op Studio Brussel, dan moet je zeker 25 juni in de agenda zetten om op mij te stemmen.
1: En je naam is?
2: Daan.
1: Wauw. Ja, Daan.
2: Ja, ik denk dat ik niet meer moet zeggen. Ik denk dat dat voor mij de punten zijn die ik ga veranderen als ik dit heb.

0: Losers van Balthazar. 7:55. Dag, Sien de Pauw uit Oostende.
1: Hallo.
0: Mag ik eens vragen, hoe lang ben je al aan het luisteren?
1: Een kleine 40 minuten. Ja, ik zat in de auto en dan luister ik vaak naar Studio Brussel.
0: Zeg, en op die kleine 40 minuten heb jij een besluit gemaakt over Daan?
1: Ja, klopt. Ik ben wel al de hele week aan het luisteren. Dus het speelt al een hele week eigenlijk.
0: Ja, zeg maar hoor, Sien. Ongecensureerd als je wil.
1: Ja, ja, ik vind dat Daan eigenlijk wel een sexy stem heeft. Oh, dus ik zou daar wel naar kunnen blijven luisteren.
0: Oh,
2: geweldig, hè? Dat is altijd leuk om te horen.
0: Ja.
1: Ja, dat Leuvens accent, dacht ik. Ja, die rollende R. Dat is pijn.
0: En je hebt echt zoiets van, doe mij dit maar elke dag. Is er nog iets bepaald dat Daan even zou moeten vertellen waar jij echt helemaal gitzig van zou worden, Sien?
1: Een zin met veel rollende R'en.
0: Kan je even een zin met veel rollende R'en zeggen, Daan?
2: Oei, daar moet ik even over nadenken.
0: Zeg gewoon woorden met een R, dat kan ook. Hè. En doe dat liefst met zoveel mogelijk.
2: Roerijen. Rokwerchter.
1: Ja.
2: Rozen.
0: Je woorden met een R zijn nu al op?
2: Ja, ik was aan het denken, maar opeens was het regen in mijn hoofd. Maar de R. Ja, moet ik hier nog op woorden komen?
0: Het zou leuk zijn, want ik denk, Sien, je bent er nog niet helemaal, hè?
1: Ja, of misschien beter toch niet. Want anders zou ik mij ook niet meer kunnen concentreren als ik moet werken, natuurlijk.
0: Ah nee, dat snap ik. We zullen dit hier en nu afbreken, Sien. Gewoon zodat jij je professionele leven verder kan zetten. Ik wens je daar veel plezier bij. En intussen, Daan, heb ik je papa ook even gecontacteerd.
3: Hey Daan, ik hoor dat je deze avond van plan bent van een Monotype-nummer live te gaan spelen op Stubru. Ja, straf. Dat is wel echt lef. Ik ben er ongelooflijk curieus naar hoe dat je daar gaat doorkomen. Maar veel succes, hè. Ik ben heel benieuwd. Yo.
0: Ik vat samen. Daan zingt het nummer van de band van zijn papa zo meteen.
4: Mannekes,
5: vader.
4: Bombie is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
5: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
6: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
12: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte. Voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Kings of Leon, Waste a Moment. Niet naar luisteren. Ze bedoelen never waste a moment. Zeker niet als het om een carte blanche gaat.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Die wordt pas uitgedeeld aan de meet natuurlijk. En de jury luistert op dit moment mee. Dat zijn aan de ene kant gespecialiseerde mensen uit het vak. Maar ik heb het ook tegen jou. Jij bent ook de jury natuurlijk. Op 25 juni, dat is een donderdagavond, beslis je mee wie het van het mag worden. Wie hier bij Studio Brussel zou mogen komen werken. Daan, ik heb deze week Bami-schijven mogen eten. Je hebt gerapt, we hebben elkaar geroast, maar dit is echt het moment dat jij 100% moet grijpen. Je moet het uitpersen, je moet wringen tot de laatste druppel potentieel eruit valt. Botte stuurt al knallen tari. Dat is duidelijk een vriendin van jou. Laat je mooie stem maar eens horen. Nu ben ik zo benieuwd. Wat ga jij ons voor een laatste keer voorschotelen tijdens je carte blanche?
3: Ik ga een liedje spelen van de band van mijn papa. Geschreven door Harry, die werkt hier ook op de VRT.
0: Oké. Okay.
3: En ja, ik denk dat ik niet veel meer moet zeggen als dat. Of wel?
0: Nee, maar dan maak ik het stil. Ik zeg juist niks meer. Dit is finalist Daan.

Dit is werkelijk ongelooflijk. Zijn laatste carte blanche vult hij zo in. Lisbeth stuurt, wauw Daan, gewoon top. Mie zegt, love it Daan, you go. Tosha vindt dat je zo'n mooie zangstem hebt. Tim vindt het gedurfd en zeer geslaagd. Eppe zegt, wow, gewoon wow. Hij die vindt dat je het zo goed hebt gedaan. Ik ga je zo hard moeten bedanken om je zo kwetsbaar op te stellen. Ik vond het prachtig. Ja. En dit is Jungle and the Wave.

0: zou mijn moeder voor geen geld van de wereld willen ruilen. Maar als iemand mij toch verplicht, dan ruil ik ze tegen Robin. With Every Heartbeat. Zometeen nog één nummer van The Strokes. Going Shopping. Maar Daan de Vrijen, het zijn je laatste seconden. Wat wil je nog zeggen?
1: Ik wil vooral jullie heel erg bedanken dat ik hier naartoe mocht komen. Ik heb mij ongelooflijk geamuseerd. En daarbuiten wil ik ook zeggen van... Vind je mij leuk? Vind je mijn stem leuk? Vond je de shows dat we de hele week hebben gedaan leuk? Dan moeten jullie zeker op mij stemmen op de 25e. Zet het in uw agenda, schrijf het op. Stem voor Daan. Onthoud mij ook, want het is nog 2 weken. Dus ja, dat is wel spannend. En daarmee zijn we oud, denk ik.
0: Met een T of met een D?
1: Met een T.
0: Ah, dank u.

0: Het Zweedse pop-icoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Bij hun pensioen krijgen veel Belgen via hun groepsverzekering of pensioenspaarrekening een kapitaal uitbetaald dat vaak gewoon op een spaarrekening belandt. Maar de rente op spaarrekeningen is vaak lager dan de inflatie en je kapitaal verliest jaar na jaar aan waarde. Een beleggingsverzekering mikt op potentieel hogere rendementen en blijft flexibel. En je kan periodieke opnames activeren om je pensioen aan te vullen terwijl de rest van het geld blijft renderen. Bijvoorbeeld, je belegt 100.000 euro met 4.000 euro jaarlijkse opname. Elke maand ontvang je zo 330 euro terwijl je kapitaal verder kan groeien. Vraag het aan je makelaar en geniet in alle vertrouwen van je pensioen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
6: Shh, luister.
7: Zomer-Eels!
6: Hoor je het ook?
7: Zomer-Eels!
6: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Studio Brussel.
10: Life is music.
9: Studio Brussel. Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij het zware ongeval in Hulst, net over de grens in Nederland, is nu ook een derde kind overleden aan zijn verwondingen. Dat is zo net bekendgemaakt. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende kinderen. Ook één begeleider is omgekomen. Er zijn ook verschillende zwaar gewonden. Zij zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Het gaat om een groep schoolkinderen uit Axel, bij Terneuzen is dat. De burgemeester houdt zo meteen een persconferentie. Hilde Mertens is ter plaatse en zij vertelt dat het erg zwaar is voor iedereen daar.
11: 4 doden intussen, waarvan 3 kinderen en 1 begeleider. Dat is nieuws dat er inhakt natuurlijk. Die zijn allemaal opgevangen in het dorpshuis in de buurt. De school is opengebleven tot 7:00 vanavond. En ja, mensen zitten met vragen. Wij zitten ook met heel veel vragen. Ik denk niet dat de burgemeester al gaat kunnen zeggen wat er precies gebeurd is, dat er al heel veel meer info is. Maar zo net horen we hier inderdaad dat er een derde kind is overleden. Een kind dat daar straks met een helikopter zwaargewond naar een van de 3 ziekenhuizen is afgevoerd. Dus ja, het wordt alsmaar erger. Het is hier echt een heel droeve dag in Terneuzen. En dadelijk gaan we waarschijnlijk weer iets meer weten.
9: Ja, de politie is nog op zoek naar getuigen. Er is een man van 19 opgepakt. In Brussel betogen honderden mensen tegen de komst van Jordan Bardella, de voorzitter van de uiterst rechtse Franse partij Rassemblement National. Bardella is uitgenodigd door Vlaams Belang. Samen hebben zij zich opnieuw uitgesproken tegen het Europese migratiepact dat morgen in werking treedt. In Mexico City is de openingsceremonie van het wereldkampioenschap voetbal aan de gang. Dat WK vindt de komende weken plaats in 3 landen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico, dat straks ook de eerste wedstrijd mag spelen tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, jij hebt het gevolgd. Zijn ze er klaar voor?
12: Ik denk het wel dat ze er klaar voor zijn. Al van uren tevoren zijn de mensen naar het Aztekenstadion afgezakt. En Mexico is misschien ook wel het land met de meest authentieke voetbalsfeer van de 3. Zo zullen we dat wellicht wel beleven. vele mensen met sombrero's op, genietend van het artistieke gedeelte. Met onder meer het WK-lied met Dai Dai, gezongen door Shakira. Met veel aandacht voor papel picado, een nationale traditie waarbij vormen in papier worden gesneden. Veel kleur uiteraard, veel spectaculaire outfits, maar niet zo groot als bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen. Nu is het aftellen naar het sportieve gedeelte. De intrede van de WK-trofee, de nationale volksliederen en de openingswedstrijd. Natuurlijk dezelfde affiche als in 2010 Mexico-Zuid-Afrika, maar deze keer met Belgische inbreng, met Hugo Broos als bondscoach van Zuid-Afrika.
9: Dank je, Bert. En dit WK wordt wellicht het laatste groot landentoernooi voor Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels. Courtois is 34 en speelt al 15 jaar voor de nationale ploeg. Hij voelt dat het stilletjes aan tijd wordt om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Dat heeft hij gezegd tegen de pers in het basiskamp van de Duivels.
8: Ik ben uiteindelijk 34 en uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures dus vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Maar ja, we zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat. Maar het is wel zo dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel.
9: En de eerste wedstrijd van de Rode Duivels is maandag tegen Egypte. Het weer nog vanavond en vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt en vaak regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: De festivalzender Rick de Bruyker.
13: Ja, welkom op een feest van voetbal en vage visa-regels. Of was dat ergens anders? Ik denk ergens anders. Wij duiken volop in de Belgische festivals.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Excellent.
2: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Score op excellent.be.
4: Studio Brussel live.
5: Alleen voor de alliteratie een samenwerking aangegaan met Wednesday. Op deze We Might As Well.

Weezer and Wednesday. WW. We might as well be strangers. De festivalzomer, dat is. Ja, dat kan je wel zeggen, denk je dan. Want langs de andere kant is de festivalzomer ook vaak kostelijker dan kerst. Want die drankjes, die pitas om 4 uur 's nachts, die ketjes. Hey, hallo, ho, ho, ho. Dat is niet... Hoe zeggen ze dat in Leuven? Dat is niet gegoven, zeggen ze. Dat is heel erg duidelijk. Maar... Ik zag dat ze bij VRT Nieuws, de collega's, de echte journalisten zeg maar, van VRT Nieuws, een hoop gierigaards hebben samengezet. En gelukkig maar, want er staat een artikel met 10 tips voor gratis festivals. Ja, want er zijn dus gratis festivals die de moeite waard zijn. Misschien denk jij bij een gratis festival aan dat ene festival daar om de hoek met die mensen die gratis initiaties neusfluiten aanbieden en macramé voor mannen. Nee, er zijn ook wel degelijk echte festivals met echte goede muziek.

0: de revelatie van Studio Brussel, uiteraard met de nieuwe lichting. Maar ook al de revelatie van mogelijk de festivalzomer. Iemand met heel veel shows op haar kalendertje. Die staat ook gratis en voor niets eind augustus op Maanrock. Dat is in het centrum van Mechelen. Clouseau, die komen ook langs. Kaat van Stralen, Clouseau op één avond, lijkt me tof. Izen is er ook bij, Young Yellow is er ook bij. Ja, Maanrock dus opschrijven. 27 tot 30 augustus. Bij deze een gratis tip, letterlijk en figuurlijk een gratis tip. Nog één. Sons, die komen naar Pukkelpop Downtown. Ken je dat, Pukkelpop Downtown? Dat is het, ja, gratis dus, want we hebben het erover, hè? Het gratis broertje van Pukkelpop in het centrum van Hasselt. Op 9 augustus is dat, een paar weken voor het festival daar begint. Maar de line-up is toch ook wel Pukkelpop waardig. Kijk maar naar Aal, die staan daar. Elmer, Sons, Glins en er zijn zelfs afterparties.
1: Twee gezichten, één formule als Laura en Nick.
0: Die beat, daar kan ik uren naar luisteren. En als er dan ook nog eens een paar gasten op rappen, zeker en vast, het gaat ook het geval zijn. Eind deze maand op Genk On Stage. Want de jeugd van tegenwoordig is maar één van die riante lijst aan namen die daar naartoe komen, ook gratis. Ik zeg het, ga maar eens kijken op VRT Nieuws. Dat zijn onze collega's dus, die Gierigaards. Maar hey, we mogen ze dankbaar zijn met al die gratis festivals die ze hebben opgelijst. Trouwens, wie daar ook staat op Genk On Stage is Ize. Die is van in de buurt, laat ons wel zeggen. Die heeft alleszins in Genk op school gezeten. Die kent het festival een beetje en de line-up kent ze ook wel. Straks krijg je nog een paar tips van Ize trouwens. Muzikale tips. Studio.
2: De festivalzender.

0: mogelijk nu al een van mijn hoogtepunten op de zaterdag van Pukkepop. Ja, als zij niet hetzelfde ons lapt als een makker McGee die vorig jaar last minute afzei. Ah, dat is ook mooi geweest. Het was eigenlijk toen ook al een van mijn beoogde hoogtepunten. Dijon en Yamaha. We duiken hier in het festivalzomer en je krijgt hier de festivaltips naar je oren gesmeten of om de oren gesmeten. Muzikale tips van iedereen die maar wilt. Muzikale tips van Peter van den Bemt, bijvoorbeeld.
1: Deze zijn ook razend populair. J Balvin en Ryan Castro, Colombiaanse rapper.
0: Voilà, schrijf het op. Ik weet niet voor welk festival, maar mogelijk komen ze wel langs. Misschien iemand anders die betere muzikale tips kan geven, is deze man.

0: Isa. Ik denk dat zij de perfecte is zelfs om tips te geven. Ik ben het vrij zeker als het gaat over Genk on Stage.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er!
1: Genk on Stage.
0: Goedenavond, Isa.
3: Goedenavond, Rick.
0: Hoe gaat het met jou?
3: Zeer goed, en met jou?
0: Met mij gaat alles goed. Ik ben heel benieuwd naar jouw tips voor Genk on Stage. Maar eerst en vooral, waar bel ik jou trouwens?
3: Vanuit Marokko.
0: Oeh, wat doe je daar?
3: Vakantie. Even nog een weekje voor de festivalzone afkoppelen. Om helemaal ready te zijn.
0: Ben jij een surfer?
3: Nee, ik wou dat ik dat kon. Maar ik vind het heel leuk om naar te kijken.
0: Ah ja, oké, dat is goed, want dat kan je in Marokko natuurlijk heel goed doen, surfen. En inderdaad, afkoppelen, ja. Heel goed idee, want het wordt een stevige. Werchter, Campo Solar, Lokse Feesten, Maanrok en Genk on Stage. Ik weet, oké, dat werkt niet zo, hè, met zo'n top 10 van festivals. Maar is er toch eentje waar je extra naar uitkijkt?
3: Ja, dat is misschien te cliché, maar Werchter is toch wel zo eentje waar ik naar uitkijk. Gewoon ook voor de backstage en heel de beleving daar. Ja, daar heb ik echt zin in.
0: Je bent al aan het eten aan het denken.
3: Ja, altijd. Dat is belangrijk.
0: Dat snap ik. Maar ik denk dat er toch ook een andere relatief of toch zeer speciaal voor jou zal zijn. Genk on Stage. Dat is een van de plekken waar jij voor de eerste keer hebt gespeeld. Nu sta je daar opnieuw. Verwacht jij veel? Is dat een beetje een reunie bijvoorbeeld met jouw middelbaar? Want je hebt daar op school gezeten, toch?
3: Ja, zeker. Ik heb al van een aantal vriendinnen gehoord van ik kom kijken. En ik denk dat er nog wel meer oude bekenden gaan zijn. Dus ik heb daar echt super veel zin in om iedereen terug te zien in Genk.
0: Perfect. We kunnen dan nu trouwens afspraken maken waar ze jou allemaal kunnen treffen. Want ja, op een podiumdag gaan zeggen dat is moeilijk. Maar we zullen overlopen welke tips jij geeft voor Genk on Stage. En bij deze kan je daar dan misschien met je vriendinnen afspreken. De eerste is deze, Iba.

0: ik kan me wel voorstellen wat jou aanspreekt bij Ibe, maar vertel het me toch maar.
1: Ja, Ibe heeft een heel mooie stem. Daar niet van, dat is gewoon prachtig. Maar Ibe is al vaak naar shows van mij komen kijken, ook 2 jaar geleden op Genk on Stage. En ik wou daarom gewoon ook een shout-out geven naar hem voor alle steun en dat ook zo terug doen. Omdat ik dat ook heel belangrijk vind. Hij is ook een Limburgse artiest, ook nog jong. Dus ik vind dat superleuk en ik probeer al lang een show van hem mee te pikken. Dus ik hoop dat dat daar gaat lukken.
0: Perfect. Die Limburgers onder elkaar, de gauwgenoten onder elkaar. Dat is toch iets speciaals. Yes. Ik vind het wel fantastisch om te zien. Een andere keuze die je maakt, die ik dan van op afstand minder bij jou zou smijten, maar toch...

0: Wie zijn dit, Isa?
1: De twins.
0: Vertel.
1: Ja, dus dat is ook echt totaal uit mijn comfortzone. Maar vorig jaar heb ik mogen jureren bij Soundtrack. Mm-hmm. En daar waren de twins bij. En zoals ik al zei, niet echt de muziek waar ik naar luister. Maar die hebben mij en iedereen die daar aanwezig was meegekregen in hun show. En dat was zo'n feest. En ik vind dat dat heel goed de Genkse hip-hop represent. Dus ik denk echt dat dat op Genk on stage gewoon een dik feest gaat zijn.
0: Alright, double check, de twins erbij en dan een paar legendes die je tipt, hè. Triggerfinger, waarom die?
1: Yes. Vooral voor Mario Goossens, omdat hij mij in de begindagen van mijn carrière echt heel veel heeft geholpen en op weg heeft geholpen. Dat is gewoon een supergoeie muzikant. En ik kijk heel erg uit naar een nieuwe plaat.
0: Oké, ja, dat is een beest van een drummer. Trouwens, waar ik ook altijd naar opkijk bij Triggerfinger, de outfit. Is dat iets waar jij ook... ga jij bijvoorbeeld in kostuum op gaan stage staan, zoals Triggerfinger?
1: Nee, gewoon mijn normale kleding.
0: Dus, hey, pas op, het is terug helemaal in, hè, in kostuum met een das erbij. Het zou niet eens zo gek zijn. Ik zou er toch eens over nadenken. Isa, dankjewel voor die tips en heel veel plezier daar in Marokko. En tot ergens op de festivals. Ciao. Hè.
1: Yes, dankjewel.
0: Tada.
2: De festivalzender. Studio Brussel.

gevonden die je op Cactus Festival Madness is dan beter One Step Beyond op zaterdag. Ja, regen of geen regen, bollen zijn bollen en Nova is Nova. En dat is misschien wel the biggest out of Belgium op dit moment.

0: Ja, een Antwerpse DJ en producer die is hard aan het gaan. Je moet maar eens gaan kijken. Voor je plezier, bijvoorbeeld op haar Instagram. 2 miljoen volgers heeft ze daar ondertussen. Daar zie je haar over heel de wereld sets spelen en draaien. En daar zag je ook dat ze een nieuwe EP aan te kondigen had. En die stelt ze voor op, ja, in de video alleszins, of beter in het Atomium in Brussel. En onze Jeroen Loder, die is daarbij.
1: Vanavond ga ik feesten bij de bollen van het Atomium, want Nova geeft daar de release party van haar Rave Kit EP. Een release party voor 75 duo's, meer niet, 150 mensen, heel exclusief. En jij kan het volgen via de Instagram van Studio Brussel, want ik ga er Instagram stories maken. Nova is de Belgische harde techno, harde trance DJ. Ze wordt vaak in dezelfde adem genoemd met Charlotte de Witte en Amelie Lens, omdat ze het internationaal zo heel goed doet, omdat ze die harde muziek speelt en natuurlijk ook omdat het een populaire vrouwelijke DJ is. Nova volgen vanavond van in de bollen van het Atomium op de Instagram van Studio Brussel.

Als je goed luistert, hoor je hem. De saxofoon van Fat Dog. This Go Fuck Yourself. Niet persoonlijk nemen, ik ben gewoon platen aan het afkondigen. Pinkpop, volgende week. Fat Dog is erbij. En over saxofoons gesproken. Check eens Ezra Collective. Die hebben niet enkel een saxofoon. Die hebben ook nog een trumpet erbij. Het is een vijftal uit Londen. Een heel straffe drummer. Femi Colioso heet hij. Dat is de man achter Ezra Collective. En hier krijg je ze.

0: is niet zo moeilijk te raden, denk ik. Doe je ogen dicht en denk even aan welk festival sta je. Zeker wel, Cooler Café, daar staat Ezo Collective. Hier heb je ze met de rapper Pascal, You and Only Love. Mijn agenda zit propvol, net als de show vanavond. Komend weekend bijvoorbeeld is het Best Kept Secret Festival in de Beekse Bergen. Dat is een stukje over de Nederlandse grens. Maar heel wat Belgen, die maken die oversteek.
1: Station Brussel. De festivalzender.
2: De festivalzender.
1: Rick de Bruyker.
0: En ik denk dat Nadim Shah daar eentje van is. Goedenavond, dag Nadim.
3: Hey, hallo, dag Rick.
0: Hoe gaat-ie met jou?
3: Alles goed.
0: Ben jij...
3: Ik weet niet wat in Brussel is.
0: Ik heb geen ramen in deze studio gekregen. Dus ja, dat mocht waarschijnlijk niet. Was te duur voor de VRT. Maar dat is een andere zaak. Zeg Nadim, jij zit waarschijnlijk tussen de platen, de USB-sticks en playlistjes. Want je gaat iets speciaals doen. Je gaat zelfs iets vieren op Best Kept Secret. Vertel.
3: Ja, dus het label dat ik tegenwoordig run heet Eskimo Recordings. En die bestaan uit. In dit jaar 25 jaar. En we gaan dat vieren met een DJ-set bij St. Paul, die daar The Floor host, een heel weekend vol met DJ-sets.
0: Okay.
3: En ik mag er eentje doen. Het is de tweede keer dat ik er mag spelen. En dit keer wordt het een special met eigenlijk alleen maar muziek die uitgekomen is op het Gentse label.
0: Ja, wel, want voor de mensen die onder een steen hebben geleefd, Eskimo Recordings.
3: Ja, dus eigenlijk... Heel kort, eind jaren 90 waren er Eskimo-feesten.
0: In de Eskimo-fabriek in Gent.
3: Inderdaad, en dat was, dat was al op een duur een redelijk grote aangelegenheid. Het was 7000 man met 5 verschillende zalen.
0: Ja,
3: toen men die DJ speelde daar, de Glimmers. En dat was een bonte mix van disco, new wave, rock and roll, house, noem maar op. En dat was vrij nieuw.
0: Mm-hmm.
3: En omdat in die tijd eigenlijk het internet nog in zijn kinderschoenen stond, bestond SoundCloud nog niet, YouTube bestond nog niet. Dus er was op een bepaald moment een vraag van de mensen die naar die feesten gingen van ja, we willen die feesten ook thuis kunnen beleven. En daarop is het label eigenlijk begonnen. De eerste releases waren mix-cd's, die eigenlijk de spirit van die Eskimo-feesten.
0: Voilà.
3: Ja. En op die manier, ja, mensen kochten dan voor, ik weet niet, 20 euro een mix-cd. Die kregen zelfs de originals er niet bij. Maar dan legden ze die opnieuw en opnieuw op en konden ze tijdens de week toch een beetje terug. Dromen.
0: Er zijn nu
3: pas
0: twintigers van hun stoel gevallen. Hè? Die mix-cd's die je dan moest kopen na een feest en zo, die snappen daar helemaal niks meer van. Dat is ondertussen ook 25 jaar geleden natuurlijk. Dus ik snap dat het te vieren valt. Heb je de tel bijgehouden? Hoeveel releases zijn er geweest op Eskimo op die 25 jaar?
3: Oh. Dat zijn er toch een paar honderd geweest. Hè. Het is eigenlijk altijd een mix geweest van de eerste 10 jaar. Waren er heel veel mix-cd's, maar dan wel echt van de grote namen.
0: Mm-hmm.
3: Een Optimo, de Glimmers zelf, die deden de eerste. Rub & Tug. Zo echt wel de toonaangevende DJ's van dat decennium. En dan gaandeweg zijn er ook albums gekomen met originele muziek die uitgekomen is op Eskimo. Dat was Lindstrom en Prins Thomas, Aeroplane. Dan later.
0: Juist.
3: Ja. Ook de Noorse connectie. Aeroplane ook inderdaad.
0: Van,
3: en dus die mix van mix-cd's en albums en originele muziek is eigenlijk altijd blijven bestaan. Want de afgelopen 10 jaar heb ik het geluk gehad om bijvoorbeeld met Bill Brewster een compilatie te mogen uitbrengen met heel moeilijk te vinden muziek. En de meeste mensen kennen Bill Brewster als de auteur van Last Night the DJs Saved My Life. Toch een heel belangrijk naslagwerk voor DJ's. En ik ben doorheen de laatste jaren heb ik heel veel met Curses gewerkt. Dat is een Berlijnse DJ die een beetje de donkere clubmuziek vertegenwoordigt. En daardoor heb ik heel veel andere artiesten leren kennen. Natuurlijk plots bij aan het mailen met Igor Cavalera of met Mary Davidson of met... Ja, ik weet het niet. En dat is dat
0: blijkt dan ook allemaal heel gewone mensen te zijn. Om de aanleiding van het telefoongesprek, je hebt het jezelf eigenlijk echt moeilijker en moeilijker gemaakt de laatste jaren om die DJ-set op Best Kept Secret tot een goed einde te brengen. Want je gaat daar in hoeveel tijd die 25 jaar moeten samenvatten?
3: 60 minuten. Dat wordt niet gemakkelijk, maar ik zal wel voor het meest, het meest dansbare.
0: Heb jij? En hoeveel cd-spelers kunnen ze voorzien?
3: Ik heb twee heel grote sticks mee.
0: Oké, goed. Ik denk dat dat wel heel erg tof kan worden. Heel veel hoogtepunten sowieso. En een van die namen die ik heb leren kennen via Eskimo's Recordings is Ailey, Ailey en Transistor Cake. En die danshoe. Ik zal hem ook in je set steken. Ik denk dat dat gaat werken. Zij spelen trouwens ook op Best Kept Secret.
3: Een mooie toeval, want het is vandaag exact 5 jaar geleden dat een dansu EP uitkwam. En de titeltrack heeft zelfs, dus ik heb het daar straks gecheckt, die heeft 2,5 miljoen streams vandaag, wat eigenlijk ook weer die 25 is op een
0: manier. Als je iets hebt met nummers, dan ben je nu even op dit moment een soort van mentaal orgasme aan het beleven. Waarvoor dank.
3: Zondag speelt ook, dus Ailey doet een DJ-set s'avonds, ook op die floor bij St. Paul. Maar op de middag begint Stella, de Griekse indie-pop zangeres. Mm-hmm. En daar heb ik ook een aantal singles van mogen uitbrengen.
0: Alles komt DJ. Mooi en prachtig bij elkaar.
3: Het wordt echt een prachtig weekend.
0: Fantastisch. Goed, ik ga Alien Transistor Cake, toen was het nog Alien Transistor Cake, hier smijten met de dans. Nadine, veel plezier daar en tot de volgende.
3: Dankjewel.
0: Ciao,
3: en tot snel.
0: Jojo.

Wonder Horse and the Rope. Ik ben mijn lijstjes hier aan het maken van welk festival ik heen ga. En welke act ik dan natuurlijk wil zien ook. Het is niet makkelijk, dat heb je misschien al gehoord. Hoeveel festivals stelt onze zomer niet? Straks duiken we er trouwens nog één in. Tussen 9 en 10 krijg je hier Sunrise Festival bezoek. Maar eerst de man die waarschijnlijk de wijn van Pukpop helemaal gek gaat maken. Hier heb je hem samen met een vriend van hem, A$AP Rocky. En daarmee heb ik het al weggegeven, denk ik. Hè? Een van de grote namen in de rap game. Het is Tyler, the Creator en zijn Who That Boy.

0: fuck the rap, I'm trying to own a planet from my other fucking business vision.
1: These niggas these days acting like some bitches, like they fucking witches. Teeth is good, some Jesus Christmas, he just shitting. She exquisite, bitches be expensive. And I don't even need attention. Wing sap on a bumper sticker, fuck you niggas.
0: Fuck global warming, my neck is so frio. I'm currently looking for 95 Leo. My mom's just worried because I'm so ill. I should stay in bed, but got too much bread to make. She said, watch my weight. So I stay home and start eating some meals. Get out of my way, way. Boy, that's McLaren at 0 to 60 in 2.0 weather. I'm gone.
2: Een van die grote namen op de affiche van Pukkelpop. Tyler, the Creator en Who That Boy. Als jij een brave boy bent of een brave girl, dan zou ik blijven luisteren, want misschien win je dan nog wel tickets voor Sunrise Festival in de Kempen. Daar duiken we straks in tussen 9 en 10 met een stevige line-up. Het is voor de dansers, dat geef ik al mee. Dus blijf hangen als je daar goesting in hebt.
3: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Na het zware ongeval in Hulst, net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen, is nog een derde kind overleden. Een auto is er vanmiddag ingereden op een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders. Ook 1 leerkracht is overleden. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. Het gaat om een groep kinderen van 11 en 12 jaar oud uit Axel bij Terneuzen. Zij waren op schoolreis. Het is een enorme klap, zegt de burgemeester Frank Weerwind.
4: Het is altijd vreselijk als jonge levens ons komen te ontvangen, want ik mijn gedachten gaan uit en onze gedachten van het gemeentebestuur naar de ouders, naar alle nabestaanden, de broertjes, de zusjes, de opa's, de oma's van de kinderen die niet meer zijn, maar ook de kinderen die dit hebben meegemaakt. Dit is een gruwelijk incident wat altijd op je netvlies gebrand zal zijn. En vandaar dat we nu in eerste instantie er juist voor hun willen zijn. Niet alleen nu, maar ook de komende tijd. We zien hoe impactvol dit is.
3: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto en wellicht is hij uit de bocht gevlogen. In Brussel hebben honderden mensen betoogd tegen de komst van Jordan Bardella, de voorzitter van de uiterst rechtse Franse partij Rassemblement National. Bardella was uitgenodigd door Vlaams Belang. Samen hebben zij zich opnieuw uitgesproken tegen het Europese migratiepact dat morgen in werking treedt. De betoging werd even wat grimmiger toen manifestanten de neutrale zone naderden bij het Vlaams parlement, waar Bardella een toespraak heeft gehouden. De Amerikaanse president Trump heeft zijn aangekondigde aanval op Iran afgeblazen. Dat meldt hij zelf op sociale media. Eerder vandaag had Trump nog gezegd dat de VS Iran vannacht zeer hard zou treffen. Nu trekt hij die woorden terug, omdat er volgens Trump een akkoord op tafel zou liggen. Iran laat vanavond weten dat het die tekst van dat akkoord nog niet heeft goedgekeurd. En in Mexico is het WK voetbal nu officieel begonnen. In het mythische Aztekenstadion opent een van de gastlanden, Mexico, het toernooi tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, net daar afgetrapt of nog niet? Is die sfeer al voelbaar daar?
5: De sfeer is voelbaar, maar afgetrapt is er nog niet. Dus aan de precisie en stiptheid kan er de volgende dagen toch nog wel wat verbeteren, denk ik, Brecht. Maar over weinige ogenblikken gaan we natuurlijk wel aan die openingswedstrijd beginnen tussen Mexico en Zuid-Afrika. Een beetje vertraging, zullen we maar zeggen, door alle plichtplegingen vooraf het te berden brengen van de WK-hymne door onder meer Andrea Bocelli, eerder ook het WK-lied door Shakira, en alle vlaggen moesten het terrein worden opgebracht. De hymnes werden niet door 22 spelers bijgewoond, maar door de volledige selecties die rondom de middencirkel plaatsnamen. En in het stadion zien we alleen maar vrolijke mensen die alles proberen te vereeuwigen op hun smartphone, sombrero op het hoofd, in het groen getooid, want zij zijn natuurlijk de mensen die Mexico een warm hart toedragen in deze openingswedstrijd die zo meteen gaat beginnen tegen Zuid-Afrika.
3: Dank je, Bert. Het is officieel, José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid, de Spaanse club van doelman Thibaut Courtois. Mourinho tekent een contract van 3 jaar. Hij volgt er Álvaro Arbeloa op. De Portugees, 63 intussen, was van 2010 tot 2013 al eens trainer van Real. Toen werd hij 1 keer landskampioen. Het weer vanavond en vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Studio Brussel. De festivalzender. Rick de Bruyker.
2: Ja, daar op de mooie Kempische Heide wordt er eind deze maand, serieus, gestampt en gefeest, want de Sunrise komt eraan. Je hoort er alles over.
6: Je luistert naar Studio Brussel. is music.

0: eruit best fris uit. Je bent niet eigenhandig het podium aan het opzetten.
1: Ja, nee. Dat laat ik aan een mensen over dat daar echt iets van
0: is. Dat lijkt me het beste idee voor een podium. Zeg, Sunrise Festival, dat is in de Lielse Bergen. In de Kempen dus. Dat is, voor de mensen die de Lielse Bergen niet kennen, aan het water.
1: Dat is aan het water.
0: Is dat dan een festival? Allee, ik weet het niet. Hè. Ik moet me er iets bij voorstellen waar ik aan de ene kant naar de mainstage kan gaan, dan even kan gaan dansen en dan ook gewoon in het water kan springen bijvoorbeeld.
1: Ik ga nu meepakken. Dus, sorry voor mijn campus, by the way.
0: Dat is helemaal oké. Okay. Dat is echt, ik vind, doe maar.
1: Dus als je Sunrise binnenwandelt, dan wandelt je eigenlijk op echt een schoon groen, ja, een soort van bos. Setting. En daar heb je de eerste stages waarin dat je echt al kunt verdwalen tussen de bomen. En gewoon naar verschillende stages, tenten, alles kunt gaan. En dan kun je eigenlijk naar het tweede deel, want Sunrise is een beetje verdeeld in twee grote delen. Uh-huh. En het andere deel is echt aan het strand. Precies alsof dat je Ibiza binnenloopt.
0: Oké. Okay.
1: Echt waar, dat is zo mooi daar.
0: En daar mag je gezwommen worden.
1: Wauw.
0: Een festival waar je ook
1: mag. Dus je kunt alles gek doen ook.
0: En de groene vlag die hangt altijd uit.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: daar zorgen we wel voor. Daar zorgen we wel voor. Zeg, dat is een festival dat bestaat sinds 2013. Hoe is het bij jou ooit begonnen, die liefde voor Sunrise?
1: Ah wel, 2019 ben ik voor de eerste keer gegaan. Ik weet dat nog goed. Toen ben ik daar de blok omgedraaid en zag ik daar die mainstage staan op het strand. En toen was ik echt zo van, dit zijn festivals. Wauw. En dan, ja, toen ben ik verliefd geworden op festivals.
0: Oké, dat is ook al een grote mainstage. Heb je een afmeten? Want ik heb de foto's gezien voor de mensen die thuis niet kunnen meekijken.
1: Ja, hij staat er momenteel nog niet.
0: Ja?
1: Ik zal binnenkort eens een keer zo er langs...
0: De meetlat. En laat hem vooral weten, het is groot. Er zijn meerdere passen om die mainstage af te gaan natuurlijk. In de Kempen, je zegt het zelf, mijn accent liegt er niet om, zeg je net. Ja, de Kempen, daar kunnen ze feesten. Hoe moet ik me de sfeer voorstellen op Sunrise?
1: Sunrise is echt een mega warm, leuk, positief festival. Waar, ja, iedereen is gewoon vriendelijk tegen elkaar. Dat is echt, het is ook echt de start van de zomer en gevoel.
0: Ja, het einde van de maand, eind juni. De examens zijn echt helemaal achter de rug. Iedereen kan gewoon in het water plonsen als het goed weer is en gaan dansen. En er valt natuurlijk ook wat te dansen op heel veel materiaal. We gaan straks in de line-up duiken. Is dat goed?
1: Ah, wel.
0: Eentje ervan kan ik wel meegeven. Dat is deze man, Ellie Oaks. En die heeft tegenwoordig een heel erg stevige oorworm te pakken. Studio.

0: denk dat we nog wel een paar keer gaan horen de komende weken. Met dat WK voetbal natuurlijk. Maar ook eind deze maand misschien wel vanuit de DJ-boot van Average Rob. En omdat het kan zelf. Want ze staan op Sunrise Festival. En daar weten ze ook serieus een patat te geven. Op die mainstage, gigantische mainstage. Ik heb het even gecheckt, die internet. We hebben het hier even gevraagd. 95 meter?
1: 95 meter.
0: Dat is crazy, hè?
1: 95 grote stappen, hè? Van links naar rechts.
0: Pff, ik heb niet eens een zwembrevet voor 95 meter, denk ik. Sunrise Festival, festival in de Lielse Bergen met heel veel dansbaars op de line-up. Jent, je bent daarnaast naast nu een hele goede host hier op Studio Brussel. Ben je ook een DJ?
2: Ja, absoluut.
0: Het is wel echt een festival om te gaan feesten, om te gaan dansen. Bijvoorbeeld Youst staat daar op de line-up. Hoe moet ik het mij inbeelden?
1: Oh, de Sunrise is zo variabel. Ik zeg het, er is voor iedereen wat wils. Er is ook heel veel techno dit jaar. Ook heel veel trance. Ja, ik kijk zelf echt hard uit naar Clofama en naar Winston. Echt dikke, dikke, grave artiesten. En ja, de Youst is er ook weer. Zoals je al zei, omdat het kan, Average Rob. En Ellie Oaks is er ook, wat ook heel nice is, want die speelt zo weinig in België en in Vlaanderen. Maar die is er nu ook op Sunrise, wat mega vet is.
0: Well, ik wil er een paar favorietjes bij nemen van jou, want jij houdt van het stevigere materiaal, ja, kan dat kloppen?
1: Ja.
0: Oké, wel, deze staat daar, je hebt hem net al vernoemd, Clofama.

0: Welk genre moet ik dan gaan zoeken in de platenwinkel?
1: Ik weet niet meer dat je dat gaat vinden in een platenwinkel. Als er zo'n cd wat kapot is, dan heb je misschien hetzelfde geluid. Maar ja, dus dat is hard techno.
0: Oké. Okay.
1: Dat is keihard in en ja, die mannen die gaan keihard heel de wereld rond en die komen naar Sunrise.
0: Klopt, maar dus de andere, die heb je ook al gezegd, is Winston. Ik ken de sample, er is dan een super stevige beat onder gezet. Wat trekt jou aan in de muziek van Winston of in zijn DJ-set?
1: Ja. Winston, dat is eigenlijk zo de Justin Bieber van een techno. Die pakt zo een commercieel leuk, mee dansbaar, zingbaar plaatje en je zit daar dan zo'n dikke kick onder. Ja, dat is gewoon, dat is zo'n toffe vibe. En je moet je voorstellen, daar op de mainstage, die zon gaat naar beneden, heel de wereld is oranje. Een beetje wat vuurwerk erbij, wat sparklers.
0: Ja, ik heb staat er al, hè. Je staat er al in jouw hoofd, hè. Ik vind het goed, want deze komt ook. Dat is Antonym. Is dat iets wat jij bijvoorbeeld in jouw set zou steken?
1: Ik zou dat niet in mijn set steken, maar ik vind dat wel enorm leuke muziek.
0: Oké. Okay.
1: Dat is ook heel dansbaar.
0: Zeer dansbaar.
1: Dat is zo met die twee vingers dat je van links naar rechts moet gaan. Zo. Dat doet iedereen nu tegenwoordig.
0: We krijgen de danspassen er meteen al bij. Het is misschien iets dat je kan horen op Sunrise Festival. Straks nog een paar andere dingen uit je line-up. Want het lijkt nu alsof er enkel DJ staat, maar dat is helemaal niet waar. Het gaat alle kanten uit daar op Sunrise in de campen. Maar dat is voor zometeen.

0: Terwijl ik dit zeg, zit ik ongeveer 20 centimeter van de grond. Ja, ja, dus ik luister gewoon wat Busy te zeggen heeft, uiteraard. Busy, Crunch, Papi, Traak, Busy. Dat is die gast die altijd in zijn blot bovenlijf staat. Ongelooflijke torso met een pak tattoos erop. Over blot bovenlijf gesproken. Het ging er net even over. De redders, dat zijn ook breed gebouwde securityagenten in blot bovenlijf, heb ik me laten vertellen.
1: Absoluut, Baywatch-style.
0: Kijk, dat krijg je dus allemaal als je naar Sunrise Festival afzakt in de Lielse Bergen eind deze maand.
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Festivalzender.
0: Want het is een redelijk tot belachelijk grote bedoeling daar in de Lielse Bergen. De camping, hoeveel man ligt daar?
1: 20.000 man ligt er op de camping.
0: 20.000 man op de camping. En dat is in Lille. Hè?
1: In Lille.
0: Hoeveel mensen wonen er in Lille?
1: Geen idee, maar ik denk dat er meer volk op de camping ligt dan dat er in Lille.
0: Ik denk dat ook.
1: Echt ongelooflijk.
0: Wat een volksverhuis, elk jaar opnieuw op Sunrise Festival.
1: Je moet weten, vroeger was de camping echt nog op de festivalweide.
0: Oké. Okay.
1: En nu is die camping gewoon verhuisd naar de andere kant van de autostrade.
0: Omdat er geen plaats was.
1: Er was geen plaats meer. Wow. En dan is dat echt ontploft daar. En nu ligt daar 20.000 man dit jaar.
0: 20.000 festivalgangers die ook zeer veel muziek hebben om naar uit te kijken. Want we hebben het daarnet gehad over die DJ's van de hardstyle, de kapotte cd waar je het over had, tot de redelijk dansbare techno. Maar er staat ook een pak live muziek, een paar live acts die bij momenten iedereen en zijn moeder kennen.

0: zijn erbij, hè?
1: Ze zijn erbij, officieel.
0: Milk Inc. staat op de line-up van Sunrise. Wat verwacht u daarvan?
1: Ik ben zo benieuwd. Ja, dat wordt de eerste keer. En nogmaals, Milk Inc. daar op die setting. Met dan weer ja, 10.000 man dat daarvoor gaat staan. Ja, dat gaat weer echt zo belachelijk worden. En dat gaat echt weer zo'n moment zijn. Zo, je hebt dat soms op festivals. Dat je rondom je kijkt en dat je echt denkt van... Amai, is deze zo echt aan het gebeuren? Ik wil niet dat dat stopt. Ik denk dat dat bij Milk Inc. dit jaar zou gaan zijn.
0: Ondertussen stuurt hij ook trouwens, als je het zou willen weten, de bevolking van Lille 17.000. Dus officieel meer kampeerders tijdens het festival dan dat er bewoners zijn in Lille.
1: Wat
0: al ongelooflijk is. Ja, het klinkt allemaal heel dancy tot nu toe, wat er daar te beleven valt op Sunrise Festival. Ik ga daar verandering in brengen, want het is niet enkel dancy. Jawel, het is wel dancy, maar op een andere, eerder polonaise-achtige manier. Onze Willy Sommers, die is er ook bij. Waarom moest hij er zijn?
1: Ja, die... Sunrise is voor iedereen wat wils. En soms gooien we het graag zo eens allemaal om. Het moet niet altijd te serieus zijn. We hebben examens gehad, we hebben een heel jaar gewerkt. Het is zomer, het is feest.
0: Voilà, en dan mag de Willy erbij. En als we dan toch in die trend verder gaan... er is nog een trio dat naar Lille afzakt. Voor de duidelijkheid, Jente van Sunrise Festival heeft elk nummer al ingezet met een soort van polonaise op zijn eigen. Het enthousiasme springt er vanaf. K3 op Sunrise Festival, dat is toch ook wel een punt in de geschiedenis.
1: Ja, kijk, soms doen wij brainstorm sessies en dan komen we daar zo namen uit. En dan denken we zo van, ja, gaan we dat doen en zo. Ja, we gaan dat doen en dan pas op de line-up, klaar.
0: Het kan wel eens een volksloop worden daar, denk ik, op Sunrise Festival, zoals een paar jaar terug bij Goldband. Want die hebben er ook nog gestaan. Hoe is dat geweest toen?
1: Dat was echt ongelooflijk. Ik weet nog, ik kon daar geen woord mee zingen, want mijn stem was al weg met de 2 dagen daarvoor. Maar dat was echt weer zo genieten. Hè. Dat was echt stralende zon, kei warm. Echt gewoon top.
0: Voilà. We gaan Goldwand erbij halen. En ik zeg het, Willy Sommers, Milk Inc. K3, ramharde techno. Je krijgt het allemaal op Sunrise Festival. Merci alvast, de Jente.
1: Alsjeblieft. Studio. Studio.
2: De festivalzender.

0: Fuck.
1: Nee!
0: Oh, nee, niet. Oh, kut.
1: Niet weer.
0: Oh.
1: Nee.
0: Au.
1: Au, au.
2: Hallo?

0: Ki, kijk die koelo!
1: Je weet toch, G? Hey.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Hey, dit is Amber. En binnen een paar weken speel ik op de Onstage op Sunrise Festival. En ik kijk er nu al mega hard naar uit.

0: Amber Bros is erbij. Op Sunrise Festival, deze plaat waarschijnlijk in de DJ-set. Ben ik vrij zeker van. Chicks van Amber Bros. En het is op de Oenstage, dat staat trouwens, Jenta.
1: Oenstage, ja.
0: Zondag de Oenstage van Studio Brussel. Wat mogen we daarvan verwachten?
1: Goh, ja, gewoon volledig Studio Brussel, hè. Dat wordt echt gewoon heel de Studio Brussel vibe. Daar in Sunrise. Ja, dat wordt echt, dat wordt ongelooflijk.
0: Voilà, Amber is erbij, Jeroen de Lorder is erbij. En als jij nu aan het luisteren bent en je denkt, hey, zeg die Sunrise, klinkt wel iets als ik waar ik mijn ding kan vinden. Waar ik eigenlijk wel veel goesting in heb. En waar ik nog geen kaartje voor heb, dan moet je vooral blijven luisteren. Want voor die zondag, dat is de dag van de Woonstage, heb ik nog een paar tickets liggen. Denk je nu, hey, hallo, dat is iets voor mij. Wat blijf dan luisteren, want straks krijg je Mjent. Dikke merci om langs te komen. Wij gaan nog tickets weggeven, is dat goed?
1: Oké, top.
0: Tot volgende
1: keer. Succes. Top. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Jack Shore, zo heet die. Met track Point of View. Het komt van de line-up van Sunrise Festival. We hebben net alles over bijgeleerd van de redders in Blood Bowl. Blijft op die gigantische mainstage en gigantische camping.
1: Studio Brussel.
2: De festivals
1: zijn er! Sunrise Festival. Festival.
0: En misschien heb jij nu wel goesting in een trip richting de campen voor het Sunrise Festival eind deze maand al. En vooral ook omdat die line-up die gaat eigenlijk breder dan het aanbod in de panels.

Ja, het zijn allemaal namen die je gaat horen op Sunrise Festival. En die zondag krijg je zelfs een Oens stage met onder andere Amber Broos en Jeroen de Lodder en Klaps die langskomen. Klinkt dat als letterlijk en figuurlijk muziek in de oren. De festivalzender. Dan kan ik jou er misschien wel naartoe sturen. We kunnen dat regelen. Neem de chat erbij. Op de app van Studio Brussel of VRT Max. Als jij gratis tickets wilt voor die zondag, dan moet je mij gewoon het antwoord op de volgende vraag sturen. Waar gaat Sunrise Festival door? Dat is het enige dat je moet weten. Als je dat weet, dan stuur je jou misschien gratis naar de zondag van Sunrise Festival met die onstage daar op het festival. En dan kan je gaan feesten in de campen. Waar gaat Sunrise Festival door? Dat is het enige dat ik moet weten.

0: Jellicious. Vriend van thuis, we mogen gewoon Wim zeggen. En zijn calling. Waar gaat dat door, dat Sunrise Festival? Dat is de vraag van 1 miljoen. Ja, 1 miljoen, dat heb ik niet voor te geven. Het is de vraag vooral voor een gratis zondagsticket om met vrienden richting de... Ah, ik wou dat zeggen, naar waar. Richting de... naar waar te trekken. Goedenavond, wie spreek ik?
1: Hallo, met Arne.
0: Dag Arne. Ben jij van de Kempen of in die omgeving?
1: Nee, absoluut niet.
0: Ben je goed met geografie?
1: Ja, soms.
0: Het is waar je je weg kan vinden natuurlijk. Want heb jij goesting om naar Sunrise Festival te gaan? Dat is het belangrijkste.
1: Dat ben ik wel zeker aan, ja.
0: Voilà, kijk, goed. Dat is eigenlijk het enige echte juiste antwoord. Alhoewel, dat weet ik niet. Het enige echte juiste antwoord gaat van jou moeten komen. Waar gaat dat door, Sunrise Festival? Het is eigenlijk niet zo moeilijk.
1: Ja, je hebt het al een beetje weggegeven, hè? Ja. De Leeuwse Bergen.
0: Ja, toch. Jij mag er naartoe, hoor. Op onze kost naar die zondag en naar de Oenstage. Wil je dan wel beloven dat je dag gaat zeggen op de Oenstage?
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Perfect. No, heel veel plezier daar in Lille, richting de Leeuwse Belzen. Het is gewoon altijd rechtdoor richting de Kempen en dan bij Lille naar links, als je het zou willen weten.
1: Oké.
0: Voilà, veel plezier daar. Ciao.
1: Bye bye.

Baver, zijn versie dan tussen DJ Baver, DJ producer en remixer duidelijk, van Calvin Harris en Florence and the Machine en Sweet Nothing. Ze zijn weg de tickets, sorry, ze zijn weg de tickets voor Sunrise Festival eind deze maand daar in de Lielse bergen. Je moet je daar trouwens niet een gigantische berg bij voorstellen, je moet vooral een gigantische stage bij voorstellen. 95 meter breed, 30 meter hoog met een camping van 20.000 man. Dat was een gigantisch feest daar trouwens in Lille. En als je denkt van ja, tof, ik wil daar misschien wel naartoe, maar het is te veel van die nieuwe dance, ik wil van die retro sounds. Hey, hallo, heb je eens naar de line-up gekeken? Die retro sounds die zijn er ook en... wel nu trouwens. Yes, yes. The rhythm, the rebel, the rebel.

0: week in Lommel. 8 podia, meer dan 350 artiesten. Waaronder Subfocus, Headex, Slander and Nightmare, Used, Camo and Crooked, Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. It's
2: the
0: most wonderful
2: time. De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Graspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
3: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
4: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
3: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
4: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
3: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
4: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
3: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
0: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Life is music. Life is music.
1: Studio Brussel.
5: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval vanmiddag in Hulst. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar oud uit Aksel bij Terneuzen waren op schoolreis. De nabestaanden en de kinderen die het hebben meegemaakt krijgen nu psychologische ondersteuning. Dat vertelde burgemeester Frank Weerwind aan onze collega Hilde Mertens.
6: De komende tijd zullen we als gemeente aanwezig zijn, ook op de school. Te starten morgenochtend om ook met het docentenkorps te spreken, de leerlingen te ontmoeten, met hen te spreken. En dat is slechts het begin van onze aanwezigheid om dit enorme leed te helpen dragen.
7: Ja, want ze zijn al opgevangen, degenen die het hebben meegemaakt. Wat hebt u gezien, wat hebt u gehoord, wat hebt u gevoeld? Hoe waren zij eraan toe?
6: Verdriet, verdriet, verdriet en ongeloof.
5: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto en wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat is nog niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft nu ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Ja, Lia van Beckhoven in Londen, waarom doen zij dat?
8: Zij doen dat omdat ze het niet eens zijn met de defensiebegroting. Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden, en dat hij met zo'n krappe begroting niet langer aan kan blijven.
5: Ja, wat betekent het nu voor de positie van premier Starmer, die al wankel was?
8: Het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Zijn positie, zoals je zegt, was al wankel. En ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie. En voordat de Britten met een 7e premier gaat zitten in 1 decennium.
5: Dank je, Lia. De Amerikaanse president Trump heeft zijn aangekondigde aanvallen op Iran afgeblazen. Dat meldt hij zelf op sociale media. Eerder vandaag had Trump nog gezegd dat de VS Iran vannacht zeer hard zou treffen. Nu trekt hij die woorden terug, omdat er volgens Trump een zeer goed akkoord op tafel zou liggen. Iran laat vanavond weten dat het de tekst van dat akkoord nog niet heeft goedgekeurd. Het WK voetbal is nu officieel afgetrapt in het mythische Aztekenstadion in Mexico City. Speelt een van de gastlanden Mexico tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, jij volgt het. Is er al gescoord op dit nieuwe WK?
9: Er is gescoord, maar 1 keer zou je kunnen zeggen. 1-0 is de stand, terwijl Mexico echt wel veel beter was dan Zuid-Afrika. Zeker in het eerste half uur werd de ploeg van Hugo Broos onder de voet gelopen. En mocht Zuid-Afrika dan ook blij zijn met maar 1-0 bij de rust. Vroeg was er al een kans voor Jiménez, die doelman William Quiñones kon redden van Zuid-Afrika. Maar nadien ging die doelman in de fout bij het uitvoetballen. Waar Quiñones van profiteerde, trapte door de benen van Williams in doel 1-0. En later trapte diezelfde Quiñones ook nog een keer tegen de paal. Dus daar kwam Mexico dichtbij de verdubbeling van de voorsprong in een sfeervol Aztekenstadion. Dus de krappe voorsprong 1-0 voor Mexico tegen Zuid-Afrika.
5: Dank je, Bert. Het is officieel, José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid, de Spaanse topclub van doelman Thibaut Courtois. Mourinho tekent een contract van 3 jaar. Hij volgt er Álvaro Arbeloa op. De Portugees, liever 63 intussen, was van 2010 tot 2013 al eens trainer van Real. Toen werd hij 1 keer landskampioen. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. De loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Nee, dan maar toch lekker in mijn vel. Oké, ik maak een eitje met wat kaas en zonder spek. Ja, jij die roept je mening, maar dan zonder respect.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot. Na het zware ongeval van vanmiddag in Hulst. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 uit Axel bij Terneuzen waren op schoolreis. De nabestaanden en de kinderen die alles gezien hebben, krijgen nu psychologische ondersteuning. Dat vertelde burgemeester Frank Weerwind aan onze collega Hilde Mertens.
2: De komende tijd zullen we als gemeente aanwezig zijn, ook op de school. Te starten morgenochtend om ook met de docentenkorps te spreken, de leerlingen te ontmoeten, met hen te spreken. En dat is slechts het begin van onze aanwezigheid om dit enorme leed te helpen dragen.
3: Ja, want ze zijn al opgevangen, degenen die het hebben meegemaakt. Wat hebt u gezien, wat hebt u gehoord, wat hebt u gevoeld? Hoe waren zij eraan toe?
2: Verdriet, verdriet, verdriet en ongeloof.
1: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat moet nog duidelijk worden. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft nu ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
4: Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
1: Sport in het basketbal moet een 5e wedstrijd beslissen over wie landskampioen wordt. In de 4e wedstrijd versloegen de Antwerp Giants Oostende met 69-70. En daardoor is de stand nu 2-2 gelijk. De Giants domineerden, maar op het einde werd het nog spannend. Oostende-speler Haris Bratanovic beseft dat zijn ploeg alles uit de kast zal moeten halen om zaterdag de 15e titel op rij te pakken.
5: Druk neemt toe, maar we zijn er gewoon, denk ik. Iedereen verwacht van ons dat wij kampioen spelen elkaar opnieuw. Dus ik denk dat we met die druk moeten omgaan. We hebben al gewonnen daar, dus zaterdag is dat sowieso opnieuw mogelijk. Hopelijk ook bij heel veel van onze fans die mee gaan reizen naar daar en waarschijnlijk ook voor een volle Lotto Arena, maar wij kunnen dat aan.
1: En in Mexico City zit de openingswedstrijd van het WK voetbal er bijna op. Gastland Mexico tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, meteen een bewogen wedstrijd. Wie gaat het halen?
6: Een bewogen wedstrijd inderdaad, met 2 doelpunten en 3 rode kaarten. En Mexico zal het zo meteen halen, want we zitten in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. In de eerste helft was het niveauverschil groot tussen beide landen. Mexico was echt een maatje sterker, een maatje groter dan Zuid-Afrika. Dat grossierde in fouten in het uitvoetballen. Een van die fases werd afgestraft door Quiñones met de 1-0. Later zou hij ook nog tegen de paal trappen. In de tweede helft weinig doelgevaar, maar wel een vroege rode kaart voor Sithole aan Zuid-Afrikaanse kant. En die werd al snel weer gevolgd door een doelpunt, de 2-0. Een kopbal van Jiménez, de beslissende goal ook in de wedstrijd. Laat in de match nog 2 rode kaarten voor Zwane aan de kant van Zuid-Afrika. En Montes nog bij Mexico. Net afgefloten. Mexico, een van de gasten. Het begint er dus goed aan met een 2-0 zege tegen Zuid-Afrika.
1: Dank je, Bert. Het weer vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval van vanmiddag in Hulst. Een auto is daarin gereden op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen tussen 11 en 12 jaar oud uit Axel bij Terneuzen waren op schoolreis. De directeur van die school, Sjoerd Sandersen, is geschokt.
2: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
1: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. En wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat is nog allemaal niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Carnes zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
3: Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
1: En er is al een nieuwe defensieminister aangesteld, Dan Jarvis. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor veiligheid. Het WK voetbal is nu echt begonnen met de eerste wedstrijd. Een van de gastlanden, Mexico, heeft Zuid-Afrika verslagen met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
4: Het Aztekenstadion bruiste meteen. Gastland Mexico was zeker vroeg in de wedstrijd op alle vlakken beter dan Zuid-Afrika. De ploeg van Hugo Broos was slordig aan de bal en zwak in het uitvoetballen. Dat werd afgestraft door Quiñones, die nadien ook nog tegen de paal trapte. Maar Mexico duwde niet door, zette minder intens druk en zo bleef Zuid-Afrika nog in de match, ondanks rood vroeg in de tweede helft voor Sithole. De 2-0, een kopbal van veteraan Jiménez, werkte bevrijdend. Zuid-Afrika had niet de kwaliteiten om nog weerwerk te bieden. De wedstrijd eindigde nog met 9-10, want ook Montes bij Mexico en Swane bij Zuid-Afrika werden nog uitgesloten. Uitgelaten sfeer dus in het mythische Aztekenstadion en een redelijk dramatische start voor de Bafana Bafana van Hugo Broos.
1: En voor de nachtuilen is er om 4 uur de tweede wedstrijd Zuid-Korea tegen Tsjechië. In het basketbal moet een 5e wedstrijd beslissen over de landstitel. In de 4e wedstrijd versloegen de Antwerp Giants Oostende met 69-70. En zo is de stand nu 2-2 gelijk. De Giants domineerden de wedstrijd, maar op het einde werd het toch nog spannend. Coach van de Giants, Roel Moors, is blij dat alles nu nog mogelijk is.
5: Ik denk dat twee ploegen ongelooflijk gevochten hebben. Ik vond, ondanks het feit dat de wedstrijd zeker anders had kunnen eindigen, vond ik wel dat wij misschien wel verdiend winnen, omdat wij toch wel lange tijd die controle hadden. Het is jammer dat we ze natuurlijk zo laten terugkomen, maar uiteindelijk is het de winst die telt.
1: De beslissende 5e match is zaterdag. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Zo, donderdag 11 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Studio Brussel, live.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair wil minder vliegen vanuit ons land als de hogere vliegtaks van de federale regering er komt. Dat heeft de topman van het bedrijf gezegd. Er zouden 5 vliegtuigen worden weggehaald uit Charleroi van de in totaal 19 vliegtuigen daar. 20 routes zouden verdwijnen, goed voor 2 miljoen passagiers minder op jaarbasis vanuit ons land. De federale regering wil de vliegtaks voor vluchten van meer dan 500 kilometer vanaf volgend jaar verdubbelen, van 5 naar 10 euro. De topman van Ryanair zegt wel te willen groeien in België, maar dus niet als de vliegtaks wordt verhoogd. Het is onduidelijk of de VS echt een akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde donderdagavond dat er zo'n akkoord was. Hij blies ook geplande aanvallen op Iran af omdat er zo'n akkoord zou zijn. Nog volgens Trump zou dat akkoord een van de komende dagen ondertekend worden ergens in Europa. Israël heeft intussen ook gereageerd. Israël is geen partij in het mogelijke voorakkoord tussen de VS en Iran. Dat liet het kabinet van de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu weten via sociale media. Volgens een telling van de Amerikaanse zender CNN beweerde de Amerikaanse president sinds 23 maart al minstens 38 keer dat een akkoord met Iran zeer nabij of bijna rond was. Op het WK voetbal heeft een van de gastlanden, Mexico, de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 verloor.
1: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball, we lost the ball. And immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
0: Het is de eerste van vele wedstrijden. Vannacht om 4 uur is er alvast nog een wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer dan nog, het is zwaar bewolkt met af en toe lichte regen, minimaal rond 13 graden vannacht. Straks begint de dag ook bewolkt met wat regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen en maximaal overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.